0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: www.123gold.de.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Hey Remo!
10: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Radio Oost.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim €700 miljoen extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie €7,5 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Een van Sade's grootste hits uit de 80's. Je hoorde Smooth Operator.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, goedemorgen Overijssel. Het is inderdaad zondagochtend en misschien zit je nog lekker met je eerste kopje koffie. Misschien ben je al onderweg en ben je al lang begonnen aan deze dag. Nou, hoe dan ook, heel fijn dat je er bent. Dit is Thuis op Zondag op Radio Oost. 2 uur lang heb ik muziek voor je. Verhalen en natuurlijk alles wat er vandaag in Overijssel te beleven is. Ik vertel het je zometeen, maar eerst gaan we rustig opstarten met Simon & Garfunkel en Homeward Bound.
1: Thuis

Ja, je herkende ze waarschijnlijk al. Suzanne en Freek en niemand. We zijn gestart met Thuis op Zondag op deze zondag, de 27e september. En zoals je van ons inmiddels gewend bent, hebben we uittips voor je. Want ja, er is weer een heleboel te doen in Overijssel. Ik wil er vast een paar voor je gaan brengen. Dan kan je kiezen wat je vandaag gaat doen. Voor de liefhebbers van literatuur is er vandaag een bijzondere lezing in Rijksmuseum Twente. Journalist en schrijver Onno Blom vertelt over het werk van Kees Notenboom, die eerder dit jaar overleed. Een mooie gelegenheid om het werk van een Nederlandse bekende schrijver opnieuw te ontdekken of juist kennis mee te maken. De lezing die begint om 14:30 in de Gobelinzaal en vanaf 14:00 is de inloop. Na afloop kun je de lezing ook nog op papier meenemen. En proost, dat zeggen ze vandaag op het Van Heekplein in Enschede. Want de zondagmarkt krijgt daar een heus oktoberfesttintje tijdens de tolle wogge. Van 12 tot 5 wordt het plein omgetoverd tot een Duitse biergarten. Met braadworst, muziek en natuurlijk een biertje. Verschillende Nederlandse en Duitse muziekgroepen zorgen voor Duits-Nederlandse schlagers. Dus wat mij betreft, jetzt geht's los en maak er een leuke middag van daar in Enschede. Vandaag is de laatste dag van Pasamalam Asia op vliegveld Twente. Daar kun je je onderdompelen in de Aziatische cultuur met een markt met meer dan 160 stands. Volop Aziatisch eten en drinken, live muziek en dansshows. De Pasamalam is vandaag geopend van 12 tot 19:30. Dus heb je zin in een hele kleurrijke en een gezellige middag, dan kun je er vandaag nog terecht. En voor de sportieve visliefhebber is er vandaag in Zwolle een wedstrijd met een extra doel. HSV Zwolle organiseert een goede doelenwedstrijd waarbij dit jaar geld wordt ingezameld voor de Wensambulance Gelderland. Deelnemers vissen van 9 tot 3 aan het Zwartwater en het Zwolle IJsselkanaal. Meedoen kan met de feeder of met een dobber. En het opgehaalde bedrag wordt na afloop samen met de opbrengst van de verloting bekendgemaakt. En in Steenwijk kun je vandaag mode kijken en shoppen, want de historische binnenstad staat dit weekend in het teken van het Fashion Weekend. Met doorlopend modeshows waarbij mannequins en dressmen de nieuwe herfst- en wintermode laten zien. Er is een mobiele DJ die zorgt voor muziek in de winkelstraten en het is vandaag koopzondag. Dus als je zin hebt in een middagje stad, dan kan je in Steenwijk terecht voor mode, muziek en gezelligheid. En dan nog even een laatste voor dit blokje, want in Diepenheim wordt vandaag het Schuttersfeest afgesloten. En daar is vanmiddag en vanavond nog genoeg te beleven. Op de feestweide zijn er verschillende straattheateracts, waaronder een circusshow en een heuse piratenzender. En voor de muziekliefhebbers is er vanavond een optreden van Brucified, de tribute band die de muziek van Bruce Springsteen en de E Street Band brengen. Van straattheater dus tot stevige rock. Diepenheim die sluit vandaag het Schuttersfeest feestelijk af. En wij bellen rond de klok van 21:15 met Emiel van de organisatie van de Schuttersfeesten. Eens even kijken hoe het hem de afgelopen avond is vergaan, want het schijnt nog wel een feestje te zijn geweest.

Ja, mooi wenen. Ultravox zong erover met Vienna. Dit nummer uit 1980 komt het alweer. Ja, je zondag is nog maar net begonnen, maar er staat echt alweer van alles te gebeuren hier in Overijssel. Gisteren trouwens ook, toen was de open dag hier bij Oost. En ik heb begrepen dat het hier lekker druk was. Dus als je er was, leuk dat je hebt gezien hoe wij radio maken. Vandaag hebben we heel veel leuke dingen voor je. Straks bellen we met Diepenheim, waar de schuttersfeesten dit weekend voor heel wat gezelligheid zorgen. En in de tweede uur bellen we met schrijfster Mariska Overman, winnares van een zilveren griffel. Zij gaat met ons praten onder andere over de kinderboekenweek die eruit komt, aankomt. En natuurlijk ook heel veel muziek tussendoor. Kortom, blijf gewoon lekker luisteren naar Thuis op Zondag. Hier is Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia.

Vanavond de tribute in Diepenheim, maar nu op de radio met de originele versie. Bruce Springsteen was dat. Het is 8:30. En dat betekent tijd voor het nieuws uit de regio. Bij psychiatrische instelling Riele Enk aan de Nico Bolkesteinlaan in Deventer is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft een vrouw aangehouden. Het incident gebeurde binnen de instelling. Het slachtoffer is met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is geraakt is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het steekincident was. Bij een botsing tussen twee auto's in Enschede is gisteravond een flinke ravage ontstaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Zuidenval en de Farfik-singel. Een van de auto's kwam daarbij op de zijkant terecht. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk lagen brokstukken op de weg en waren meerdere rijrichtingen tijdelijk afgesloten. Daardoor ontstonden files en vertraging op de Zuidenval en omliggende wegen. De politie onderzoekt ook hier de oorzaak van de botsing. En in de Stentor lezen we dat de populaire strandtent Meadow in Deventer mogelijk verdwijnt. De eigenaren willen de horecazaak aan de IJssel vernieuwen en ongeveer 1,5 keer groter maken. Maar strengere natuurregels maken een nieuwe vergunning lastig. Meadow ligt in de Uiterwaarden, in het Natuurnetwerk Nederland. De gemeente zegt wel te willen meewerken aan een grote paviljoen, maar maximaal voor 15 jaar. De eigenaren zijn het lange wachten zat en hebben al gesprekken gevoerd met andere gemeenten over een mogelijke verhuizing. En dan nog even een blokje sport, want Heracles Almelo heeft zich hersteld van de eerste nederlaag van het seizoen. De koploper van de keukenkampioendivisie won in eigen huis met 2-0 van Vitesse. Jean-Paul en Jolie zetten Heracles op voorsprong. Maar na Vitesse verdediger Omar Ajoutar voor rust zijn eigen doelman passeerde. Het was de 7e overwinning van het seizoen van Heracles. Volgende week kan de ploeg bij Helmond Sport de eerste periodetitel pakken. En tot zover even dit nieuws. Wil je meer nieuws lezen, dan kan dat in de app van RTV Oost of op onze website oost.nl.

0: Percy Sledge en When a Man Loves a Woman. En dat brengt ons bij het weer. Want als we erop uit willen vandaag, dan willen we toch wel even weten wat het weer gaat doen. Goedemorgen, Hans.
1: Nou, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik kan er nog niet aan wennen, hoor, die koude nachten. -4 in Twente afgelopen week, volgens mij, de eerste vorstnacht.
1: Nou, dat zal dan aan de grond zijn geweest. Want als het -4 in de weer het is in september, dan hadden we het wel gehoord op het landelijk nieuws in de totale media.
0: Ergens dacht ik dat te lezen. Nou, die moeten we Hans gaan vragen, want het was koud.
1: Ja, nee, maar dat is vaak de temperatuur aan de grond. Dat is dan de befaamde klomphoogte of het grasminimum. Dat is op 10 centimeter hoogte. Ja, daar blijft de koude lucht vlak aan de grond staan. En dan wil het wel eens goed afkoelen. Maar de neushoogte, oftewel de weerhut, is 1,5 meter.
0: Kijk.
1: Kan het heel soms ook vriezen in deze maand, maar dan heb je uitzonderlijke situaties te pakken.
0: Dat zou wel heel bijzonder zijn, maar gelukkig is er ook weer warm weer overdag.
1: Ja, precies. Je kunt overdag even heel goed bijkomen, want de afgelopen dagen zagen we het eigenlijk al. Zo nu en dan zat er eens een keer een dissonant tussen, maar meestal waren het mooie dagen. En ik heb ook maar heel weinig neerslaggetallen van de afgelopen week. Ik krijg je van Enschede West weekneerslag 0,8 millimeter. Ja, nou ja, voor de administratie is er dus een spat gevallen, maar verder is het eigenlijk droog gebleven. En ook vandaag gaat dat het geval zijn. Als je nu dus omhoog kijkt, of zojuist omhoog keek, had je een prachtige zonsopgang met ook wat van die vliegtuigstrepen erbij.
0: Ja, het was prachtig en oranje. En dan zag je die zendmast van Oosto tegen die achtergrond. Ik heb genoten, hoor, toen ik hier naartoe reed.
1: Nee, wat dat betreft is het het najaar en het voorjaar zijn vaak subtieler. En ook wat dit soort dingen betreft mooier dan de zomer. Dan moet je om 5 uur erbij wezen en dan is het gewoon bruut geweld als de zon bijna steil omhoog gaat. Het najaar is allemaal wat subtieler en wat zachter. En dan heb je ook wat van die nevels en zulke dingen. Nee, het is heel mooi.
0: Dus vroeg opstaan loont in dit geval.
1: En je hoeft er ook nog niet zo vroeg uit als in de zomer, want de zon die gaat dan een heel stuk later op. Dus dat heb je er ook nog eens bij.
0: Hoe laat gaat hij op nu?
1: Oei, hij is nu een half uur op ongeveer. Kun je nagaan. Iets langer al. Ik zit hier nu in de weerkamer en ik heb een raam op het noordwesten. Dus ik heb niet eens goed zicht op hoe het exacte moment van de zonsopgang is.
0: Okay.
1: Normaal gesproken zie ik hem op de bomen kaatsen. Denk ik, daar is hij er ook bij. Maar de exacte minuut kan ik je zo niet vertellen. Moet ik opzoeken.
0: Geeft helemaal niks. Maar ik reed rond 7:15 deze kant op, zeg maar. En toen was het in ieder geval een prachtig beeld. En nu hebben we gewoon weer daglicht. Wat gaat het vandaag allemaal brengen?
1: Nou, eigenlijk is het een hele mooie, fraaie dag vandaag met vrij weinig wind. Er is een zwakke zuidelijke wind en de aangevoerde lucht die is mild. Het wordt 23, 24 graden in onze provincie, dus nog geen zomerse waarde, maar echt wel heel prettig buiten. Maar die zon die we nu hebben, die gaat de hele dag een beetje moeite houden met hoge bewolking. Dus het blijft haasje over met vliegtuigstrepen. Af en toe komt hij er wat flats aan toe, misschien bijzonnen en alles wat mooie optische verschijnselen. Maar het is een gemengd beeld, maar het blijft wel gewoon droog. En omdat er weinig wind staat, voelt het ook echt wel mild aan, ondanks dat de zon niet zo krachtig is. Nou, vanavond en vannacht wordt die bewolking dikker. Er komt nog even een oud front onze kant op. En dat gaat ervoor zorgen dat er een heel klein beetje gesputter valt in de nacht. Waarschijnlijk haalt het de grond eigenlijk niet, maar ik moet het noemen voor de volledigheid. En dan zien we morgen dat front, dat eigenlijk boven ons tot stilstand lijkt te komen, gaat treuzelen. Kijk je grootschalig gezien op de weerkaart, dan heb je een beetje hetzelfde idee als wanneer je je woonkamer verbouwt. Dan moet eerst de kast leeg. Al die spullen moet je even ergens kwijt voordat je de kast kan verzetten. Ja, oftewel, voordat we de hoge drukgebieden kunnen verplaatsen op de weerkaart naar de plek die we nodig hebben voor nazomer, is het nog één dag een wende. En dat hebben we dus morgen. Dan is het eigenlijk volledig bewolkt. Als de zon erdoor komt, is het tussen de bewolking door en meer ook niet. En het wordt dan een graad of 22. Die temperatuur blijft dus wel gewoon goed in orde. Daarna ligt de hoge druk op de goede plek en dat is voor dinsdag en woensdag. Dan ligt hij boven Oost-Europa en krijgen wij een zuidoostelijke wind. Vanaf het land een lang pad over land en dan heeft de zon echt nog wel wat te vertellen. Dinsdagochtend nog een beetje een moeizame start. In de nacht kan het ook nog wat sputteren tenslotte. En dan komt de zon er steeds beter bij. En dan gaat de temperatuur echt naar zomerse waardes van 26, 27 graden. En dat doen we dan op 29 september, hè? Poh.
0: Dat zijn echt hoge temperaturen, hè? Hoe bijzonder is dat? Heeft dat alles te maken met de opwarming van de aarde?
1: Nou, je krijgt er wel een bonusgraad bij door de opwarming van de aarde. Of bijna 2 in dit geval. Maar het is niet. Je hebt eigenlijk elk jaar heb je wel eens een nazomerse periode. En dit jaar valt die vrij laat en daardoor valt die goed op. En als de luchtstroming echt mooi uit het zuidoosten is en het heeft dan goed kunnen opwarmen, dan zit alles mee en krijg je dit soort temperaturen. Tot zover ik weet zijn het nog geen recordwaardes, maar ze schurken er wel een beetje tegenaan. Ook op woensdag hebben we die temperatuur nog, dus we krijgen 2 zulke dagen. Woensdag ook een graad of 6, 27. Een zwak tot matige zuidoostelijke wind. En dan is het weerbeeld wel wat omgedraaid. Dan is de ochtend het zonnigste stuk van de dag. In de middag begint er wat bewolking te naderen vanuit het westen. En dat is eigenlijk alweer het begin van het einde van een nazomertje. Want er komt een nieuw front aan. Een oceaandepressie begint het te proberen. En aangezien wij relatief dicht aan de zee liggen, gaat dat lukken. In de nacht naar donderdag passeert een koufront. Dan gaat het enigszins regenen. Een paar millimeter valt er dan bij. En donderdag is weer zo'n bewolkte dag met een graad of 21, 22. Dan gaat de wind naar het zuidwesten. kijk ik heel stiekem daarna naar het uiteinde van de week, de vrijdag en de zaterdag. Hé, dan lijkt het toch weer droog te gaan blijven na donderdag. Het subtiele weer met van die nevel en mist in de ochtenden komt weer terug. Dus dan moet je 's morgens goed uitkijken op de weg. Daarna komt de zon er met wisselend succes doorheen. Dan heb je van die lage wolken en dan komt de zon er goed in. Temperaturen van 19 of 20 graden zijn nog steeds iets boven gemiddeld, want we zouden 17 graden mogen hebben. En nog altijd heel weinig wind, dus van het rustige, verstilde, verkilde najaarsweer, dat komt daarna weer terug. Dus we hebben deze week twee smaken in de aanbieding.
0: Jeetje, nou, maar het komt goed uit, want volgende week is de Military Boekelo en ook Oost is daar aanwezig. Wij gaan uitzenden vanaf de Military, dus dit klinkt eigenlijk wel lekker.
1: Waarschijnlijk hou je de spullen droog.
0: Kijk, dat is heel goed nieuws. Nou, dankjewel Hans, we zijn weer helemaal bijgepraat. Vandaag kunnen we er dus gewoon lekker op uit, een mooie dag te gaan, een prachtige week voor de boeg en daarna wordt het ietsje minder, maar nog steeds niet slecht. Dat is een beetje de boodschap, toch?
1: We hebben gewoon.
0: Ja, hè? Nou, dat dacht ik. Ga jij die kast opruimen, zodat het mooie weer erin kan?
1: Zo is dat.
0: En wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Fijne morgen.
0: Dankjewel Hans.

0: Het goede doel en vriendschap. En daarvoor hoorde je Katie Melua en 9 Million Bicycles. Ik vertelde het je daar straks al. Wie zin heeft in een feestje, die moet dit weekend in Diepenheim zijn. Want daar zijn de jaarlijkse schuttersfeesten met optredens in de tent, de theaterweide. Een heuse optocht met officieren in kostuums, net zoals vroeger. En dan vergeet ik vast en zeker nog van alles. Maar daar gaan we achterkomen, want we hebben Emiel Bekke aan de telefoon. Hij is van de organisatie en als het goed is, staat Emiel nu in het weiland van het schuttersfeest. Klopt dat, Emiel?
1: Ja, dat klopt helemaal. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ben je nou speciaal voor mij zo vroeg opgestaan en dat weiland ingegaan?
1: Nee hoor, ik ben hier inmiddels alweer een uurtje, want we zijn weer volop met de voorbereidingen voor de zondagochtend weer bezig.
0: Jullie hebben er al een paar dagen op zitten, maar gisteravond een feestje heb ik vernomen. Is het
1: absoluut
0: Nu nog serene rust of zie je al dat Diepenheim langzaam wakker wordt?
1: Ja, Diepenheim begint nu op te starten. Je ziet nu de meeste vrijwilligers alles klaarzetten. We hebben zo dadelijk een van de hoogtepunten van het weekend. Goedemorgen Diepenheim. Een stukje cabaret. Hè, afgewisseld met muziek in de tent. Er worden 500-600 stoelen worden er klaargezet. Je ziet ook langzaamaan het podium. De mensen zijn daar al aan het repeteren, dus er begint alweer van alles.
0: Want jullie hebben echt nog heel veel op deze laatste dag op het programma staan. Een optocht, begreep ik, de schutterij, de cabaretgroep. Het is meer dan alleen een feesttent, hè?
1: Ja, dat klopt. De optocht was gisteren. Dat is onze traditionele, we noemen dat het uitrukken van de schutterij. En dan gaan wij dus ook langs de kastelen met het nieuwe koningspaar. En het jeugdkoningspaar, hè, die stellen we dan voor aan de verschillende kastelen. En vandaag, zoals ik al zei, goedemorgen Diepenheim. En in de middag hebben wij een mooi buitenprogramma met straattheater. Ook weer wat muziek buiten. En in de avond, tegen een uur of 7, dan hebben wij Brucified, een coverband van Bruce Springsteen in de tent.
0: Ja, we hadden het net al eventjes inderdaad bij de uittips daarover. We hebben net Bruce Springsteen zelf wel eventjes gedraaid om een beetje
1: Kijk,
0: in de stemming te komen.
1: Heel goed.
0: En de Zwoelie Troelies, die waren weer terug bij jullie, hè?
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je ze kent, maar ik denk dat het... Nou, ik kan ze me heel goed herinneren, 15 jaar geleden misschien voor het laatst. Drie dames die leuk over het terrein allerlei muziek maken. Ze zijn een tijdje gestopt, maar ze zijn weer bij elkaar gekomen. En ze zeiden direct toen wij belden, we weten precies waar we moeten zijn en we komen graag. Dus erg leuk.
0: Leuk, dat brengt de sfeer bij in Diepenheim.
1: Ja.
0: De schutterij die staat zelfs op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed staat hier.
1: Voelt dat
0: voor jullie ook iets als waar je trots op bent?
1: Nou, zeker weten. En het is ook ieder jaar wel echt een hoogtepunt. Hè? Je ziet dan, het leuke is ook, je ziet er steeds meer. Op een gegeven moment krijg je een doorstroom van ouderen die dan stoppen met het meelopen van de uitrukken van de schutterij. Maar je ziet daar weer een nieuwe instroom van jeugd. En die pakken dat ook allemaal weer op. En dat heeft wel heel erg daarmee te maken. Hè? Die traditie, die willen we daar echt in houden. Daar zijn we heel trots op in Diepenheim.
0: Nou, dat mag volgens mij ook. Als jij het schuttersfeest in één zin moet uitleggen aan iemand die nog nooit in Diepenheim is geweest, wat zeg jij dan?
1: Nou, sowieso gezelligheid. Daar doen we het voor.
0: Kijk.
1: En als ik dan nog een woord eraan toe mag voegen, is denk ik toch ook saamhorigheid. Je merkt dat gisteren ook. Hè? Soms moeten even wat dingen gebeuren. Hè? Waar er wat picknicktafels buiten staan, die moeten even aan de kant gezet worden. Nou, mensen die gewoon een biertje in de tent staan te drinken, die zeggen, joh, we helpen even met een paar man, zijn we ook eerder klaar. Nou, dat wordt heel erg gewaardeerd.
0: Kijk je toch ook met hele andere ogen ineens naar je buurman of naar de buurman van een paar straten
1: en
0: verderop, toch?
1: Absoluut. Ja. En je hebt hele leuke gesprekken met elkaar ook. En dat is echt,
0: leer elkaar een beetje op een andere manier kennen.
1: Ja, zeker.
0: En wat zijn nou eigenlijk de momenten vandaag waar jij naar uitkijkt?
1: Dat is die Goedemorgen Diepenheim dus. Ik ben heel benieuwd. Het leuke is, wij als organisatie weten heel weinig van wat er gaat komen. En dat willen ze ook zo houden. Ze hebben donderdagavond gerepeteerd in de tent. Toen mochten wij er ook niet zijn. Hè? Dus het is voor ons ook een beetje een verrassing wat er gaat komen. En natuurlijk, ja, kijk eens naar het weer. Lekker vanmiddag.
0: Wat een geluk hebben jullie, hè?
1: Op de weide en in je t-shirtje en lekker het straattheater kijken. Onder het genot van een drankje. Ja, fantastisch. Dat is wel echt, hier doen we het voor.
0: Nou, heerlijk. Dat klinkt goed.

0: Heel even naar iets persoonlijks, want ik kreeg een foto van een collega doorgestuurd. Van iets waar, waar iemand misschien wel spontaan dorst van gaat krijgen. Een shotje. Dat is niet zomaar een shotje, hè?
1: Nee, wij hebben dit jaar voor het eerst een dips schuttetje. We hadden al het schuttetje wat we serveerden bij het uitrukken van de schutterij en op speciale momenten. Dat is een soort kruidenbittertje is het eigenlijk, een eigen recept. En dit jaar hebben we gedacht, joh, we gaan daar een shotje van maken. Verkrijgbaar in de tent. We hebben hem iets in alcohol moeten laten zakken daarvoor. Daardoor is hij wel iets minder bitter geworden. Maar dat vindt de jeugd vooral ook heel erg lekker. En ik moet eerlijk zeggen, het is altijd afwachten hoe zoiets loopt. Maar ja, dat wordt heel goed ontvangen eigenlijk. Dus erg leuk.
0: Het mini-schuttertje.
1: Het mini-schuttertje. Ja, we hebben hem genoemd inderdaad. Ja, klopt.
0: Ga jij er vandaag nog eentje nemen?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ze smaken naar meer.
0: Nou, Emiel, dan wens ik jou een hele fijne dag met een mini-schuttertje. Leuk dat je even in de uitzending iets meer wilde vertellen over deze schuttersfeesten in Diepenheim. En ik wens jullie gewoon heel veel succes ook. Maak er een mooie laatste dag van.
1: En kom allemaal naar Diepenheim, zou ik zeggen.
0: Een goede oproep, dat mag. Dag, Emiel.
1: Dag.

0: Ja, we gaan langzaam naar de klok van 9 uur. Dit was al het eerste uur van Thuis op Zondag. Daarna zijn we weer bij je met muziek, nieuws uit Overijssel, de uittips voor vandaag. En ik heb straks een gesprek met schrijfster Mariska Overman over boeken en de kinderboekenweek. Tot zo!
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Vandaag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie.
13: En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
21: Honda, the power of dreams.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: De opener van dit tweede uur, All for One en I Swear.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, daar zijn we weer. Goedemorgen Overijssel. Welkom terug bij Thuis op Zondag. Het tweede uur is begonnen en er staat weer genoeg op het programma. Want we gaan natuurlijk kijken wat er vandaag te doen is in de provincie Overijssel. Met de leukste uittips voor deze zondag. En straks dan gaan we bellen met Mariska Overman. Want zij won een zilveren griffel. En met de kinderboekenweek voor de deur hebben wij het natuurlijk over lezen, kinderboeken. En waarom een goed verhaal voor kinderen zo belangrijk is. Maar eerst even weer een beetje muziek. Dit is Thuis op Zondag op Radio Oost met The Radios en She Goes Nana.
1: Thuis

0: Donovan en Colors. Een lekkere Amerikaanse deun. En vond je dit leuk? Dan is de eerste uittip die ik voor je heb echt iets voor jou. Blijf luisteren. Want liefhebbers van Amerikaanse auto's en motoren kunnen vandaag hun hart ophalen in Ommen. Bij Café Kaluna is de Amerikaanse dag. Met meer dan 1000 motoren. Waaronder heel wat van die Harley Davidsons. Die kunnen natuurlijk niet ontbreken. En honderden Amerikaanse auto's van classics tot echte muscle cars. En het blijft niet alleen bij kijken. Er zijn 4 live bands met blues, rock en metal. En er is een markt. En natuurlijk is er ook heel veel Amerikaans eten. Wat zou het zijn? Een hamburgertje?
1: Denk het wel, hè?
0: Ja, die moet daar zijn. Dat kan niet anders. De toegang is gratis en het begint allemaal om 11 uur. Vandaag is de Runway Run voor Kika op Vliegveld Twente. Deelnemers lopen daar over de start- en landingsbaan van Twente Airport. En ze kunnen kiezen uit een kidsrun, uit 5 of uit 10 kilometer. Vliegtuigen, muziek en de bijzondere locatie die maken dat tot een heel ander hardloopparcours dan normaal. De eerste start is om 10 uur. Met de Runway Run wordt bovendien geld ingezameld voor Kika dus. En voor de jonge avonturiers is er vanaf vandaag weer een kabouterpad in het Gramsbergenbosje. Over een route van zo'n 900 meter kom je onderweg allerlei kabouters en hun vriendjes tegen en zijn er leuke opdrachten te doen. Het pad is helemaal gratis en het blijft liggen tot en met 30 oktober. Je kunt er dagelijks tussen 10 en 6 terecht. Dus wat ons betreft de laarzen aan. Al blijft het droog, hebben we net van Hans gehoord. Maar het is wel handig, denk ik, op zo'n pad. Speurneusjes op en op zoek naar die kabouters. In Zwolle kun je vandaag op reis zonder de stad uit te gaan. In de Rode Hal, in de spoorzone, is het fotofestival Reizen in de Tijd te bezoeken. Je vindt er fotografie, film, muziek en poëzie met als thema reizen en de verhalen die daarbij horen. Ook de geschiedenis van het spoor in Zwolle komt voorbij. Met bijzondere beelden uit de afgelopen 150 jaar. Het festival is vandaag geopend van 10 tot 5 en is nog te bezoeken tot 7 oktober. Dan moet je wel entree betalen, die is slechts €7,50. In Almelo kun je vandaag de oogst vieren tijdens het oogstfestival in Doepark De Hagen. Van 11:30 tot 16:00 is er een gezellige markt met streekproducten en handgemaakte spullen, muziek en workshops. Ook de stadskudde met schapen is van de partij en voor kinderen zijn er leuke activiteiten. En natuurlijk kun je er ook wat lekkers eten en drinken en de toegang is geheel gratis. En extra leuk, het is ook nog eens koopzondag in Almelo. En dan in Oldenzaal, daar is vandaag de najaarskermis nog volop bezig. Van botsauto's en grijpmachines tot spannende attracties. Voor wie van wel een beetje snelheid houdt. Er is in ieder geval vermaak voor jong en oud. De kermis duurt nog tot en met maandag 28 september. Vandaag zijn de attracties geopend van 12:00 vanmiddag tot middernacht. En maandag nog van 1 tot 10:00 's avonds. Dus je hebt eigenlijk nog vandaag en morgen om een rondje kermis mee te pakken.

Chiquitita was dat van ABBA. En ondertussen krijgen we heel leuk allemaal appjes binnen van mensen die de muziek toch eigenlijk wel lekker vinden op zo'n zondagochtend. Lekker wakker worden. Maar Emiel zegt bijvoorbeeld, zoeter moet het niet worden, Tanja. Of we nog iets hebben van de Backstreet Boys. Ik kijk even naar Jeroen, maar we gaan zoeken, Emiel. Ik kan het je niet beloven. We hebben wel heel veel andere leuke dingen ook nog op de lijst staan. Bijvoorbeeld Lucas Graham komt straks nog voorbij. Als ik even door de lijst scroll, de Hollies komen nog voorbij. Kortom, we zijn gewoon lekker bij je tot 10 uur met heel veel leuke muziek. Dan hebben we ook nog even Gerard die een appje stuurt en die nog even de tolle Wogge, het Oktoberfest, vandaag in Enschede onder de aandacht wil brengen. We hebben dat al even vermeld bij onze uittips in het eerste uur. Maar heb je een leuke uittip? Joh, hij mag op de app hoor. Dan kunnen we kijken wat we er nog mee willen doen. Maar Gerard, die is dus in ieder geval vandaag bij dat Oktoberfest in Enschede. Heel veel plezier Gerard. Goed, zometeen gaan we jou het laatste nieuws brengen. Rond de klok van 9:30. En straks gaan we het hebben met Mariska Overman. Zij is schrijfster van onder meer kinderboeken. Ze heeft een zilveren griffel gewonnen. En daar willen wij natuurlijk alles over weten.

was all. Once I was 7 years old, Lucas Graham. En dat bracht ons bij het nieuws van 9:30. Bij een psychiatrische instelling Rieler Enk aan de Nico Bokelsteinlaan in Deventer is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft een vrouw aangehouden. Het incident gebeurde binnen de instelling. Het slachtoffer is met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is geraakt is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het steekincident was. Bij een botsing tussen twee auto's in Enschede is gisteravond een flinke ravage ontstaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Zuiderval en de Farfixingel. Een van de auto's kwam daarbij op de zijkant terecht. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk lagen brokstukken op de weg en waren meerdere rijrichtingen tijdelijk afgesloten. En daardoor ontstonden files en vertraging op de Zuiderval en de omliggende wegen. Ook hier onderzoekt de politie nog de oorzaak. In de Stentor lezen we dat de populaire strandtent Meadow in Deventer mogelijk verdwijnt. De eigenaren willen de zaak aan de IJssel uitbreiden, maar lopen vast op natuurregels. De gemeente wil onder voorwaarden meewerken, maar maximaal voor 15 jaar. De eigenaren zijn het wachten zat en hebben al gesprekken gevoerd over een mogelijke verhuizing. Heracles Almelo heeft zich hersteld van de eerste nederlaag van het seizoen. De koploper van de keukenkampioendivisie won in eigen huis met 2-0 van Vitesse. Jean-Paul en Jolie zetten Heracles op voorsprong, waarna Vitesse-verdediger Omar Asjoutar voor rust zijn eigen doelman passeerde. Het was de 7e overwinning van het seizoen van Heracles. Volgende week kan de ploeg bij Helmond Sport de eerste periodetitel pakken. En dan heb ik ook nog het weer voor je. Vandaag is er wat bewolking, maar er is genoeg ruimte voor de zon. Vanavond kan er heel plaatselijk wat lichte regen vallen. Het wordt een graad of 23 en dat is de opmaat voor komende week. Want deze week kan het zomaar weer 25 graden worden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws lees je op onze app, onze website, moeten we eerst eventjes zeggen. Dat is oost.nl, maar natuurlijk ook in de app.

0: Even voor die mensen waarvan net de wekker is gegaan en die nog een beetje wakker moeten worden. George Michael en A Different Corner. En daarmee is het 12 minuten over 9:30 geworden. Het is bijna kinderboekenweek. Aankomende woensdag gaat de kinderboekenweek van start. Dus wij hebben het deze week in de leestafel natuurlijk veel over lezen en over die kinderboeken. En daar weet mijn volgende gast alles van. Mariska Overman, ze woont in Hengelo. Ze schrijft voor kinderen en heeft inmiddels ook een zilveren griffel op haar naam staan. Haar boek De Zomer die alles was werd bekroond en er komt alweer een nieuw boek aan. Mariska, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent niet in Hengelo vandaag, maar wel fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Fantastisch. De kinderboekenweek staat voor de deur. Ik zei het net al, wat betekent die week voor jou als kinderboekenschrijfster?
1: Ja, vooral veel aandacht voor het kinderboek. En dat is geweldig. Ik ga er zelf niet heel veel op uit. Vanwege, ik heb niet altijd evenveel energie. Maar ik zie het om me heen. Ik hoor het om me heen. Collega's schrijven zijn veel op pad. Het is echt een spotlight op de kinderboeken. En dat is echt, denk ik, echt wel belangrijk. Zeker nu. Met dat kinderen steeds minder lezen. Dus goed, die aandacht.
0: Ja, want de kinderboekenweek bestaat al sinds 1955, heb ik me laten vertellen. En ja, we willen natuurlijk kinderen enthousiast maken voor lezen. Waarom zijn die kinderboeken dan volgens jou zo belangrijk?
1: Ja, jong geleerd, oud gedaan, denk ik. Ook al denk ik dat soms in de puberjaren dan heb je andere dingen aan je hoofd en dan raakt het soms weer wat weg. Maar als je in je jeugd geleerd hebt hoe leuk lezen kan zijn, dan pak je het uiteindelijk denk ik ook weer op. Dus ik geloof echt wel in het belang van jong voorlezen, jong mee naar de boekenwinkel, mee naar de bibliotheek. Leren lezen, nou ja, laat zien dat het leuk is.
0: En wat denk jij dan dat er voor nodig is om die kinderen echt aan het lezen te krijgen en niet meer alleen op die social media te hangen?
1: Ja, dat is best wel ingewikkeld hoor, denk ik. Er wordt natuurlijk steeds gezegd, het goede voorbeeld, hè, lees zelf, lees voor, neem kinderen mee naar de bieb, naar de boekhandel. En dat geldt zowel voor ouders als voor leerkrachten. En ik heb dat ook gedaan met mijn kinderen. Want ik was zelf wel een actieve lezer als kind. Terwijl mijn ouders niet lazen. En ook er waren geen boeken in huis. Dus voor mij kwam het vanzelf. Ik heb dat bij mijn kinderen allemaal geprobeerd. En zij lezen niet. En dat is natuurlijk maar één voorbeeld. Maar het is dus kennelijk geen garantie als je het allemaal goed doet. Dus ik denk dat het echt wel ingewikkeld is om het... Het kan geen kwaad om het op die manier te doen, maar het is geen garantie. Dus er moet wel iets meer gebeuren. En dat zit misschien wel ook in social media beperking, zoiets. Want hoe leuk lezen ook is, dat scherm is ook heel erg leuk. En ja, dan, ik praat ook voor mezelf, ik heb dat zelf ook. Ja. Dus ik snap dat wel, dat kinderen dat ook hebben.
0: En daar staat natuurlijk ook heel veel wel op. Hè? Dat kan ook gewoon over boeken gaan, toch? Ik bedoel, social media is zo breed. Maar wat maakt volgens jou nou een kinderboek echt een goed kinderboek?
1: Ja, ik denk dat ik het allerleukste vind aan kinderboeken. En daarom vind ik het ook leuk om dat te schrijven. Kijk, als kind kijk je nog heel anders naar de wereld. Alles is mogelijk, zeg maar. Je hele denken wordt nog niet beperkt door alle ervaring die je als volwassene hebt. En alle regels die je kent en alle wetten die je kent. En alles wat in één keer niet meer mogelijk is. En als je als schrijver terug kunt naar dat gevoel. Naar alles is mogelijk. En in een boek is dus ook alles mogelijk. En dan heb ik het niet alleen maar over gekke situaties of zo. Maar ook over woorden die niet bestaan, althans waarvan volwassenen zeggen, maar dat is geen echt woord. Als je dat kunt, daarna terug kunt, volgens mij heb je dan een goed kinderboek.
0: Jij bent begonnen ooit met echte thrillers, met spannende boeken. En is dat dan ook de reden waarom jij uiteindelijk die kinderboeken bent gaan schrijven?
1: Nee. Ik was op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee. Een thriller heeft natuurlijk best een strakke structuur, zeg maar. Er moet een spanning in zitten, een bepaald plot. En ik wilde veel meer vrijheid. Ik wilde inderdaad die vrijheid van denken, van taal. Ik was op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee. Een thriller heeft natuurlijk best een strakke structuur, zeg maar. Er moet een spanning in zitten, een bepaald plot. En ik wilde veel meer vrijheid. Ik wilde inderdaad die vrijheid van denken, van taal. En dat kon in de thrillers niet. Althans, bij de uitgeverij werd steeds terecht gezegd van dit is een thriller. Mensen moeten gewoon een spannend boek lezen. En je moet niet allerlei uitweidingen doen. En dat is wel voor mij een belangrijk argument geweest. In een kinderboek heb ik alle vrijheid. Kan ik die wereld in waarin gewoon alles mogelijk is.
0: Je hebt wel meerdere prijzen gewonnen. Hè? De Ludok-prijs noem ik maar eventjes voor het beste filosofische kinderboek van 2025. 1000 stukjes overal, volgens mij heette dat.
1: Ja, klopt.
0: Is ook een podcast over gemaakt. Van jouw spannende boek Noorderlicht zijn zelfs de filmrechten aangekocht door Dutch Filmworks. Ja. Ja. En voor de zomer die alles was, kreeg jij een zilveren griffel. Hoe is dat voor jou als schrijfster uit Hengelo, dat jouw boeken zo goed gezien en gewaardeerd worden?
1: Ja, nee, dat is echt waanzinnig. Ja, en het blijft altijd een beetje onwerkelijk. Nog steeds, ik bedoel, hij staat in de kast en ik weet het en ik kan het zien. Maar het blijft ook nog steeds een soort, nou ja, knijp me, is dit echt het gevoel.
0: Ja, mooi is dat. Jij hoorde van die zilveren griffel toen jij op de Azoren was, walvissen spotten, hè? Kun je ons een beetje meenemen naar dat moment dat je dat hoorde?

Ja, dat weet ik echt nog heel goed. We waren in een klein plaatsje, net bij een man geweest die zelf nog houten walvisboten maakt, heel traditioneel. En toen gingen we daar bij de kade kijken waar dus tot 1987 walvissen aan land werden gesleept na de vangst. En dat was echt een prachtige plek met uitzicht over de Atlantische Oceaan. En de zon glinsterde op het water en je hoorde de wind. En we liepen daar een beetje rond met een klein gezelschap waren we. En toen werd ik gebeld door mijn uitgever. Ik stond precies.

0: toch een beetje op een connectie. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja, nou ja, wat ik zei, die oude walvisvaarttraditie, toen ik daar was, merkte ik hoe dat nog leefde. En ik ben zelf helemaal niet voor walvisvaart, walvisvangen. Maar toen ik daar was, merkte ik wel hoe op zo'n eiland zo'n oude traditie leeft, hoe belangrijk dat ooit was geweest. En toen ben ik wel iets anders naar gaan kijken, zonder dat ik het goed ben gaan vinden. Maar ik merkte wel van, oh, dit leeft hier, er zit een verhaal in. Een verhaal tussen, zeg maar, die oude traditie. En je hebt daar gewoon ook jonge mensen die vertrekken naar Lissabon om te gaan studeren. En die doen niks anders dan wij hier doen. Gamen, op hun telefoon zitten en op stap gaan. Dus er zit heel erg zo'n... Ik voelde daar zo'n verschil tussen oud en nieuw, zeg maar. Ja, en daar kwam een verhaal uit over een jongen die inderdaad een beetje met zijn benen in die twee werelden zit. Zijn vader die nog heel erg ouderwets is en hij die gewoon een jongen van deze tijd is.
0: En die wil laten zien dat het ook zo kan zoals hij het wil doen.
1: Ja.
0: Ja. In november in de winkels dus, dit boek.
1: Ja.
0: Heb je daar een boekpresentatie van? Wanneer kunnen we het boek verwachten?
1: Ja, 4 november, als het goed is, ligt hij in de winkels. Ik heb vooralsnog geen plan voor een boekpresentatie. Dat doe ik meestal niet meer. Maar wie weet ga ik toch nog wel iets doen. Het ligt een beetje aan wat er op mijn pad komt. Ik zie wel.
0: We gaan je gewoon in de gaten houden. Want we zijn heel erg benieuwd naar dat nieuwe boek Juan en de Walvis. Even een laatste vraag. Hè, met jouw achtergrond als docent filosofie en levensbeschouwing. Want dat ben jij ook. Als je nou een kind tegenover je hebt zitten dat zegt van, nou, ik hou het helemaal niet van lezen. Wat is dan jouw antwoord?
1: Ja, dan heb je het goede boek nog niet gevonden.
0: Ah, kijk.
1: Ja, ik hou ook helemaal niet van lezen voor het gros van de boeken die er zijn. En ik denk dat dat voor elke lezer geldt. Er zijn heel veel boeken die ik niet leuk vind. Maar er is altijd wel ergens een boek dat wel leuk is. En de kunst is om dat te vinden. En dan heb je soms echt een ouder of een leerkracht of een buurvrouw, iemand voor nodig die jou kent en die weet, die een beetje verstand heeft van boeken en die zegt, maar dit boek, volgens mij vind jij dat leuk. En dan is er een kans dat je gegrepen wordt door het lezen.
0: Top. De kinderboekenweek is er dan ook niet voor niets. Hè? We willen kinderen weer lekker aan het lezen krijgen.
1: Ja.
0: Dankjewel Mariska. Heel veel succes met de laatste loodjes van het nieuwe boek. Ja. We zien hem dus verschijnen in november. Juan en de Walvis. En ik hoop dat je er heel veel plezier weer van gaat hebben.
1: Ja, gaat vast goed komen. Dankjewel.
0: Leuk dat je er was. Fijne zondag. Dag Mariska.

0: Mr. Big and the Wild World. En dat waren alweer 2 uur thuis op zondag voor mij. Dankjewel voor het luisteren. Maar zometeen eerst het nieuws van 10 uur. Daarna neemt Monique het van mij over. Monique, ik hoor iets geks. De haan is dood.
1: Ken je dat niet? De haan is dood?
0: De haan is dood. Ik ken het niet.
2: Hij kan niet meer.
1: Dat is een heel bekend liedje.
3: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij 2 verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: De Noobach Sallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Moonlight, Shadow, Mike Oldfield en Maggie Reilly.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Moonlight, Shadow, Mike Oldfield en Maggie Reilly.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.

0: Goedemorgen, welkom bij het derde uur alweer van Thuis op Zondag. Dankjewel Tanja voor de fijne afgelopen uurtjes. En wij vervolgen met elkaar deze mooie zondagmorgen met straks de column van onze eigen Jan Riezewijk. En omdat het vandaag de vierde week is Thuis op Zondag, hebben wij een fijne beweegtip van Josien. Josien Werger, uitlosser, is alweer hier in de studio en komt straks even lekker aanschuiven. En voor jou betekent dat kom uit je stoel of uit je bed misschien nog wel. En doe even lekker met ons mee, even lekker bewegen. Het tweede uur hebben we straks ook nog. Het vierde uur van deze ochtend moet ik zeggen. Hebben we de quiz, weet je dat? En we hebben een gast, Hein van de Spitfires. Ja, de haan is door, dat gaat hij zingen en nog veel meer. En je kent hem van zijn lijfspreuk, of niet? Oh. Heerlijke muziek, plaat van Poorthuis en nog veel meer. Blijf lekker bij ons. Dit is jouw zondagmorgen.
1: Thuis

0: Rob de Nijs met Banger Hart en daarvoor Stella Lefty met Boston. En ik heb een beetje versterking vandaag in de studio, hoor, want hier staat de dochter van Josien Werge. Josien gaat ze ons straks een lekkere beweegtip geven. Maar misschien, dit is Pien, dat is de mini Josien. Kijk, voor mensen die kijken via TVO's, die zien nu dat ik versterking heb vanmorgen. En dat vind ik hartstikke gezellig. En Pien vindt het volgens mij heel erg leuk en spannend allemaal hier in de studio. En Pien, we gaan eerst luisteren naar een column van iemand die bij jou uit de plaats komt, want jullie komen uit Losser. Maar columnist Jan Riesewijk ook.
1: Column op zondag. Jan Riesewijk.
2: Dag, beste Leu, op deze zalige zondagmorgen. Vandaag wil ik het eens even met u hebben over feesten. Het hele jaar door hebben we in Oude Riesel onmeunig veel feesten. Dorpsfeesten, sommerfeesten, schuttersfeesten, paasfeesten, kerstmarktfeesten, carnavalsfeesten, sportieve feesten en ga zo maar door. Feesten en evenementen die over het algemeen breed dreigend wordt door de bevolking en die veel plezier teweeg brengt. En mangs ook veel creativiteit. Zo mocht ik bijvoorbeeld kortens een preutje halen aan de Goorse weg in Eenter, ter afsluiting van de Eenterse Daan. En was ik eind augustus juryvoorzitter van de historische optocht in Soorsveld. Bij beide gelegenheden deed zowat het hele dorp met. Alles was feestelijk versierd en de optochten waren van hoog niveau. Wat toen in maanden met elkaar bouwden was indrukwekkend. En wat denk je van wat dat met zo'n buurt doet? Samen gangswijn met de wagen en de loopgroep, gevulsaamhoorigheid en nieuwe contacten in een buurt of vereniging. Zo is het ook met carnaval of bij wat van feest dan ook. Samen iets organiseren en allemaal vrijwillig. Ik hoef u denk ik niet uit te leggen hoe waardevol dat is voor een samenleving. Ik mij toch hopen dat al die feesten nooit verloren gaat. Want loop mij liek uitpraten, het organiseren van dergelijke evenementen werd al lastiger. Je moet aan zoveel regels, vergunningen en voorschriften voldoen dat het voor vrijwillige besturen en comité's haast niet meer te doen is. Als al dat papierwerk van de evenementen ziet, dan geeft dat in omvang het ouderwetse telefoonboek voorbij. En dan hebben we het over het financiële plaatje nog niet gezet. Tuurlijk moet je alles goed van elkaar hebben en wetten wij moeten doen bij calamiteiten. Maar ik vraag me mangs oprecht of het allemaal nog wat te doen is. En de ambtenarij, waar je als organisatie met te doen hebt, is niet altijd de meest metgaande en flexibele. En dan druk ik nu zacht uit. Het organiseren van een feest of optocht is mangs net een professioneel bedrijf. Kun je dat dan nog vragen van uw vrijwilligers? Ik vind dat gemeentes door waar is een luk meer bij stil moet staan. Ondersteun de vrijwilligers en maak het ze niet onnodig lastig. Dat werkt alleen maar demotiverend. Wat er ook nog eens bij komt, is het feit dat alleen het negatieve in het nijs komt en op de socials. Geet het mooi en gezellig, dan hoor je en lees je niks. Maar als er ook maar iets misgeet of misdreigt te gaan, dan bent de kranten, de radio en tv er als de kitten bij om er verslag van te doen. Sensatie ligt dan beter te scoren dan gewone fijne sfeer. En heel eerlijk moet ik zeggen dat dat ook wel een beetje mens eigen is. Ook hier in het oosten van het land. Commentaar leuwen is makkelijker dan een compliment gem. Maar ook hier geldt dikwijls, de beste stuurlui staat aan wal. In dat opzicht wil ik vanaf deze plek alle organisaties, besturen en commissies van feesten, optochten en tradities onmeunig danken en een compliment gem. Van de Twentse carnaval tot de bloemencorso's oer de kop van Oude Riesel. En van sommerse tentfeesten tot het Dickensfestijn. En alles wat door tusken in zit. Hulde aan u allen. Zonder jullie organiseren en inzet geen feest, geen saamhoorigheid en geen gezelligheid. En loop door in onze contrain nu heel slecht zonder kunnen. Want al onze eigen ontspanning niet meer hebt, is de spanning in de wereld al helemaal niet meer te verdrijven.
3: Je zit te wachten in

0: Ja, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. En daarvoor achter de tenten van Mooiwark.
1: Tijd voor je dagelijkse portie beweging. Doe mee met onze instructeurs aan de warming-up, krachttraining, coördinatieoefening en cooling down. Welkom bij Overijssel Beweegt.
0: Ja, dat kan je elke dag, elke werkdag keurig doen. Kijk gewoon lekker naar TV Oost om 7:15 en 9:15. Want dat zijn de momenten dat je gewoon hartstikke fit aan je dag begint. Ik kan het in het weekend tegenwoordig ook doen. Maar op zondag, althans eens in de maand, de laatste zondag van de maand, is onze Josien Werger hier. Goedemorgen, Josien.
2: Goedemorgen, Monique.
0: Fijn dat je er weer bent. Jij bent beweegcoach, geeft ook les in een sportschool. Heb vandaag jouw dochter Pien meegenomen.
2: Ja, dat klopt. Hè, Pien?
0: Ja, Pien vindt het. Hebben net al even kennis meegemaakt. Josien, jij geeft ons een beweegtip en doet ook wat oefeningen soms. Dus wie kunt altijd wel in plat praten, maar die doet het ook heel veel verolderen. Olderen leuk, maar voor jong en oud is gewoon bewegen goed, hè?
2: Voor iedereen is dat hartstikke goed, Monique, inderdaad. En zeker in de ouderenzorg altijd in plat, hè? En zo doet wie dat. Ja. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de alledaagse ding in het lijm. Over bewegen. Want ik hoor heel vaak van, god, je ziet, maar ja, je sport ja 6 keer in de week. Je doet ja genoeg.
0: Doe je dat ook echt?
2: Ja, dat doe ik echt.
0: Och, man, ik word er meu van als ik eraan denk.
2: Ja, ik vind dat hartstikke mooi. En ik doe het met echt onwennig veel plezier. En dat is ook natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat je wat doet met veel plezier. Maar het allerbelangrijkste is nog, wat doe je erom? Hè? Dat uurtje sport is natuurlijk hartstikke mooi. Maar wist je dat je als volwassene 150 minuten per week in actief moet bewegen? En dan vind ik 150, ik zal zeggen 180. Laten we zeggen een half uur per dag matig intensief bewegen.
0: En als ik dan heel flauw, maar je kunt het altijd in sport zoeken. Maar je kunt ook denken, als ik bijvoorbeeld even gisteren heb ik mijn hoes schoonmaakt, hè, was ik echt flink in het zweet. Telt dat met?
2: Ja. Wat ik zeg wel, er zijn 4 simpele manieren om bewegen te integreren in uw dagelijks leven. Nou, de eerste is in om het huis, nou, net wat je zegt, schoonmaken, tuinieren, dat soort dingen, koken. Nou, dan hebben we nog bewegen in uw vrije tijd. Nou, dat zijn de hobby's die je hebt. Misschien spelen met de kinderen, kleinkinderen, nou, je dat hebt, wandelen. Dan hebben we nog actief vervoer, vind ik heel belangrijk. Je kunt altijd wel de auto pakken, maar je kunt ook met de fiets gaan. Ja. En als je naar de winkel moet, je kunt ook wel lopen. En dat soort dingen. En dan heb je ook nog natuurlijk dus, ja, de trap pakken in plaats van de lift. Dat zijn allemaal simpele dingen. En dan heb je ook nog bewegen in je werk en op school. En dan niet heel dag mailen. Loop toch naar uw collega en dan kijk je elkaar nog eens en maar.
0: Nou.
2: He, glas water pakken.
0: Ik zal zeggen, laat het zien. Wie kunt u allemaal even op TV Oost afstemt. En anders duidt het ook even voor de leu die alleen naar radio luistert natuurlijk. Laat eens, nemo's eens met, doe wat. Laat zien wat voor oefeningen je daar kunt doen.
2: Nou, bijvoorbeeld de squat. Die is hartstikke goed. De squat is goed voor de billen, voor de been, voor de knie. Dus je gaat op heupbreedte staan. Je doet net of de achtergrond stoel.
0: Ik kijk even naar de technicus. Misschien houdt er nog wel ergens een klein muziekje onder. Maar
2: ja,
0: wie ziet wel of dat lukt. Nee, zeg maar wat tegenwerken. Nou, mozelf wie bedenken. Oké,
2: ja. En dan doe je net of je op een stoel gaat zitten. Maar als je het heel lastig vindt, dan zet hij een stoel achter. Dat kan ook, hè. En dan gooi je zitten, beeld naar achteren.
0: Been uit elkaar.
2: Been uit elkaar, knie uit elkaar. Je gaat zitten.
0: Oh ja.
2: En weer staan. En weer zitten.
0: Ja.
2: En weer staan.
0: Oké.
2: En weer zitten.
0: Maar echt met de kont achterop.
2: Ja, goed met die bil naar achteren. Hè, schaamt u niet.
0: En dat heet dan een
2: die
0: squat.
2: Dat heet een squat en dat is hartstikke goed. Ja. En als je dat allemaal lastig vindt, dan zet je gewoon een stoel achter. Dan ga je zitten en dan ga je weer staan. En dan ga je weer zitten en dan ga je staan. En als je het nog zwaarder wil maken, dan doe je 2 van die gewichten in de hand. Of flessen water, kan ook.
0: Ja.
2: Nou, en hoe simpel wil je het hebben? En als je allemaal van die aanpassingen in je lijm doet. Nou,
0: of als je net de boschop hebt door een pakje, gewoon iets zwaars, zeg maar. Ja, een zak aardappeltjes of zo. Dus dat is eigenlijk heel simpel, laagdrempelig voor iedereen.
2: Hoef helemaal niet ingewikkeld te winnen, dan ben je de hele dag actief.
0: Nou, kiek. En dan, maar dan nog zeg je van, als je daarnaast nog iets meer kunt doen in of sportschool, zo, als je dat kunt, is dat handig, maar dit is al heel belangrijk.
2: Een uurtje per dag sport is mooi, maar als je de rest van de dag ook nog wat doet, dan heet hem al goed van elkaar.
0: Misschien, ik ben zo blij met hoe dat je blik dat je niet per se weer zo'n sportschoolabonnement hoeft te hebben. Dit kan ook.
2: Dit kan ook.
0: Walking on sunshine. Dat is zo simpel kan het lijmen.
2: Zo is dat.
0: Ah, yes.

0: Yes, cha-cha-cha, zo eindigt hij. Dance the Night Away, de Mavericks. Ja, we moeten meer bewegen, zegt Josien. En dat kan heerlijk op zo'n nummer. En daarvoor Maybe Tomorrow van UB40. Welke plaat heeft Wilfried Poorthuis deze week voor ons op het oog?
1: De plaat van Poorthuis.
2: Vorige week hoorde ik een nummer op de landelijke radio en ik dacht een leuk, onbekend Doe Maar liedje te horen. Maar niets bleek minder waar. Het ging om de band Strak Plan. 4 jonge honden, 1 podium en bakken energie. Met stuiterende reggae, dansbare ska, in frisse draai aan nederpop in de jaren 80 maken zij momenteel de Nederlandse podia onveilig. Luister maar eens naar een nieuwe single en je snapt meteen wat ik bedoel. Hier is Strak Plan met Op

0: Wat een heerlijk nummer, Adio Amore, Adio, van Jannes. Jannes, die zo vaak bij Special TV te gast was. En door kwam ik dan hem ook heel vaak tegen. Mijn gast van vandaag, ik ben ontzettend blij dat je bent. Hein van de Spitfires, Hein Michelbrink.
1: Of niet dan,
0: dat is die gevleugelde uitspraak. Hein wint elkaar aan heel zet niet meer zien. Dus nee, mooi.
1: Jammer, hè?
0: Ja, jammer. Maar goed, je bent er nog, gedaan. En je vertelt me net dat je nog heel vaak optreedt.
1: Ja, ik terug gewoon naar wel landen. De ene keer zit ik hier, de andere keer zit ik door. Eén keer dicht bij huis, de andere keer verderop. Ik zat laatst nog in Landsmeer. Maar ja, het leuke is dat je dan doet door de haan is dood en gewoon op tafel stond. Dat is zo fantastisch, of niet?
0: Overal kent ze het nog, hè? De haan overal, is dood. Ja. Is dat uw grootste hit of was het Links van Vassenveld?
1: Nou, Links van Vassenveld, ja. Dat is toch wel, want Henk Wijngaard, daar zei altijd, hein, overgenoeg in... In Zeeland komen we in Friesland en pielen kennen ze overal.
0: Ik zal u met de pilot in de box aanslaan. Prachtig. En nog zoveel meer mooie nummers. Volgend uur gooi je optreden voor ons live. Dat vond je heel belangrijk, hè? Toch? Om niet zomaar
1: natuurlijk.
0: Een plaatje te drainen.
1: Ja, nee, dat vind ik altijd leuk optreden. Dat is mijn lust en mijn leven. En dat kan ik ook goed.
0: Ja, zeker. De stem, je hebt me verklapt volgend jaar weer 80. Boet de stem nog in? Of?
1: Nee, dat is juist het mooie. Ik heb al van alles gehad, maar de stem dat is altijd goed gebleven. En daar ben ik heel blij mee natuurlijk. Daar ben ik met behept. Ja. En ik moet zeggen dat ik vaak met mijn eerste optreden, dan is het een beetje minder. Maar als dan ik doe vaak twee keer een half uur en de tweede keer, dan komt dat adrenaline naar boven. En dan, dan schreeuw ik weer, dan zing ik weer de lampen van het plafond af. Ja.
0: Nou, ik hoop dat de boel hiervoor heel blijft als je gewoon optreedt. Ja. Ik moet wel even naar wennen als hij dan een mooie hoed. Ik ken hoe nodig zonder hoort. Maar ja, dat wil niet als hij de koptelefoon opzet. Dan met de hoed
1: kan
0: af.
1: Niet. Ja, ik moet eigenlijk dus, een hoed in mijn koptelefoon erin.
0: Ja, wel Hein van de Spitfires wil zien zonder hoort me. Zeker even op TV Oost afstemmen. Hein, voor gewoon lekker met elkaar praten. Je gaat live voor ons optreden. Ik ben nogmaals blier dat je er bent.
1: Mooi man.
0: Mensen, blijf lekker luisteren. We hebben nog Madonna, Papa Don't Preach.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
9: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden, en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Vandaag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
23: Vergeet je niet in te smeren.
25: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Sure, he's a cat. Natuurlijk van The Cats.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ja, goedemorgen bij het laatste uur alweer Thuis op zondag. En ik ben inmiddels al lekker aan het kletsen hier met Hein Michelbrink van... ja, wie kent hem nog van de Spitfires? Maar Hein treedt tegenwoordig zonder Spitfires op. En de goot voor is hem over hem. Hij heeft tussentijds zelfs nog weer een ander bandje Spitfires had. Hein, dat wist ik allemaal helemaal niet. Dus hoogtijd bij ons is een beetje bieproot. En ja, natuurlijk bekend van de grote hits. De Haan is dood, links van Varsseveld. Gertje gaat hier goed en ik kan zo nog wel hem deurgaan. En
2: ja, de vrouw je huppelt terug, nou, ja. kom erin en ruil dan praatjes voor kabout het rol, die stopt ze in zijn hol. Zijn hol is in een grote deuk, dat vindt Huppel Trutje leuk. Ze lagen nachten in een deuk, maar nu krijgt ze een kind. Ja,
0: er is nog helemaal niks mis met het geheugen van Hein Michelbrink. En wie gaat dus even nog terug in de tijd ook dat hij met die aan de voice, wat heeft hem dat nu eigenlijk oplevert, is alweer heel wat jaren achter ons. Nou ja, genoeg te bepraten, lekker live optreden ook. Ik geniet ervan. Ik zeg, blijf lekker luisteren naar Thuis op zondag. Dan gaan we nu verder met, ja, ze waren 2 weken geleden te gast. Hart en 10, Viltje.
1: Thuis.

0: Gloria Estefan en Hein zegt, hoe heet die band ook alweer? De Miami Sound Machine. Ze treedt nog steeds op. Ik heb het even nagekeken. Ja, natuurlijk. Ze wordt wel eens de meest succesvolle Latijns-Amerikaanse zangeres aller tijden noemd.
1: Ja, dat is toch Hein. Wel
0: het is toch fantastisch.
1: Ja.
0: En terecht. Ja,
1: fantastisch.
0: 69 jaar inmiddels, Hein.
1: Ja.
0: Dus ja. En
1: je hult me niet meer in.
0: Hij haalt u niet meer in. Het laatste album was uit 2024, vorig jaar, Races. Mooi, hè? Mooi,
1: ja,
0: hè? Bad Boy.
1: Ja.
0: Loot is oude Bad Boy, Hein Michelbrink hem.
1: Dat waren zangeressen, hè?
0: Ja. Dat waren zangeressen, ja. Maar daar waren ook zangers vroeger die op hun leid tot schilder.
1: Ja.
0: En nooit aan het schilderen kwam, Hein Michelbrink.
1: Nee, daar geen zin aan, nee.
0: Nee, hij geen zin aan. Je bent gewoon uw hele leven beroepswest.
1: Ja, beroepsmuzikant, ja. Ik heb nooit gewerkt, zeg ik altijd, in de wandeling. Ja.
0: Wat best uniek is al in die tijd, want toen ik bij RTV Oost kwam, en dat was echt Nederlands Uitlenden in 1994, toen was Hein al de grote ster met de Spitfires.
1: Ja, dat klopt, ja. Want ik heb in mijn eerste cd's heb ik gemaakt in 1994, maar ik was in 1976, 1971 mijn eerste band, dat heette Lost Fellow.
0: Oké.
1: En ik heb tot 75, 76 mee gewerkt. Mm-hmm. Dat was zo'n weekendorkest. En bij de BVM werken we toen. En
0: wie werkte niet bij BVM,
1: ja,
0: hè?
1: Ben je wel en zo. Ja. De Olde Gaasbeek heb ik nog veel gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Arie.
0: Ja.
1: En toen kwam ik later bij de Spitfires, kon ik een baantje krijgen. En er was een band, ja, als je erbij kwam, dan moest je gewoon hele dagen werken.
0: Hé, hey, en een Spitfire, hè, dat is toch zo'n gevechtsvliegtuig? Hoe kwamen jullie bij die naam
1: eigenlijk? Ja, die hebben ze, dat heette vroeger Trommelvuur, een bandje. Die zaten in een orkestband met een revuegezelschap.
0: Mm-hmm.
1: En toen was de oorlog voorbij, want die deed je niet met de cultuurkamer en zo. Toen gingen ze, zagen ze overal vanaf. En toen ben ze naar de titel de bevrijding kwam, toen ben ze een nieuw bandje begonnen met een man of zes of zo. Met een man of zes, zeven en half, zeg ik altijd. En, en toen gingen ze echt feestmuziek maken, bevrijdingsfeesten. Ze zijn nog in Engeland geweest met Mie Ketelkamp, zei Jan Luiten had in Mie Ketelkamp.
0: Maar dat is dan de voorloper van de Spitfires?
1: Nee, die heette toen.
0: Die heette toen ook al Spitfires.
1: De naam aangenomen, dat is ook beschreven. En van de Spitfires, naar de oorlog.
0: Na de oorlog bestond die band dan al?
1: Ja, vanaf 1939.
0: Zo zeg, ja.
1: De Spitfires,
0: ja. En die lift natuurlijk met op de bevrijdingsroes en de feeststemming die heerste.
1: Ja, en toen kwam ik te bij in 1975. Toen ben ik er pas bij geworden, want ik heb het 40 jaar bestaan mee gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Van de Spitfires hebben we nog eens gevierd bij de Radstaker. Dat was heel druk.
0: Mm-hmm.
1: Was een mooi feest ook.
0: Was voor u altijd duidelijk van, dit is mijn roeping?
1: Ja, nou, ik wil vroeger altijd of kunstenaar worden of muzikant wel.
0: Ik ben beide wun, toch?
1: Ja, nou, ik schilder dan ook, doe ik nog onverkoopbare kunst, zeg ik altijd. Vind ik leuk om te doen. Ik zeg altijd tegen Marijke van...
0: Uw vrouw.
1: Ik ga of naar de psychiater of ik ga naar mijn atelier wel.
0: Nou, beide werk louteren, denk ik.
1: Ja,
0: niet?
1: Precies. Ja, en dat vind ik leuk om te doen. En dan de liedjes waar ik allemaal geschreven heb. Zo'n kleine 600, denk ik.
0: Ben je het brein achter die nummers allemaal, Hein?
1: Ja, ik heb, laten we zeggen, van 90% alle liedjes geschreven, ja. En als ik ze luister, dat ik in de auto zit en ik zeg, ik heb zo'n album, doos, die zitten er 12 in, een keer van Stichting Konamis, heb ik dat een keer gekregen. Of die hebben dat toen bewerkstelligd. En dan zit ik in de auto en ik erin zit en dan hoor ik zo'n lied en denk, hoe kwam ik er in godsnaam bij? Want er zijn 75 liedjes. Op 75 van mijn beste liedjes moest ik opgeven. Ja. Wel.
0: Nou, dan stel ik die vraag ook. Waar haal je die inspiratie
1: Ja,
0: van?
1: Dat denk ik bij mezelf ook vaak. Dan zeggen ze altijd mensen, hij en dan s'nachts hij wakker wordt, inspiratie. Zegt, nee, ik ga er zitten en dan schrijf ik een lied wel.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan een kwartier duren, maar kan ook 3 dagen duren. Dat ligt er al net aan.
0: En, Huske aan de Diek, hoe kwam dat tot stand?
1: Dat was van de zanger uit, hoe heet dat, uit Groningen. Edestaal.
0: Ha, ja.
1: Dat is van Edestaal. Want dat ging ik doen, heb ik vertaald. In het dialect, want dat was in het Gronings. Maar dat was nog een beetje moeilijk, want die zusters van hem, die beheren dat. Daar mocht helemaal niks van gedaan worden. En toen was ik bij een platenmaatschappij, een platenverkoper in Zuidbroek. En dan had de deal ook met die zusters van Edestaal. En dan het bewerkstelligd dat ik dat nummer mocht doen. En daar was ik heel blij mee. Ja.
0: Nou, ik denk dat je hem eens lekker ons gort verblien met een mooie optreden. Als hij er alvast hen loopt en hoe een beetje gort installeren. Huske aan de Diek. Ja, wie kent het uit het nummer Heur, denk ik ook wel, van Ede Staal inderdaad. Het is nooit, zal nooit zo donker zijn of wat waar weer licht. Het is een prachtig nummer wat heel veel mensen inspiratie kan geven. Vooral als je er even doorheen zit, zeg ik dan maar. Straks natuurlijk die andere grote hit, die Gitte Spel om de Haan is dood. Hein van de Spitfire. Straks wil ik ook wennen, heeft meedoen aan The Voice. Is alweer heel wat Johan Len. Maar wat heeft het hem uiteindelijk gebracht? Nou, in ieder geval heeft het hem niet verhinderd om lekker te blijven optreden. Nog zo'n 40 optredens per jaar, Hein van de Spitfires. En inmiddels Bino de 80 aantikkend. Ik zeg, ik neem je hoed af, maar dat hoef ik niet. Je hebt hem wel afdaan.
1: Mooi wel.
0: De koptelefoon is inmiddels op en we gaan luisteren naar Hein van de Spitfires en Husie aan de Diek.

Die wonen samen in een huisken. Die was wat stief van de rematie. Maar konden zich nog aardig redden in kleine huisken.

0: Andrea Berg, ook zo iemand die al jarenlang aan de weg timmert. Du hast mich tausendmal belogen en daarvoor de Doobie Brothers met Listen to the Music.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: En vandaag is dat mijn geliefde collega Albert Bartels. Goedemorgen, Albert.
3: Goedemorgen, Monique.
0: Ben je er al weer uit, joh?
3: Ik zal zeggen waar ik zit. Ik ben er lang uit. Ik zit in de bioscoop. Ik zit naar een Disney-film te kijken.
0: Oh?
3: Met ons buurmeisje, die jarige was. En dan, als die buurkinder jarig bent, dan nemen we ze met naar de bioscoop of zo.
0: Wat leuk is dat, ja. Oemer als nabij hem. Wat mooi.
3: Ja, mooi, hè? Ja.
0: Het was nog een beetje in het kader van Buurendag, hè, gisteren,
3: ja,
0: nabijdag, toch?
3: Zeker, dat was gisteren.
0: Ja. Gisteren was ook onze uitzending van het Neder-Saxen-café. Ja. Volgens mij was het weer een mooie aflevering, toch?
3: Ja, vind ik wel, ja. Mooi om te doen, hè. Mooi om het jonge volk allemaal bezig te zien. Super, ja.
0: We hadden een mooie locatie. We zaten op het terrein van de Makersfabriek in Zwolle. En wel het mist heeft. Ja, heel erg jammer. Maar je kunt het terugkijken via de site van RTV Oost. Waar je alle programma's kunt terugkijken en terug kunt belusten. En dan kijken we hem op het Neder-Saxen-café. Het thema was bouwen. En wie had oude bouwstellen vroegen. Met die mooie Saksische boerderijen en die Twentse boerderijen. Maar ook al vrouwen over het bouwen van nu, hè?
3: Ja, hartstikke mooie tiny houses, hè?
0: Tiny houses. Nou, het was soms wel net iets te tiny, moet ik zeggen. Heel krap. Ik hoor van mijn partner, maar niet zo dicht op elkaar. Goed, helemaal niet over hem. Wie gaat hem over een mooie vraag? Je hebt een vraag voorbereid.
3: Ja, ik heb de volgende vraag. Het is een beetje buiten onze eindprovincie over. Dus of Riesel is al niet meer het goede antwoord. Maar ik wil weten in welke provincie spreekt ze Noors en Nederlands twee officiële erkende minderheidstalen.
0: Twee officieel erkende minderheidstalen. Ja. Nou goed, in welke provincie nogmaals spreekt ze, dus Boeten of Friesland, twee officiële erkende minderheidstalen. Mensen heft de tiet, dus appen, zal ik zeggen. De vijfde apper die het goed heeft, de gooien voor het wel even bellen of bekendmaken in ieder geval. En Albert, blijf hem aan de lijn, hè, want ik wil heel graag voor het antwoord van u. Intussen draait hij de kast.

0: onmiskenbaar klanken van De Gast met Siep van der Ploeg. Ja, Albert, goedemorgen. Je bent er nog, hè?
1: Ik ben er nog steeds.
0: Je bent
1: zeker.
0: Er nog steeds. Nou, Jan, een mooie vraag herhalen me even. Er bent heel veel aan het appen, West.
1: Oké, kijk aan. Nou ja, wat ik wil weten is, in welke provincie in Nederland spreekt ze Noors-Nederlands twee officieel erkende minderheidstalen?
0: Nou, Hein van de Spitfire zit hier ook. Hein,
1: oh, heb je
0: met me, jij die het koptelefoon nu op? Dus Hein heeft denk ik de vraag niet helemaal.
1: Ja,
0: weg.
1: Nou, dat is ook wel Hein. Wakkerbliem, Hein.
0: Ja, Hein Wakkerbliem, zegt Albert Bartels. Zul je het weten, welke Neustedt of Riesels, in welke provincie ze twee officiële minderheidstalen hebt? Wat denk je?
2: Nee, ik zal niet zo weten. Nee.
0: Gokje? Nee, of niet? Durf je niet te gaan? Nee, wat? Hein, wat heb je nou net dreed? Dat was eigenlijk wel een tip, Albert, of niet?
1: Ja. Ik vond het wel heel makkelijk zo.
0: Ja, hè? Eigenlijk gaan we het wel een klein beetje voort,
1: ja.
0: Hè? Maar
1: ja.
0: Het was dus
1: Friesland.
0: Friesland. En Dirkje Kuhne.
2: Oh, Friesland, ja.
0: Friesland, ja. Ja, Dirkje,
1: wat in Friesland heeft het Fries, maar ook het Neder-Saksisch. Want in de stelling werven, dat sport zich in Fries. Maar stelling wijs, en dat is onderdeel van de Neder-Saksisch.
0: Ja, dus bent wie toch nog een klein beetje bil aan het annexeren door in Friesland, hè?
1: Een beetje, hè?
0: Een klein beetje.
1: Het taalgebied van de Friesen was steeds kleiner, zo.
0: Ja. En van de Neder-Saksisch is groter. Ik mag dat wel, moet ik zeggen. Hé, maar dat is wel eigenlijk een rare enclave door dan, hè, die stelling werven.
1: Ja, het ligt ook dicht tegen Drenthe aan. En het is Boomsteenwijk, weet je wel. Het is wel een heel mooi gebied trouwens, hoor.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Het is sowieso een prachtige provincie Friesland. Maar dat gebied daar bij de Drenthe Wouden, zo, daar is geweldig mooi.
0: Weet je, Albert, wie Han Johan Lenhou vond ik toen een heel mooi programma. Kiek mij zegt, hè. Met dialectdictie. En dan zat er altijd ook het dialect van de stellingwerven bij. Maar dat was wel lastig, hoor.
1: Ja, ik vind je het moeilijk?
0: Ja, ik vind het toch best wel. Er zit wel echt wel Friese elementen in. Dus. Maar
1: ik beïnvloed elkaar altijd taal. Dus, maar ik kan het goed volgen.
0: Ik kan het goed volgen. Maar je bent ook iets noordelijker in de provincie opgegroeid dan ik.
1: Zeker.
0: Albert, Friesland was het juiste antwoord. Dirkje Kuhne uit Deventer, de goh, straks nog wel even het adres van op Frank. Die had het goede antwoord Friesland. Er waren er wel meer trouwens. Maar Dirkje is gewoon de vijfde met goede antwoord. We hadden heel veel appt. En dat is machtig mooi. En Dirkje kreeg dan ook het streekpakket opgestuurd. Albert, dank je wel maar weer.
1: Ja,
0: en
1: ik ga de film weer in.
0: Yo.
1: Huis.
3: Weet u dat?
4: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: heerlijke muziek van Lou Bega, Mambo No. 5. Hebben jullie met de band ook gespeeld?
1: Ja,
0: vertel
1: natuurlijk. Ja, dat was toen een man die zat op bruiloft en feesten en partijen, kermis en begrafenissen van alles deed wie. En in elk geval is het zo, dan moet je dus artiesten zoals ik, althans zo noemen ze me bij de belasting, en dan moet je gewoon maken wat de mensen willen, wij wel. En maken wat de mensen willen, als je zo'n band had, als wie hadden. En je hebt elke dag een feest in de tent, dan hol je ook werk. En dat is gewoon, zo simpel is het eigenlijk.
0: Te gast Hein Michelbrink van de Spitfires dit uur. En Hein ging voort weer voor ons optreden. En dan komt natuurlijk dat bekende nummer, De Haan is dood.
1: Maar dood is maar dood blijven. Hè?
0: Hoe kwam je eigenlijk op dat nummer, Hein?
1: De Haan is dood. Ik moest een keer optreden ergens in Drenthe. Er waren altijd de grasbaanrezers. Ik weet het plaatsje niet meer zo gauw. En er waren twee meiden en die zongen Look Ook in Moor. En dus hadden ze vertaald in De Haan is dood. Een stukje gewoon, alleen dat melodielijntje. En dat vond ik zo mooi klinken. En toen heb ik er een liedje op geschreven. En toen zei mijn gitarist Tone Epping, er zei op een gegeven moment, hij dat op het podium gospel. En dan stap ik van het podium af en dan doe ik niet met. Ik zei, dan moet je zelf weten.
0: Dat was zo'n dierenvriend.
1: Zo ging dat onder elkaar ja. Al. Maar dat werd een hele grote, dikke hit. Maar ik dacht dat dat nog maar 5 jaar was. Maar ik heb onlangs opgetreden op de Zwarte Cross. Even hoefde ik maar 1 liedje te zingen. Trouwens, De Haan is dood. En dan gooi je De Haan eens doorzingen en er is een hele grote ventilator en een blaas allemaal veer in de zaal. En dat is
0: prachtig.
1: Hoe kun je het bedenken?
0: En die jongelui kent iedereen, kent het. Ze vindt het allemaal prachtig.
1: Ja, fantastisch. Gaan we allemaal op de knieën liggen en flauwkeur.
0: Ah, mooi is dat. Hey, hoe grote held is
1: er
0: wat anders?
1: Ja, ik heb er een paar. Ik dacht net ook nog even, wat ik een goede zanger bijvoorbeeld vind is Van Morrison. Altijd wel een hele excentrieke man, een beetje aparte man en Joe Cocker natuurlijk. Maar mijn grote held is toch Willy Nelson en ik wil niet vergeten Ray Charles. Als Ray Charles speelt, dan volg ik de piano altijd. Wat een man allemaal kan met die staccato's erin. En,
0: maar is het die rauwe country? Vind je dat mooi?
1: Dat rauwe country. Ik vind de muziek mooi. En de man zingt helemaal out of time wel. Willy Nelson, een lied van Willy Nelson. We zingen, dat is niet even als hij niet naar zingen. Dat kunnen weinig mensen. Welen kan het, dat weet ik. Ik heb wel eens gehoord. Maar dat is, de man zingt altijd, die loopt altijd in op de markt voor jullie zo. Nu zeker, nu er wat ouder is, dan denk ik, hou op.
0: Wat ouder? Hij is 93.
1: Ja, precies.
0: Dat nog steeds, hè?
1: Ja, zeker. Ik werd nu een beetje minder, maar je hebt in ieder geval heel lang volgehouden. Een heel mooi groepje om zich heen verzameld. Je hebt zelfs met Ray Charles nog wat liedjes gedaan. Ja. Van Seven Angels en zo, en nou, dat is fantastisch.
0: 93, Hein. Gooi je ook zo lang deur?
1: Nou, ik ga zo lang deur, zeg ik altijd, tot ik de beneden val. Maar ik wil, denk ik, volgend jaar wel een klein beetje minderen. Maar ja, als ze me nog bellen, dan gok je toch. En dan vaak
0: waarom zou je minderen?
1: Ja, maar vaak is het zo, dan... Dan, ja, waarom zou je minder? Ik ben een paar keer kuppig ziek geweest en dat heeft best die sporen nagelaten. Nu, alles wat ik gehad heb, daar ben ik goed uitgekomen. Maar de laatste keer heb ik een bacterie gehad, dat noemen ze een sepsis shock. Mm-hmm. En ik best wel, ik bedoel, stieve benen van overhoofd.
0: Stieve benen. Daar gok nu, de bedke vanaf wel, weer in beweging, Hein, maar die gooit voor ons optreden.
1: Okay,
0: dus de stieve benen, moet we even wat soepel wen. Ja. En natuurlijk geeft dat nummer 3 worden zo bekend met deze. Nee, niet links van Varsenveld en de Pilot in de Box, maar wie gaat luisteren naar De Haan is dood, Hein Michelbrink, neem plaats, zet de koptelefoon op en dan zeg ik tegen de technicus, wie trapt hem aan?

een kippenhok, er is een ramp gebeurd. Renate Vos en Hefden Haan zat op het pot verscheurd. Het enige wat over is een grote witte veer. Zat op het bed met

0: Modern Talking, brother Louis Hein, wie bent de deur? Het was een genoegen. Ik had nog veel meer met u willen praten, maar ik kom maar weer.
1: Ach, dan kom ik ook weer.
0: Dat dacht ik ook. Hartstikke mooi, dat kon
1: ik
0: nog veel meer.
1: Ik bel op en dan kom ik eraan.
0: Zo is het met uw tiedij volgens mij wel tegenwoordig.
1: Ja, ik vind het
0: ook
1: leuk. Ja. Nou. En alle bekenden terug te zien.
0: Zeker.
1: En ik had zo'n hoop bekenden vroeger. Ze zullen allemaal weg zijn. Onder andere Schoof, zal er wel niet meer zijn.
0: Nee. Dan komt dat volgende keer zo weer, maar al die oude namen die wie allemaal nog kent. Ja. Dankjewel, Hein. En ik zeg, volgende week zijn we er weer. Straks natuurlijk José. Ik zag haar hier al rondhuppelen. En die neem je mee met Weekend Overijssel. Ja, heerlijk. Vanmiddag een middagje sport, muziek en wat al niet meer. Wie trapt de man, Hein? De vlam erin, hè? Met de vlam in de pijp. En dan heb ik het, ouwe.
1: Wijngaard.
0: Henk Wijngaard.
1: Ik wens u geluk.
0: Mensen, mooie zondag. Tot volgende week.
1: Olivia.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorrelse Duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
11: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden.
15: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Jam en A Town Called Malice. Hey, hallo, goedemiddag. Weekend Overijssel.
1: Gezellig dat je erbij bent. Het is 7:07.
0: José de Bruin.
1: Het is je zondagmiddag en heel veel mensen die appen al naar de studio 0645671331. Staat wagenwijd voor je open. Gezellig om wat van je te horen. Ja, het is druk omdat veel mensen zich afvragen. José, ja hallo. Speel je 12-letterwoord weer? Ja, natuurlijk! Het is de zondagmiddagtraditie ondertussen op Radio en TV Oost. Het is een woord bestaande uit, je raadt het nooit, 12 letters. En aan jou de taak om te raden zometeen welk 12-letterwoord we zoeken. Ik heb er weer 2. Ik vind ze zelf weer erg moeilijk, maar zul je weer zien natuurlijk, hè? In 1 keer raad jij ze waarschijnlijk. Ja, ik zei het al, het is gezellig in de app. Zo wordt er gevraagd of net mijn broer in beeld was. Nee, dat was niet mijn broer. wel leuk dat je het vraagt, Jos. Nee, dat was niet mijn broer, maar dat was gewoon een collega die even wilde zwaaien naar zijn moeder. Ja, zo zijn we ook natuurlijk, hè, bij Radio Oost. Kan gewoon allemaal. Sander, die gaat even lekker lunchen, zegt hij. En daarna hou ik de telefoon in de aanslag voor het 12-letterwoord. Sander uit Steenwijk, eet smakelijk. Natuurlijk zijn Bert-Jan en Ellen er weer bij. Ronald, die zwaait naar mij. Hey, Ronald! Zo, als je TV Oost hebt aangestaan, dan heb ik even naar je terug gezwaaid. Er komen ook appjes binnen vanuit Reizen. Henk, die zegt namelijk, hey José, ik lig al het hele weekend op de bank. Mijn horloge vraagt zich net af of ik nog wel leef. Heerlijk, toch, als je zo'n weekend hebt, Henk? Groeten, Fran Truus is er weer bij uit Tebergen. Ze zegt wel, ik heb een zondagsdilemma. Ga ik echt wandelen op de Holteberg? Of blijf ik vandaag met een tweede plak krentenweg op de bank hangen? Je mag 3 keer raden wie de wint. Ja, Truus, ik denk toch dat jij gaat wandelen.

0: Een radio-oos met Shakira en Burna Boy. Die, die. Krijg een appje en dat is waar ook.
1: Hoi.
0: Hallo. Riami zegt namelijk, hey José, wat dacht je van de Battumse kermis? Prachtig weer, we gaan genieten samen met de kinderen en de kleinkinderen. Groetjes. Groetjes terug, Riam. Ja, ik ben dan toch benieuwd waar jij dan in gaat. Ik kan me zomaar voorstellen dat het je zo'n draaiattractie gaat, dat je echt kotsmisselijk eruit komt. Wat dat betreft kan je beter luisteren naar Radio Oost. Of op de kermis natuurlijk. Ik krijg ook een appje, vind ik bijzonder. Gisteren werden we al geappt vanaf Bonaire. En vandaag vanuit Vive la France. Ik krijg een appie. Hallo, ik ben niet Nederlands. Ik kom uit Frankrijk. Goedemiddag. Nou, goedemiddag of bonjour. Ik heb meteen maar even wat voor je klaargezet.
2: C'est super que tu écoutes Radio Oost. J'espère que tu participeras aussi au jeu du mot de 12 lettres.

12 letterwoord doen we wel gewoon in het Nederlands. Vind je het goed? Ik spreek echt geen woord Frans. Behalve croissant en het vertraar en een paraplu en een merci en bonjour. Nou, dat eigenlijk ging het best wel soepel. Het 12 letterwoord spelen we. Heb je nou nog nooit gehoord van het 12 letterwoord? Het is een super makkelijk spelletje. Tenminste, in de kern is het heel ingewikkeld en makkelijk tegelijk. Want jij weet het woord niet. Ik geef je een aantal letters. Jij puzzelt daar een 12 letterwoord van. Wil je meespelen? App dan het antwoord wat jij denkt dat goed is naar 0645671331. Je mag zo vaak meespelen als dat je zelf wil. En uiteindelijk bel ik iemand terug en die maak ik dan blij met het prijspakket. Het 12 letterwoord heeft vandaag te maken met een kapsel met benen. Een kapsel met benen. Vond ik zelf een vrij leuke cryptische omschrijving. Een kapsel met benen. We hebben 3 letters op het bord staan. De 4e letter is een T. De 7e letter is een N. En op plek nummer 11 staat ook de N. Een kapsel met benen. Op plek nummer 4 de T. Op plek nummer 7 de N van Nico. En op plek nummer 11 nogmaals de N van Nico. Weet je het nu al of wil je gewoon een gokje wagen? 0645671331 staat meer dan open om je antwoord op in te sturen. Onder alle goede antwoorden verloot ik straks het RTVO's prijspakket. Ook Bukker staat voor je klaar na Wonderful World.

best wel groot fan eigenlijk van Hendrik Jan Bukkers. Ik heb hem al best wel vaak gesproken op de radio, maar ineens afgelopen maandag, stond ik oog in oog met hem. Maar mocht ik hem wat vragen voor het cultuurcafé? Ik moet zeggen, ik was toch onder de indruk. Ja, soms dan heb je dat, dan ben je ineens een beetje starstruck. Ik was een beetje starstruck van Hendrik Jan. Hey, hallo, goedemiddag. Je luistert naar Radio Oost. José hier, leuk dat jij erbij bent. We spelen het 12-letterwoord. Volgens mij heb ik weer, ik zei net, het is heel moeilijk. Nou, volgens mij is het helemaal niet moeilijk. De cryptische omschrijving werd mij gevraagd. Wat was die ook alweer? We zoeken een 12-letterwoord waarvan de cryptische omschrijving is kapsel met benen. Heb jij nu al 12 streepjes gezet? Dan heb je waarschijnlijk op plek nummer 4 de T ingevuld. Op plek nummer 7 de N. En op plek nummer 11 ook de N. Ja, zullen we er toch nog maar een paar letters bij doen? Dan weet ik zeker dat je het echt, gewoon echt weet. Kapsel met benen. We doen er nog een aantal letters bij. En dan zie ik op plek nummer 2 de H verschijnen. Dus op je papiertje zet je op plek 2 de H. Op plek 4 stond natuurlijk al de T. Op plek 7 stond ook al de N. Maar de D van Dirk is erbij gekomen op plek nummer 8. En op plek nummer 11 zie ik nog een keer de N. Ik denk dat je het nu al weet. Ik denk dat ik je niet nog meer hoef te geven als de cryptische omschrijving kapsel met benen is en je hebt al zoveel letters op je papiertje staan. Nou, heb ik hier. Ja, ik ga ervan uit dat jij binnen 4 minuten 36 wel weet. Zo lang duurt Funking for Jamaica.

Brown en Funkin' for Jamaica. Dit is Radio Oost. Bijna 2:01. Dit is het laatste nieuws. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich onterecht op het matje geroepen. Inmiddels staan 42 gemeenten onder verscherpt toezicht van de minister. Waaronder Staphorst, Oldenzaal, Hellendoorn en Dinkelland. Volgens een rondgang van de NOS vinden veel gemeenten dat er te weinig wordt gekeken naar wat ze al wel doen. Zo telt de opvang van Oekraïners niet mee. En kost het vinden van geschikte opvangplekken vaak veel tijd. De minister wil dat de gemeenten met een plan komen en dreigt anders zelf in te grijpen. PTSS geldt sinds februari als beroepsziekte bij de brandweer. Brandweer Twente zet daarom extra in op mentale gezondheid en nazorg. Na heftige incidenten kunnen brandweerlieden terecht bij collega's van Team Collegiale Ondersteuning. Vroeger werd er na een zware inzet vooral weinig gepraat. Volgens de brandweer is er nu steeds meer ruimte om hulp te vragen en ervaringen te verwerken. Een automobilist is vannacht in Oldenzaal met zijn auto het terrein van Klein-Afrika opgereden. Hij reed over een middengeleider, door een sloot en vervolgens door het hek. Achter het hek lopen onder meer mara's, ja, dat zijn een soort uit de kluiten gewassen konijnen, en kalkoenen. Geen van de dieren raakte gewond. De bestuurder zelf bleef ook ongedeerd, maar werd na een blaastest meegenomen naar het politiebureau. Het hek is inmiddels afgesloten en het park is vandaag gewoon open. En kapper Wander Drent uit Holte stopt na 62 jaar in het kappersvak. De 76-jarige begon op zijn 14e en werd in 1976 Overijssels kampioen knippen. Door problemen met zijn rug kan hij het werk niet meer goed volhouden. Drent heeft zijn vak inmiddels doorgegeven aan zijn zoon, die ook kapper is. Dit weekend knipt hij voor het laatst en neemt hij afscheid van zijn klanten in Holte. Ja, en het is waarschijnlijk niet helemaal toevallig, toch? Dat ons 12 letterwoord dan is kapsel met benen. Zometeen weer even terug naar dat 12 letterwoord. Eerst naar het weer. Het is echt een hele lekkere dag. Veel zon, 23 graden en een zwak windje. Vanavond komt er wel wat meer bewolking. En morgen kan er zelfs nog een druppie vallen. Het wordt morgen ook lekker, 22 graden.

0: deze week. Bertolf. Ja, lekker Bertolf. Uit Zwolle. Heart Over Mind heet zijn nieuwe plaat. En is deze week de nieuwe oogst. Nou, volgens mij is hij echt prima te doen, toch? Het 12-letterwoord. Ik krijg eigenlijk alleen maar goede antwoorden binnen. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is kapsel met benen. Heb je meegespeeld? Hou dan even je telefoon in de gaten. Ik ga nu iemand bellen. Niet opnemen betekent ook echt niet winnen. Er spelen zoveel mensen mee. Ik vind het dan altijd vervelend dat als ik je niet aan de telefoon krijg... Ja, dan voor... Oh, hallo!
1: Hallo?
0: Hallo, met José van Radio Oost.
1: Ja?
0: Hi, Ginny toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, gelukkig maar, Ginny. Ginny, klopt het dat jij echt al zo lang meespeelt met dat 12-letterwoord?
1: Ik heb al heel vaak meegedaan, ja.
0: Je hebt al heel vaak meegedaan. Vind je het ingewikkeld?
1: Soms wel, soms niet.
0: Nou, ik zie eigenlijk alleen maar goede antwoorden, altijd. Je puzzelt erop los en je komt altijd met goede antwoord.
1: Ja.
0: Mooi toch, Ginny?
1: Zeker.
0: Nou, weet jij volgens mij ook het antwoord op dit 12-letterwoord. Want de cryptische omschrijving was kapsel met benen. Toen wist je het al vrij snel.
1: Shetland pony.
0: Shetland pony, daar vullen we dat in. Even kijken hoor. Dat is helemaal goed, Ginny. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je wint een RTVO's prijzenpakket.
1: Geweldig.
0: Nou ja, zo zie je maar. Hè. Als je maar blijft meedoen, dan uiteindelijk win je wel een keertje.
1: Ja.
0: Mooi, dankjewel. Blijf nog even aan de telefoon. Noteer ik je adres. Mooie zondag, hè, Ginny?
1: Dankjewel.
0: Doei.

Elton John en zijn Blue Eyes. Weet je wie ook blauwe ogen heeft? Ja, dit is echt zo leuk. Ik heb gisteren zoiets leuks gedaan. Ik kan eigenlijk niet wachten. Ja, dan misschien interesseert je helemaal geen klap. Maar wellicht weet je dat ik een hondje had, Woezel. En Woezel was echt stokoud, heel blind en doof. En een tijdje geleden heb

Dat kan ik je vertellen. Mijn vriend die wil echt geen hond. Dus wat komt er? Er komt een hond. Ja, natuurlijk komt er een hond. En dus zijn we gisteren op puppykraamvisite geweest. Oh, oh, oh. En het hondje. Het hondje heeft blauwe ogen. En als je nou meekijkt op tv, Oost, dan zie je nu een foto van mijn lieve Fietje. En ze heet Fietje vanuit het nest, dus dat houden we zo. Fietje is een bruine labrador pup en die mag over 2 weken... Over 2 weken mag ze naar ons toe. En nou ja, ik merk het ook aan mezelf. Ik ben helemaal een soort van verliefd op Fietje. Ja, het is heel jammer voor mijn vriend, maar ik vind Fietje echt heel leuk momenteel. We zijn gisteren lekker wezen knuffelen. Even kijken of er een klik was. Nou, die klik was er. Die klik, ik vind dat toch wonderlijk hoe dat gaat. Misschien heb jij ook een huisdier. En is dat huisdier ook heel bijzonder voor jou? En dat huisdier is dus... Nou ja, voor mij zo bijzonder dat wij zaten daar. We kwamen daar binnen. Ja, ik was een beetje zenuwachtig. De mensen die het nestje grootbrengen, echt fantastisch lief. Je komt daar binnen. En van al die hondjes die daar ronddartelen, rent Fietje zo naar ons toe. Ja, die gaat naast mij liggen. Die denkt, nou weet je wat, het is helemaal goed. Ik ga met deze mensen mee naar huis. Over 2 weken, mijn lieve Fietje. Ja, ik kan nu al niet wachten eigenlijk. Zometeen spelen we nog een nieuw 12-letterwoord. Maar eerst na Jesse. Nee, Fietje dus. Ja, niet Jesse, Fietje wordt het. Oh, 2 weken nog.

kan hem helemaal meezingen. Het heeft te maken met Jim, je weet wel, van Jamai. Ja, nou, die zong niet mee, die deed hiermee auditie. En ja, daarom ken ik Jesse helemaal uit mijn hoofd. Zometeen spelen we weer een nieuw 12-letterwoord, maar ik wil iets nieuws met je proberen. Heb ik zometeen je hulp echt heel hard voor nodig? Want ja, zonder jou gaat dat 12-letterwoord nooit geraden worden. En ook deze plaat is voor je onderweg.

0: over the world hoor je zo.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Noobach Sallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
10: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
11: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Status Quo en Rocking All Over the World. Hey, hallo, goedemiddag. Weekend Overijssel. 7 minuten over 1. Mooi dat jij erbij bent. José hier.
1: José de Bruin.
0: Waar ik je hulp zometeen echt heel hard nodig heb voor 12-letterwoord. Ik zie dat Rob zijn briefje alweer klaar heeft liggen. Hij heeft heel netjes 12 stipjes gezet en daaronder 1, 2, 3, 4, nou, tot en met 12 geschreven. Ja, Rob, het is supergoed dat je dat briefje hebt geschreven. Echt heel goed voorbereid. Maar we gaan het zometeen helemaal anders doen. Hoe anders, dat vertel ik je zometeen. Ik dacht, we gaan een klein beetje, we spijzen de boel een beetje op. Een klein beetje opschudding op de app misschien veroorzaken. Even weten hoe goed jij bent in het puzzelen van het 12-letterwoord. Ik kreeg nog een mooi appje van Henk. Hallo José, vanmiddag 2:30 speelt de 60s band Way Back. Dat doen ze in de Patmos Hall aan de Veilingstraat 20 in Enschede. Zou je dit even willen vermelden in je programma als het mag? Groetjes van Henk. Henk, de groetjes terug. Nou, hartstikke leuk. 2:30 dus, de 60s band Way Back. Als je nog zin hebt in een leuke activiteit, dan mag je me natuurlijk ook altijd laten weten. 0645671331. Want daar is dit programma voor. Weekend Overijssel, om jou bij te praten waar je naartoe mag.

0: note to self. Yveske, app naar de studio. Mooi hè, Douwe Bob? Nou, weet ik niet per se, Yveske, of je bedoelt. De muziek van Douwe Bob is natuurlijk ook prachtig. Hè? Zijn nieuwste heet Note to Self of Douwe Bob zelf. Nou, wat mij betreft zijn beide prachtig. Weekend Overijssel. Ik weet niet of dat bij lukt. Maar ik hoor steeds meer country op de radio. Ik vind dat echt een hele fijne ontwikkeling. En als je nou ook houdt van country, als je houdt van dikke Amerikaanse barbecues, als je houdt van motoren en auto's, ja, dan kun je naar Café Calunya in Ommen. Aan de telefoon heb ik Bert. Bert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Bert. Wat gebeurt er allemaal vandaag in Ommen? Het is gekkenhuis, hè?
1: Het weet je wat het is? Het is mooi weer en dan wordt het gekkenhuis. Ja. Als je slecht weer hebt, dan is een evenement qua dit een heel ander verhaal.
0: Ja, is ook. Wat gebeurt er vandaag allemaal bij jou daar?
1: Nou, we hebben onze jaarlijkse Amerikaanse dag. Voor de 19e keer dit jaar. Dus ja, de Amerikaanse dag houdt bij ons een beetje in. De motoren uit Amerika. De Amerikaanse auto's. Live muziek.
0: Uiteraard.
1: Grote Amerikaanse hamburgers. Sparrows. Nou ja, dat houdt het een beetje in. De markt is erbij.
0: Wat een gek.
1: Ja, gewoon leuk.
0: Ja, het is heel leuk. Maar ik zag foto's van vorig jaar. Dat is niet normaal, hè, hoeveel mensen hierop afkomen.
1: Nee, dat is je schat het in van de horen natuurlijk.
0: Ja, hè, en, ja, ja.
1: Maar ja, als het echt mooi weer wordt en het wordt bekender, dan gaat het echt wel in de duizenden lopen, ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, dat is mooi, want er zijn ook volgens mij meer dan 1000 motoren, hè? En Harley Davidsons natuurlijk en zo.
1: Ja, dus je moet zo bekijken. We zouden om 11 uur beginnen.
0: Ja.
1: En om 10:30 waren er al, denk ik, al 200 motoren.
0: Niet normaal, maar, man.
1: Ja. Nee, niet normaal. Helemaal niet normaal. Maar dan moet je niet denken dat die constant blijven. Er zijn jongens die komen uit heel Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Engeland, Schotland.
0: Wow.
1: Die blijven dan een beetje overnachten, hè, verder weg moeten komen.
0: Ja.
1: En de mensen die dus een dagje bezoeken, ja, die komen 's morgens om 11 uur en die drinken een pakje koffie, een colaatje, eten wat en die gaan dan weer huis.
0: Maar ja,
1: dan
0: precies.
1: Komt een nieuwe club, is alweer onderweg.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan gaan we weg, komen nieuwe. Dus zo moet je het een beetje zien.
0: Heel leuk. Nou ja, je zei het al even, 24 graden en ook nog gewoon gratis entree. Hoe hou jij dat vol dan? Want ja, alles wordt duurder. Ik las overal gaan weer entreeprijzen erop.
1: Klopt. Onze macht is dat wij eigen grond hebben hier. Heel veel eigen materiaal heb ik zelf allemaal met de jaren opgespaard.
0: Mm.
1: De vrijwilligers natuurlijk niet te vergeten.
0: Nee,
1: die zijn heel belangrijk. Daar doen we na de tijd natuurlijk wel een leuk vrijwilligersfeest voor, hè, voor iedereen.
0: Mooi.
1: Maar nee. Dit is, zonder vrijwilligers kunnen we dit absoluut niet aan. En ook de boeren in de omgeving die ons een stuk bijna verhuren.
0: Wauw.
1: Het is een gezamenlijk evenement waar iedereen een beetje aan meewerkt. En gelukkig nog altijd aan mee wil werken.
0: Nee.
1: Ook de gemeente natuurlijk voor de vergunning.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dus, ja.
0: Mooi. Bert, nog één vraag tot slot, want je hebt het knetterdruk vandaag. Welke Amerikaanse plaat moet ik nou draaien voor jou? Wat vind je nou echt dat je denkt, nou, dat valt het samen?
1: Zo, ja, dat is een hele moeilijke.
0: Weet
1: dat
0: ik.
1: Zijn er heel veel.
0: Ja,
1: dat is een hele moeilijke vraag. Was je niet voorbereid? Nou, ik ben zelf nog echt Amerikaanse plaat.
0: Ik dacht misschien iets van de Bos, iets van, weet ik veel. Je hebt ook veel
1: bandjes. Wat zei je, Jos? Ik verstoor je even niet, sorry.
0: Iets van Bruce Springsteen of zo.
1: Ah, dat mag natuurlijk. Weet je wat we doen? We doen Born in the USA.
0: Natuurlijk. Natuurlijk doen we dat. Leuk.
1: Deze gaan we doen. En ik heb natuurlijk al veel andere mooie Amerikaanse muziek. Maar ik kom er ook zo even niet op.
0: Nee.
1: Dus daar gaan we voor.
0: We gaan hem draaien. Dankjewel. Hè. Veel plezier vandaag.
1: Ja, en als je er zin hebt, langskomen. En TVO is natuurlijk bedankt, hè, voor het gesprek.

0: kijk ik met heel veel plezier naar De Bouwers. Ja, ik vind het zo fantastisch, de real-life soap van Frans Bauer. Heb je even voor mij hier op de radio. Oh, zometeen krijg je van mij het laatste nieuws. Maar eerst naar een, ja, toch een beetje, ik vind dit heel spannend. We spelen het 12 Letter Award natuurlijk elke zondag. Elke zondag krijg je van mij een aantal letters en daar mag jij dan een woord mee puzzelen. Maar nu mag je mij letters gaan geven. Ik ga er niks van puzzelen, maar dan kun je jezelf een beetje op weg helpen. Als je nu kijkt via TV Oost, dan zie je gewoon een leeg veld. Ja, dan zie je gewoon 12 lege vakjes. Je ziet helemaal niks. Je ziet gewoon alleen de cryptische omschrijving. De cryptische omschrijving voor de tweede 12 letterwoord waarmee je een RTV Oost prijzenpakket kan verdienen, is Polonaise. Polonaise. En nu is het dus aan jou om te bedenken welke letters hierop mogen staan. Je mag me wel even bellen, 074-2456-665. En dan gaan we samen even kijken of dat ook daadwerkelijk die letter erin zit. 12 letterwoord is dus Polonaise. 074-2456-665. Dan geef jij een letter door en dan kijk ik vervolgens of die letter erin zit. Die zet ik dan op het bord neer. En zo komen we samen tot een 12 letterwoord. Nou, nu even kijken of iemand mij ook wil spreken. 074-245-6665. Je hoeft dus alleen maar een letter door te geven. Bijvoorbeeld, nou weet ik veel, de letter Z. De letter Z. Ik weet wel in elk geval zeker dat de letter Z er niet in zit. In het woord Polonaise. Nou, blijf stil, hè. Nou, anders is dat iedereen appt nu allemaal. Oh ja, we hebben telefoon. Dat vind ik heel gezellig. Hallo, Radio Oost met José.
1: Hallo, met uw motorradio.
0: Hallo met de noodradio. Hey Rob, welke letter moet ik er aan toevoegen?
1: Ik dacht de E.
0: De E. We gaan de E kijken of de E op het bord hoort. Och, ja, ik vind het super spannend, want ik heb dit dus echt nog nooit gedaan. En het is heel ingewikkeld, technisch ook, en heb je helemaal niks aan. Maar de E zit er maar liefst 3 keer in. Hij staat op, jij hebt het briefje voor je, hè?
1: Ja, ik dacht, de briefje heb ik net weer weggegooid.
0: Oh, ja, oh, ja, heb je het briefje weggegooid?
1: Ja, zeg maar.
0: Oké. Op plek nummer 4 staat de E.
1: Ja.
0: Plek nummer 5 staat de E.
1: Ja.
0: En op plek nummer 11 staat de E.
1: Oké.
0: Ja, dus dan heb je al 3 letters op bordje. De cryptische omschrijving is Polonaise. En je hebt dus een E op plek nummer 4, een E op plek nummer 5 en een E op plek nummer 11.
1: Ja.
0: Ja, oké, puzzel ze erop. Dankjewel, hè.
1: Doeg.
0: Nou, wil jij nou nog een letter? Je mag nu nog steeds even bellen. Ja, ik vind het eigenlijk wel gezellig als je even belt. 074-2456-665. Dus even kijken of je dan nog een letter er van mij bij krijgt. Ik zal zo meteen ook netjes op een rijtje zetten, hoor. Dat je in elk geval weet waar ze dan horen. 074-2456-665. Of kan je gewoon uit de voeten met 3 keer een E. Dat is ook prima, hè? Als jij gewoon 3 keer een E wil en daarmee wil puzzelen, dan... Oh, we hebben telefoon. Hallo, Radio Oost met José. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Met je begint mag Gene Muiden.
0: Hallo,
2: de letter G, staat hier erbij?
0: De letter G staat op plek nummer 10. Gene Muiden. Van de G.
2: Oké.
0: Ja, oké. Dag. Doeg. Fijne zondag. Ja, mooi. Zo gaat het. Dus we hebben op plek nummer 4 de E. We hebben op plek nummer 5 de E. We hebben op plek nummer 11 de E. En we hebben op plek nummer 10 de G. Weer telefoon. Hallo, Radio Oost met José.
3: Hallo, Lucie.
0: Hallo.
3: De letter L?
0: De letter L staat niet op de kaart, helaas. Fijne zondag.
3: Oh, dank je.
0: Doeg. Oeh, dat was niet heel... Het moet het wel gezellig houden natuurlijk, hè, zondagmiddag. Puzzel lekker met me mee. We hebben dus de E op plek nummer 4, de E op plek nummer 5 en de E op plek nummer 11. En de G, hè, uit Genemuiden kwam die net op plek nummer 10. Wil je nog een letter van me weten? Je mag me gewoon bellen, hoor. 074-2456-665. Nou, gaan we zo meteen weer verder bij de 12 letterwoord. Ik moet zeggen dat ik heb het een beetje warm van. Ja, ik vind het toch spannend. Ah.

0: Zometeen doen we weer een rondje hoor. Even dan een rondje langs de velden om te kijken welke letter jij erbij wil in het 12-letterwoord om je een klein beetje op weg te helpen. 5 minuten over half 2 en dit is het laatste nieuws uit Overijssel. Op dit moment is er brand aan de 7 bosjes in Almelo. De brandweer heeft de brand opgeschaald naar grote brand. Er komt veel rook bij vrij die door de wijk trekt. Meerdere brandweerwagens en een hoogwerker die zijn ingezet. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Heb je nou last van de rook? Sluit dan je deuren, je ramen en doe de ventilatie uit. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich onterecht op het matje geroepen. Inmiddels staan landelijk 42 gemeenten onder verscherpt toezicht van de minister. Bij ons zijn dat Staphorst, Oldenzaal, Hellendoorn en Dinkelland. Volgens een rondgang van de NOS vinden veel gemeenten dat er te weinig wordt gekeken naar wat ze al doen. Zo telt de opvang van Oekraïners niet mee en kost het vinden van geschikte opvangplekken vaak veel tijd. De minister wil dat de gemeenten met een plan komen en dreigt anders zelf in te grijpen. Een automobilist is vannacht in Oldenzaal met zijn auto het terrein van Klein-Afrika opgereden. Hij reed over een middengeleider, door een sloot en vervolgens door het hek. Achter dat hek lopen onder meer mara's, dat zijn een soort uit de kluitengewassen konijnen, en kalkoenen. Geen van die dieren raakte gelukkig gewond. De bestuurder zelf bleef ook ongedeerd, maar werd na een blaastest wel meegenomen naar het politiebureau. Het hek is inmiddels afgesloten en het park is vandaag gewoon open. En deze documentaire...
1: Hier moet je als man sterk, trots en nuchter zijn. Ben ik dan de enige Twentse man die huilt? In deze documentaire ga ik dat onderzoeken. Voor mezelf, maar ook voor alle Twentse mannen die twijfelen om hun emoties te laten zien.
0: Twentse mannen huilen niet heeft een landelijke prijs gewonnen. Een maker Björn Blom uit Almelo kreeg gisteren de lokale media award voor beste video. In de documentaire vertelt hij over de emoties achter de stugge buitenkant van Twentse mannen. Blom wil laten zien dat mannen wel degelijk behoefte hebben om over hun gevoelens te praten. Het is zijn eerste documentaire, die is te zien op het YouTube kanaal van 1 Twente. Het is echt een heerlijke dag. Veel zon, 23 graden, zwak windje. Echt heel prima voor 27 september. Vanavond wel ietsjes meer bewolking. Morgen kan er ook een druppie vallen. Het wordt morgen ook nog zo'n 22 graden.
2: José de Bruin.

0: Danza met Camila Cabello en Bam Bam op Radio Oost. Zullen we nog even een rondje doen langs de velden? We spelen 12 letterbord waarbij jij zelf bepaalt welke letters er op het bord komen. Ik vond het wel zo eerlijk voor een keertje. Eens even kijken of dit een eerlijke manier is. Het 12 letterwoord, daarmee speel je mee voor een RTV Oost prijzenpakket. En die is erg leuk, kan ik je vertellen. Het past precies door de brievenbus, dus je hoeft er ook niet voor thuis te blijven. Maar je zit bomvol met echt hele leuke RTV Oost dingen. Heb ik dat bij me? Wacht heel even hoor. Ja, het is toch fijn dat je heel even... Kijk nou. Ik weet dus niet of dit er ook in zit, maar ik hoop het wel. Dit zijn dus allemaal van die hele kleine, kan je dit zien zo? Hele kleine oostmicrofoontjes gemaakt. Ja, ik vind dit zo schattig. Het is een soort, ja, je ziet het oostlogo op de plopkap waar die ook zit, weet je wel, dat blauwe ding. En eronder zit dan zo'n zwart oost.nl dingetje. Ik vind het echt heel leuk. Alleen daarvoor al zal ik even bellen naar de studio als ik jou was. Ons telefoonnummer is 074-2456-665. We hebben al de E gekregen op plek nummer 4, 5 en 11 van Rob. En vanuit Genemuiden kwam op plek nummer 10 de G. Ach, we hebben telefoon. Goedemiddag met José van Radio Oost.
1: Goedemiddag met Julia van Meulen.
0: Goedemiddag Julia. Welke letter wil je erbij?
1: De C.
0: De C, zei je, van Cornelis?
1: Ja. Van Victor.
0: Van Victor, pardon. De V van Victor heb ik er niet in staan.
1: Oké, nou.
0: Ja, is jammer. Maar misschien kom je zo meteen een stapje verder als de volgende luisteraar belt.
1: Ja.
0: Dankjewel, Julia. Doeg. Nou, heb jij zelf een suggestie welke letter moet erbij? Polonaise is de cryptische omschrijving. Bel dan eventjes naar de studio. Goedemiddag, Radio Oost met José.
2: Dat is Jelma, hallo.
0: Hallo, Jelma.
2: Erma.
0: Erma. Oh, sorry, ik verstond Jelma. Erma. Hoe kom ik nou bij Jelma? Erma. Erma, waar bel je vandaan?
2: Erma. Is de K er ook in?
0: De K? Van Karel?
2: Ja?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee, sorry. Ja, jammer. Spijt me. Volgende rondje misschien beter.
2: Ja. Ja. Oké, dank je.
0: Joe, voor je bij een fijne zondag. Ja, dat moet je natuurlijk wel mensen goed kunnen horen, hè? Goed, wil jij een letter toevoegen? 074-2456-665 is ons telefoonnummer. We hebben tot nu toe niet heel veel meer dan 3 E's en een G. Goedemiddag, Radio Oost met José.
3: Ja, goedemiddag, Edmond van Engelaar.
0: Goedemiddag, welke letter wil jij toevoegen?
3: Nou, ik hoop dat de letter A erin zit.
0: Nou, die zit er zelfs 2 keer in. Op plek nummer 1 en op plek nummer 2.
3: Ah, het is geweldig. Gaan we weer verder?
0: Oh, ga je verder of weet je misschien ook meteen het woord?
3: Nee, dat nog niet. Nee, mijn dochter zit al druk te puzzelen. Dus vandaar.
0: Oké, nou, hoe heet je dochter?
3: Dat is Marije.
0: Oh, Marije, op plek nummer 1 een A. Op plek nummer 2 de A. Op plek nummer 4 de E. Op plek nummer 5 de E. Op plek nummer 10 de G. En op plek nummer 11 de E. Heeft ze dat, denk je?
3: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, succes. Doei. Wil jij zelf nog een letter? We hebben dus 2 keer de A erbij gekregen. Hè? Op plek nummer 1 en op plek nummer 2. Wil jij zelf nog 1 lettertje toevoegen? Gaan we nog voor eentje? Ja, we gaan nog even voor eentje. Radio Oost, goedemiddag met José.
4: Hoi, met Bert-Jan.
0: Hey Bert-Jan, welke letter wil jij toevoegen?
4: Dat was toch een A, is dat al gezegd?
0: Er is al gezegd, Bert-Jan, op plek nummer 1 en 2.
4: Ha.
0: H? Van Hendrik?
4: Ja.
0: Nee, Bert-Jan zit er niet in.
4: Nee,
0: ja, sorry, spijt me. Zit er niet in, Bert-Jan. Succes, puzzel ze. Geef je zo meteen nog even netjes overzicht. Eerst

0: thuis in Overijssel. It feels like home met Sommieu. Hey, hallo, goedemiddag. We zijn druk bezig met het 12-letterwoord. Het 12-letterwoord, ja, de cryptische omschrijving is Polonaise. En dan kan het nog steeds van alles zijn. Op het bord staat 2 keer de A, 2 keer de E, nou zelfs 3 keer de E. En 1 keer de G. De plek 1 en 2 worden bezet door de A. 4, 5 is E. 10 G en 11 E. Je mocht die letters zelf invullen. Ja, en er komen heel veel antwoorden binnen, waarvan dus ook heel veel foute antwoorden. Maar daartussen toch ook een aantal goede antwoorden. Gaat je telefoon over en heb je meegespeeld met het 12-letterwoord? Zou ik het leuk vinden als je de telefoon oppakt? Niet opnemen is niet winnen.
1: Papa.
0: Met Esmee. Hey Esmee, met José van Radio Oost.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij hebt meegespeeld toch met het 12-letterwoord?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, was je alleen of heb je het met meer mensen op zitten lossen?
1: Ik zit met mijn moeder op de bank.
0: Juist, dat dacht ik al. Ik dacht, volgens mij heb ik een appje van jou en van je moeder.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar wie wist het dan eerder, jij of je moeder?
1: Nou, ik zei het, maar ik wou eigenlijk niet appen, en terwijl ik het toch gedaan.
0: Ja, shit, en je wilde eigenlijk ook niet gebeld worden en hier zijn we dan, zeg maar dat.
1: Ja.
0: Goed, jullie moeten dan misschien zelf even een beetje ruzie maken over wie dan dat prijspakket krijgt. Want wat was het goede antwoord?
1: Ja, ik had aanreigen gestuurd.
0: Dat is helemaal goed, Esmee. Gefeliciteerd.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Superleuk. Ik doe gewoon een extra groot prijspakket op de post. Dan kan je samen met je moeder ruzie maken over wie wat krijgt.
1: Oh, dat was wel heel lief.
0: Dankjewel voor het meespelen. Hè. Tof dat je toch nog geappt hebt, Esmee.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Een fijne zondag.
1: Fijne zondag.
0: Doei, doei. Leuk hè, Esmee. Samen met haar moeder wint dat prijspakket. Het goede antwoord was aan één rij.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Radio Oost, de Oosttribune. Thuis in Overijssel, Radio Oost.
23: Paul Schabbings.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Welgemeend, goedemiddag, 8:08. En weer tijd voor een Oosttribune op Radio Oost. Allereerst dank aan collega Jote de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel, waarin ook dat lang letterlijke woord weer werd geraden en het prijzenpakket eruit is gegaan. Wij trekken de lijn in sportief opzicht door, alhoewel er vandaag niet veel gevoetbald wordt, zeker niet in het betaalde voetbal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het interlandvoetbal. Om 6:00 vanavond dus nog Servië tegen Nederland. Wellicht dat we daar nog op vooruit kunnen gaan kijken. Wel amateurvoetbal uit de 2e, 3e en 4e divisie. En natuurlijk gaan we terugblikken op de 2-0-overwinning van Heracles Almelo gisteravond of gistermiddag. Want die wedstrijd begon om 16:30 thuis tegen Vitesse. Het werd 2-0 met de 11e goal van Jean-Paul Njoli. Alweer in de spits bij Heracles Almelo. Natuurlijk hebben we ook de allermooiste muziek. Het is mooi weer, dus pas de muziek erop aan, zou ik zeggen. U kunt het aanvragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of bellen, dat mag ook. Met 074-2456-665. 074-2456-665. De Oosttribune dus. We zijn er tot 6:00.
0: De Oosttribune.

Dit vind ik een hele mooie plaat. Stella, Lefty en Basten. Komen al telefoontjes en ook appjes binnen die vragen om verzoekjes. Nou, laten we er gelijk maar één doen. Hans Veldman uit Zwolle, vast klant natuurlijk bij dit programma, wil een plaat vragen voor Sergio Pivetti. Dat klinkt heel Italiaans inderdaad. En dan gaan we er ook maar iets Italiaans tegen aangooien op haar verzoek. Andrea Bocelli en Per Amor op Radio Oost. Het is bijna 14:15. U luistert naar de Oosttribune. En zoals gezegd, we zijn er tot 18:00.

0: Per amor, Andrea Bocelli op Radio Oost. We gaan even terug naar gisteren. Werd gevoetbald in de tweede en derde divisie. En Roda Raalte pakt het eerste punt van het seizoen in de tweede divisie. Dat heeft zeven speelrondes geduurd. Maar nu is dus Roda ook van de hatelijke nul af als promovendus in die tweede divisie. De eerste punt zal niet groots gevierd worden trouwens. Want op bezoek bij de mede-promovendus Kloetingen verspeelde de ploeg van Jos van der Veen na rust een 2-0 voorsprong. Door een benutte strafschop van Dylan Drikop leek het alsnog drie punten mee te nemen naar Raalte. Maar Steve Schalkwijk zorgde vijf minuten voor tijd namens Kloetingen voor de 3-3. HHC Hardenberg ging deze week onderuit in de KNVB-beker tegen Barendrecht, uitgeschakeld dus. En ging voor de competitie op bezoek bij regerend kampioen en koploper Quick Boys op jacht naar Eerstel. Na een doelpuntloze eerste helft, 0-0 dus, zette de thuisploeg met twee treffers in de eerste vijf minuten na rust de wedstrijd naar de hand. HHC kreeg nog wel wat mogelijkheden op een aansluitingstreffer, maar de drie punten bleven op Nieuw-Zuid. En dat is in Katwijk. Quick Boys HHC dus 2-0 en Kloetingen tegen Roda Raalte 3-3. Dan ook nog de derde divisie waar ingevoetbald werd. ACV tegen SVZW uit Wieren. Het werd 4-0 voor de ploeg uit Assen. Excelsior 31 won, afgetekend met 3-0 van Dovo uit Veenendaal. Sportclub Genemuiden tegen Purmerstein eindigde in 2-0. En Sparta Nijkerk tegen Staphorst 3-2. Dan wordt er ook nog gevoetbald in de vierde divisie. Vandaag wordt daar zelfs nog gevoetbald, want even kijken, we gaan Neo tegen TVC 28. Daar beelden we ook van te zien in de Oosttribune vanavond op televisie. Neo in Borne op 1-0 voor op dit moment door een benutte strafschop van Max Brunninghuis na 6 minuten. We houden u op de hoogte.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Wally Tax was dat en Miss Wonderful uit wat langer vervlogen tijden. We gaan het hebben over Heracles Almelo. Want die ploeg verloor vorige week van Almere City met 1-0. Was de eerste nederlaag. Maar thuis natuurlijk nog niet verloren. Voor de rest was Heracles foutloos. En dat was ook gisteren zo tegen Vitesse. Het werd 2-0 door weer een goal van Jean-Paul Njoli. De 1-0 maakte hij. De 2-0... Dat was een eigen goal van Vitesse. En eigenlijk kwam Heracles geen moment in de problemen. Het gaf ook heel weinig weg. En het had misschien nog wel met grotere cijfers kunnen winnen van de ploeg uit Arnhem. 5 punten voor dus, bovenaan in de keukenkampioendivisie. En buiten die nederlaag tegen Almere omgaat het dus crescendo met de ploeg van trainer Vincent Heilman. We waren er natuurlijk bij gisteren toen die wedstrijd gespeeld werd in het Asito-stadion. En nadien sprak onze eigen Job Faros met de doelman van Heracles Almelo. Ja, die had niks te doen eigenlijk. Dat was het verhaal.
1: Ja, je hoeft niet te douchen, denk ik.
2: Nee, niet veel te doen gehad. Eerste helft hebben we denk ik geen schot op goal gehad. Tweede helft begon een beetje slordig. Moest ik 1 keer ingrijpen met sliding. Dat loopt gelukkig goed af. Ja, nog 1 schot van Bunnies, wat daarna nog buitenspel was. Maar die ik nog op pak. En voor de rest niet veel te doen gehad.
1: Ja, want hoe heb je deze middag beleefd?
2: Ja, positief. Voor mij een saaie middag. Maar dat is ook alleen maar goed. Betekent dat we goed staan, dat we goed verdedigen. Aan de bal waren we solide, denk ik. Zeker de eerste helft. We komen er goed onder hun druk uit. Creëren een paar mooie aanvallen en scoren 2 keer. In de tweede helft beginnen we slordig. Verliezen we een paar ballen die we niet moeten verliezen. Komen we niet echt makkelijk onderuit. En op een gegeven moment pakken we onszelf en hebben we de wedstrijd onder controle. En geven eigenlijk niks weg.
1: Het is wel iets anders dan in de eerste weken, toen het af en toe open huis was, in de goede zin van het woord. Want je kreeg best wel doelpunten tegen. Wat is er veranderd sindsdien? Want nu ook vorige week tegen Almere stond het ook goed. Nu weer.
2: Ja, het is een proces en we spelen met heel veel risico. We willen graag vooruit dekken. Ik denk dat je op een gegeven moment, als we aan het aanvallen, dan ben ik misschien, staat er niet, misschien niet eens iemand op onze helft.
1: Hoe sta jij dan in die goal?
2: Ja, ik sta niet in de goal, dat is het. Ik sta over de middenlijn en dan probeer je de ruimte te verdedigen. En dat is ook wel een onderdeel van ons spel. En ik denk dat we dat steeds meer onder controle krijgen. Dat we steeds meer onze verantwoordelijkheid pakken bij onze man. Ja, en we worden ook gewoon steeds beter daarin.
1: Lijkt wel heel anders voor een keeper, want je bent opgeleid als doelman en daar zit denk ik niet dit bij. Of heb je het wel eens meegemaakt zo, op deze manier?
2: Ja, vroeger in de jeugd bij Utrecht, zeker in de jongere jeugd, moest dit heel erg. Zeker omdat je dan kleiner bent en niemand kan over je heen schieten. Dus was ook heel erg voor je goalkeeper. Ja, alleen voor de rest heb ik dit in betaald voetbal niet zo meegemaakt. Nee.
1: Hoe zit je er zelf in dit seizoen? Vorig seizoen natuurlijk een klote jaar gehad. Dit seizoen, de wereld ziet er ineens anders uit, hè?
2: Ja, zo snel kan het gaan. Vorig seizoen is het natuurlijk geen leuk jaar geweest. Daar is genoeg over gezegd en hoef ik het ook niet meer over te hebben eigenlijk. Dit jaar is voor mij top, leuk, speel weer. Dat is wat ik wou. Het gaat goed. Je ziet ook dat er steeds verbetering komt, dat we minder doelpunten tegenkrijgen per wedstrijd. Ja, dus dat is alleen maar positief. Dus ik ben er blij mee.
1: Waar gaat het eindigen, doelman?
2: Ja, we willen natuurlijk promoveren. Dat is het doel. Alleen...
1: Dat kan toch niet meer mis? Je staat al zoveel punten voor.
2: Ja, daar ga ik geen uitspraak over. Het is denk ik voor ons het belangrijkste dat we het week per week kijken. Het heeft geen zin om over 6 maanden of 7 maanden te gaan kijken. Het belangrijkste is, en het klinkt als een cliché en ik weet het. En het is niet leuk om in een interview te zeggen, maar in principe is het wel zo. Gewoon week bij week. Volgende week is het Helmond. Nou, als we die winnen, dan kijken we wel weer verder naar de volgende wedstrijd.
1: Er zijn wel veel clichés, hè?
2: Er zijn heel veel clichés, maar wat ik wel heb gemerkt met clichés is dat ze vaak wel waar zijn.
1: Ja, daarom zijn het clichés.
2: Daarom.
1: Ja, 1 dingetje nog. Helemaal in het begin, wat ging er mis bij die ene bal? Je dook er even onderdoor. Nog een beetje zuur eindigen. Bij Hilterman.
2: Ja, die bal die komt en die bal die zwabbert ineens naar beneden. En ik kwam uit en ik zat mis. En weet je, mijn vuist zat op het hoofdniveau dat hij niet op goal kon koppen. Dus hij moest hem omhoog koppen. En anders zou hij hem tegen me aankoppen. Maar,
1: dus eigenlijk deed het gewoon goed?
2: Ja, eigenlijk niet, maar het komt goed weg. En ik ken Jerry ook wel en ik weet wat voor spits het is. Dus als ik daar weg was gebleven, had hij het koeltje afgemaakt, denk ik.
1: Toch nog wat te zeker hebben op zo'n mooie middag.
2: Ja, dat is goed. Ja, dat is nooit perfect.

0: De King of Pop, Michael Jackson, kon ook hele mooie, gevoelige liedjes maken. Ben was dat van Michael Jackson dus. Het is u ongetwijfeld niet ontgaan. Gisteren was het een landelijke burendag. En dat werd in heel veel plaatsen in heel Nederland, en zeker ook in Overijssel, gevierd. Waarin buren dus samen klusjes doen met elkaar, maar ook leuke activiteiten ondernemen. Er waren er meer dan 10.000 in Nederland. En volgens het Oranje Fonds, dat de burendag initieert, is dat een recordaantal. De jongste organisator komt uit Hengelo, en dat is Saar. Zij had van alles georganiseerd, samen met haar moeder, maar zij was de organisator. Onder meer een verkeerspark, een glijbaan, een knutselhoek, nog veel meer. Ze organiseerde een eigen buitenspeeldag en nodigde daarvoor de hele straat en haar klasgenootjes uit. En wij waren erbij.
1: Dit is een pad en dan moet je op gaan springen. En als er een voet staat, moet je met je voet. Dus nu moet ik zo. En dan moet ik met mijn handen zo gaan. En dan moet ik met mijn ene voet.
2: Wat gaan jullie hier vandaag doen, Saar?
1: Wij gingen vandaag Beeldendag vieren. En heb ik helemaal zelf met mijn moeder een beetje georganiseerd. Eigenlijk ben ik de organisator en mijn moeder heeft me een beetje geholpen.
3: Zij is met het initiatief gekomen, heeft bedacht wat wil ik dan allemaal neerzetten, wat wil ik voor een spelletjes aanbieden. En ze heeft tevens ook briefjes gemaakt, bij de buren door de brievenbus gedaan, kinderen uitgenodigd. Het is allemaal op haar initiatief geweest. Ja, ze wilde graag met alle andere kinderen spelen en de kinderen uitnodigen. En daarvoor heeft ze allerlei activiteiten georganiseerd om met de kinderen buiten te kunnen spelen.
4: Wat ben je aan het doen?
1: De matras aan het neerzetten daar. En dan kan je daarop gaan turnen. En ja, je bent heel veel aan het buiten spelen. En je raakt heel veel met kinderen aan.
2: Want wat wil je later worden?
1: Juf.
2: Waarom wil je juf worden?
1: Nou, het lijkt me heel leuk om allemaal dingen te leren aan de kinderen.
3: Ze wist dat er meerdere kinderen waren, maar eigenlijk is het op straat vrij stil vaak. En ze vond het wel leuk om dan met meerdere kinderen echt lekker buiten te kunnen spelen. En ja, ze wil later juf worden, dus iets regelen en organiseren, dat vindt ze wel heel erg leuk. Dus vandaar dit.
2: En wat vind je van de dag? Want er zijn al best wel veel kinderen.
1: Ja, ik was wel verbaasd dat er nu al zoveel kinderen zijn zo snel. Er zijn echt heel veel kinderen en het is gewoon heel gezellig. En dat, ja, ik vind dat gewoon heel leuk.
3: Vooral vrijblijvend en gezellig spelen, ja.
2: Maar voor nu staat je een trotse moeder?
3: Oh, heel trots. Ja, zeker. Absoluut. Ja.
0: In Amerika al weken op 1. En nog heel erg populair inmiddels in Nederland. Prachtige plaat. Ella Langley en Choosing Texas op Radio Oost.

Ella Langley was dat op Radio Oost met Choosing Texas. We hebben ook de nieuwe Oost en dat is muziek uit de regio of door artiesten die oorspronkelijk uit de regio komen. En deze week is dat Heart Over Mind van Berthoff. Berthoff Lenting om precies te zijn.

DNA van Danny Vera, die dan ook weer van zich laat horen met nieuwe muziek. Ja, we zijn er bijna door voor wat betreft het eerste uur van de Oosttribune op Radio Oost. Ik heb zo nog 10cc voor je. En natuurlijk, die verzoekjes kunnen nog steeds binnenkomen via de WhatsApp. Kom er heel veel binnen, valt me op. 0645671331 is het nummer. En anders bellen met 074-2456665. We gaan op naar de boodschappen en het nieuws van 3 uur. The things we do for love. Ja, wat doe je daarvoor? Het intro is te kort om daarover uit te wijden. Laten we maar genieten van de muziek. Tot na de klok van 3:00.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arnoud de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot

0: walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
1: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou, want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Radio Oost. De Oosttribune.
22: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: Paul Schabbink.
23: Tzikiti.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7 minuten over 3, 2 uur van de Oosttribune op Radio Oost, waarin we natuurlijk de sportgebeurtenissen volgen, maar ook de randzaken die daarnaast nog plaatsvinden. Straks heb ik ook nog het weer voor je, mocht er wat op de wegen aan de hand zijn, dan hoort u het natuurlijk ook van mij. En u kunt uw muzikale verzoekjes nog steeds indienen. Het gebeurt veel, we gaan er straks een paar wegdraaien, zoals dat zo mooi heet. Dat kunt u doen via de WhatsApp 0645671331 of bellen met 0742456665. Het is het bekende nummertje. Kijk ook nog even naar het scherm en ben ook wel benieuwd of het Mathieu van der Poel lukt om vandaag wereldkampioen te worden. Is natuurlijk wel samen met Wout van Aert, de Belg, een van de grote favorieten. De wedstrijd is net begonnen overigens. Nadat dus Demi Vollering gisteren al bij de dames kampioen werd. Ja, neutralisatie is nu voorbij. De wedstrijd is dus open. Nou, ik volg het met heel veel belangstelling. Dit en nog veel meer. We zijn er tot 6 uur. Ik zei het al, met de Oosttribune.
0: De Oosttribune.
1: Hij won de Voice of Holland, komt in Hengelo en heeft met A Higher Love direct een grote hit te pakken. Ruben Hille.

0: Ruben Hillen dus en A Higher Love op Radio Oost. Nou, even de verzoekjes werden ingestuurd door Tony Morsik uit de Lutte. Ik vroeg in het vorige uur, nou laat het een beetje met het weer te maken hebben. Het is best wel aangenaam, het is niet koud. Het is hier wat bewolkt, moet ik zeggen, in Hengelo. Straks ook meer over het weer. En komt Tony Morsink met Summer in the City van Love in Spoonful. Nou, dat is wel toepasselijk, Tony, daar komt hij.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Justine Wild en Cheerio op radio's. We gaan nog even terug naar gisteren. Heracles Almelo won alweer. 1 nederlaag tot nu toe tegen Almere City en de rest allemaal gewonnen. Gisteren had de ploeg van trainer Vincent Heilman ook geen enkele moeite met Vitesse. Het won met 2-0, onder meer door een goal van Angioli en een eigen goal van Vitesse. Uitslag had groter uit mogen vallen en het krachtverschil was simpelweg te groot om in ieder geval het een echte wedstrijd te laten lijken. Al kwam Vitesse er wel een paar keer uit. Vincent Heilman dus op koers voor allereerst een periodetitel en wellicht later natuurlijk ook de titel, want dat is het heilige doel.
1: Trainer 2 nog gewonnen, maar ik vond er weinig aanvraag.
2: Nou, ik kan wel een beetje de handschoenen eerlijk gezegd. Ik vond de eerste helft wel oké, alleen gezaper is niet het goede woord, maar ik vond de intensiteit van beide kanten best wat lager eigenlijk dan gemiddeld. Ik vind het wel een hele zakelijke overwinning van ons, want we zijn echt 0,0 op. Met alle respect de eerste 10 minuten, want daar hebben ze wel twee kansjes dat ik denk van oké. Maar niet echt meer in de problemen gekomen. En ik ben blij dat we veel spelers ook andere minuten hebben kunnen geven. Dus gisteren kwam die vraag van wanneer gaan we wat wisselingen doen. Nou, uiteindelijk ben ik wel blij dat ik wat meer jongens ook erin heb kunnen brengen. Alleen ik vond het niet het meest sprankel in de wedstrijd.
1: Nee, hoe kan dat dan?
2: Ja, kijk, dat wedstrijd zit er ook gewoon tussen. Kijk, uiteindelijk, we spelen zaken. Ik denk dat we in de tweede helft eigenlijk best wel leuk en goed combineren. Alleen we schieten weinig op goal. Je brengt ook wel andere type spelers in. Dus dat is natuurlijk ook wel een verschil met als je een Tomic als linksbuiten brengt. Is een ander type als Max. Max is meer wat directer, dan krijg je iets meer voetbal. En daar hebben we eigenlijk de wedstrijd meer in gecontroleerd. Alleen we hebben hem niet uitgebreid. En dat is weer iets voor de volgende week.
1: Ja, dat is ook wel een beetje een luxe probleem misschien dat je het over dit soort dingen kunt hebben. Want ja, je hebt gewoon 2-0 gewonnen en er was echt geen veldje aan de lucht.
2: Nee, maar dat is wel, kijk, er is echt gewoon niks aan de hand.
1: Ja, je moet altijd wat te zeiken hebben, hè?
2: Ja, maar dat mag ook en dat is ook prima. Maar dan moeten we ook kijken, hè. We moeten gewoon kijken wat kan dan mee beter. Alleen, ja, als je onze laatste lijn kijkt vorige week en die week daarvoor en ook nu weer. Ja, daar zit wel echt gewoon een hele, hele stijgende lijn in dat we daar gewoon heel stabiel in worden, vind ik.
1: Wat is daarin veranderd?
2: Ja, we besteden er heel veel aandacht aan. En dat hebben we eigenlijk week in en week uit gegaan. En dat is denk ik dan ook wel een beetje het lef hebben. Hè, dus bijvoorbeeld bij Almere uit speelden we ook gewoon mega. En vandaag doen we exact hetzelfde. Hè. We durven gewoon met Maurice en met Damon. Gewoon tegen Hilteman en tegen Bannes 2-2 te staan. Ja, het is ook een beetje een kwestie van het vertrouwen in jezelf daarin hebben. En als je dat uitbreidt, dus zo'n wedstrijd als vorige week. Ja, ik denk dat die twee wel daarin een boost gekregen hebben. Van, dat durf ik dan vandaag ook nog wel een keer aan. En we spenderen heel veel aandacht op de running.
1: Verder nog iets wat moeten bespreken? Volgens mij is het, ja, ik zou het eigenlijk niet weten. 2-0 gewonnen, niks aan de hand.
2: Nee, we hoeven verder niks te bespreken. Iedereen is nog steeds fit. Iedereen heeft zijn minuten kunnen pakken. We hebben een zakelijke overwinning. Goede kansen gecreëerd. Ik vind wel dat het had sprankelender kunnen zijn uiteindelijk nog. Met meer kansen uitbreiden. Gat van 5 punten. Kijk wat vanavond de andere wedstrijden doen. En dan gaan we rustig het weekend in.
1: Vanavond beentjes hoog voor het televisietje?
2: Ik ga mijn beentjes overleggen, kan ik je wel zeggen, ja.
1: En maandag, de Oosttribune. Goed voorbereiden, want ze is geen scherp, hè? Thema Verwissing is terug van vakantie, mes scherp.
2: Die heeft zijn vakantiedagen gepakt, heeft hij bewust genomen als een vrouw goed voor te bereiden. En dat doet hij ook goed. Nee, ik heb er zin in een beetje. Dus morgen lekker relaxed, vanavond relaxed. En dan zie ik jullie maandag.
3: De Oosttribune,

André Hazes en ik meen het op radio. Ze pakken er nog maar weer eens een verzoekje bij. In dit geval van Gert-Jan Knol uit Enschede. En die zegt, Paul Schabbink, volledige naam dus. Zou je Tougher Than the Rest van Bruce Springsteen willen draaien? Bedankt alvast. Nou, bij deze. De Bast op radio's.

0: Bruce Springsteen, The Business met Tougher Than The Rest op Radio Oost. We gaan even terug naar gisteren. Een redelijk knotsgekke wedstrijd in Vriezenveen. Deto tegen Berkum eindigde uiteindelijk in 3-4. Het was Gijs van Limbeek die zich ongewild en gewild kroonde tot man van de wedstrijd, want hij scoorde de 1-0 voor Deto na 13 minuten. Het werd 1-1 en 1-2 door Jesper Drost namens Berkum. Toen liepen de gemoederen wat op en moest Gijs van Limbeek vlak voor rust ook nog met een rode kaart van het veld. Deto dus door met 10. Gelijk daarna penalty, benut door Randy Vink. En Randy Vink maakte even later na een klein uur voetbal weer een goal voor Berkum. Toen ging Deto nog in de achtervolging en scoorde nog twee keer. Frank Smit was twee keer de goalgetter. Alleen verder kwam de ploeg uit Vriezenveen niet. Deto Berkum dus 3-4. Nico Mancia nu in gesprek met de man die scoorde, maar ook vlak voor rust met rood van het veld moest. Gijs van Limbeek.
1: Gijs, wat was dit voor een wedstrijd?
2: Ja, ik denk een wedstrijd waarin alle gevoelens wel naar voren zijn gekomen. Ik begin met een goal. Dat is mooi. Ja, en ik denk een half uur later moet je van het veld af met de rode kaart. En dat is gewoon balen, gewoon verschrikkelijk. Echt jammer.
1: Wat ging er mis?
2: Ja, ik verwachtte de bal niet meer. Daarin denk ik mijn aanname gewoon niet voldoende. Ik wilde nog herstellen. Ik had nog het gevoel dat ik bij de bal kon komen op het laatst. Dus ik dacht, ik zet nog een sliding in. Nou, hij tikte hem net naar rechts. En ik kon helaas net niet bij de bal.
1: Nee. Nou ben ik geen scheidsrechter, maar volgens mij als je een poging om de bal doet te spelen en het is in de 16, dan is het wel een penalty, maar geen rode kaart, toch?
2: Ja, ik weet het zelf ook niet. Ik zit niet zo diep in de regels, maar je zou inderdaad zeggen, op het moment dat ik voor de bal ga, wat ik ook echt doe, dat je met dubbel straft met de rode, maar als dat de keuze is die een scheids maakt, dan heb je dat te accepteren.
1: Hoe belangrijk was dat moment in de wedstrijd?
2: Ja, ik denk wel cruciaal, net voor rust. Je staat dan 3-1 achter, maar mocht je toch die sliding niet maken, dan bleef je met 11 staan. We hebben een goede ploeg en ik denk dat we dat nog hadden om te kunnen draaien. Maar helaas, verkeerde beslissing op het verkeerd moment.
1: Ja. Dan moet je de tweede helft toekijken. Dat is volgens mij ook een helft met gemengde gevoelens geweest.
2: Ja, dan moet je toekijken hoe je team met team aan moet doen. Ze hebben dat, vind ik, nog heel knap gedaan. Ze zijn nog staande gehouden. We hebben nog even bijna spannend kunnen maken op het laatst. Dus ja, complimenten daarvoor naar de groep.
1: Ja. Uiteindelijk wel een nederlaag, maar dat is niet echt illustratief voor het seizoen tot nu toe. Want Deto doet het eigenlijk heel goed.
2: Ja, we hebben nou jammer van vandaag. Maar ik denk voor de rest dat we een goed begin hebben gedraaid. 9 punten, 5 wedstrijden. Dus we moeten niet te zwaar wegen vandaag.
1: Nee. Had je verwacht dat het zo zou gaan? Want toen je kwam had Deto het heel erg lastig. Ze stonden zelfs nog op het punt van degraderen. Had je dan verwacht dat het zo zou gaan dit seizoen?
2: Natuurlijk als je volgend seizoen meeweegt, dan wil je gewoon zoveel mogelijk punten sprokkelen en dan wil je handhaving zo snel mogelijk binnen bereik halen. Ik vind dat we tot nu toe aardig doen, had ik het verwacht. Want ik denk, we hebben echt wel kwaliteit in de groep en daar zijn we echt wel voor overtuigd. Ja. En dat kwam er alleen vandaag niet altijd uit.
1: Waarom noem je het aardig en niet nog beter dan dat?
2: Hoe zeg je dat?
1: Je noemt het aardig dat het tot nu toe gaat, maar je hebt tot nu toe alleen van TVC verloren. Dus het gaat toch best prima?
2: En dan vandaag erbij. Ja. Nee, maar ik denk met de kwaliteit die wij hebben in de groep, dat ook wel ons, daar moet onze lat liggen. Dus ik denk dat we een prima begin hebben, of vandaag daarna.
1: Ja. Zelf kom je over van de jeugd van Emmen. Hoe bevalt het amateurvoetbal nu?
2: Tot nu toe bij Deto echt fantastisch. Ik heb denk ik een half jaar geleden de stap gemaakt naar Deto. Daar in de na-competitie mogen meedoen. Echt een fantastische periode geweest achteraf. Omdat je hem afsluit met een hele mooie overwinning. En voor de rest ook een heel leuke groep. Leuke staf. Ik kom hier graag. Alleen jammer van vandaag. Maar ja, dat zal nog wel even balen zijn.
1: En wat is er mogelijk dit jaar met Deto?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat wij in het begin, we moeten gewoon punten pakken waar we punten moeten pakken. Zo snel mogelijk handhaven. En vanuit daar gaan we het wel zien.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Radio Oost. De Oosttribune.
15: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: Paul Schabbink.
17: We're gonna get tough.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Ja, 8 minuten over vier, dan zijn we alweer. Er komen nog steeds veel verzoekjes binnen via 06-4567-1331. Het appnummer dus, en ook via de telefoon 2456665 met 074 daarvoor. Daar kunt u uw muzikale verzoekjes kwijt. We gaan er straks nog weer wat wegzetten. Ik heb het weer in het verkeer nog voor je later. En we gaan kijken wat er op sportgebied allemaal nog gebeurt. Zo leidt Neo in Borne in de derde divisie met 2-0. In de vierde divisie, moet ik het goed zeggen, in die wedstrijd tegen TVC 28 uit Tubbergen. Max Brunninghuis opende de score na 6 minuten. En Stef Rompelaar na een klein uur voetbal namens de ploeg uit Borne met de 2-0. Ongeveer afgelopen daar die wedstrijd. Veel van die wedstrijden uit de tweede, derde en vierde divisie vanavond ook te zien bij de Oosttribune op TV Oost trouwens. Daar kunt u ook weer op afstemmen. En dan hebben we ook nog de Twente vrouwen, want die zijn nog steeds foutloos in de Eredivisie. Want de ploeg won vanmiddag simpel bij AZ met 0-5. Ook daar gaat het dus goed mee met de vrouwen van FC Twente. Nou, bent u weer even helemaal bij. We gaan door met de muziek. Muziek die u net al hoorde. We gaan even wat Nederlandstaligs draaien. Voltooid verleden tijd van is ook schitterend. In het uur ook trouwens nog muziek van Skik Raccoon en Pharrell Williams. Dan weet u dat.
0: De Oosttribune.

0: Paddy Swims en Mr. Know It All. Hij komt nog in het land, heb ik begrepen. Datum ben ik even kwijt. We gaan het hebben over schaatsen. Ja, het is mooi weer vandaag. Maar op onze website www.rtvo's.nl is daar ook een mooi stuk van te vinden over Joy Beunen. Die een bewogen seizoen achter de rug heeft en dat op een andere manier recht wil zetten. Dus haar Olympische Spelen waren ronduit teleurstellend. Ja, daartussendoor wel een paar goede resultaten. Alleen daar draaide het toch om voor haar. En ze was ook een klein beetje het plezier in de sport, in de schaatsport, kwijtgeraakt. Zo vertelde ze ook tegen de NOS-collega's. Laten we even naar haar luisteren.
1: Ze zitten ook echt wel hoogtepunten in afgelopen seizoen. Maar het draaide voornamelijk om de Spelen. En daar heb ik niet echt gehaald wat ik wilde halen. Ja, dat vond ik wel jammer.
2: Was het meest intense seizoen uit je loopbaan tot nu toe?
1: Ja, absoluut. Ja.
2: Wat merkte je aan jezelf?
1: Ik denk dat ik het fysiek wel trok, maar mentaal werd het wel zwaar. Ja. Ik ben er wel gewoon aardig goed doorgekomen, maar ik had nooit gedacht dat ik na zo'n seizoen... kijk, een depressie wil ik het niet noemen, maar ik was er wel even goed klaar mee, laat ik het zo zeggen. En dat ik dacht van ja, ik weet niet of ik het zo wel leuk vind, maar daar ben ik wel vrij snel uitgekomen. En dat is misschien wel iets waar ik wel van schrok. Normaal gesproken heb ik nooit echt moeite met op de fiets stappen en een training doen of zo. En nu had ik wel iets met, dat moest ik mezelf wel even een schop onder mijn reet geven. Van nou, kom op, weet je wel. Dus daarom zei ik ook van doelen stellen op de korte termijn. Dat hielp mij dus wel om een beetje dat vuurtje aan te houden.
2: En hoe lang heeft dat geduurd dan?
1: Misschien een paar maandjes. Maart was het seizoen afgelopen. Ik denk dat ik wel tot... juni, daar wel last van heb gehad, ja.
2: Maar nu is ze terug en brandt het vuurtje net zo hard als voorheen.
1: Ik wil ook zeker wel gewoon weer het hoogst haalbare halen voor aankomend seizoen.
2: Dus dan zijn voor dit seizoen de doelen wereldtitels, wereldbekerwinsten?
1: Tuurlijk, ja, zeker. Ja.
2: En dan doorwerken naar 2030?
1: Ja, zeker.
2: Mooi.
1: Dus er komen nog een paar mooie jaren aan. En ik ga er alles uit halen wat erin zit voor de komende 4 jaar.
2: Ze zijn nog niet van je af?
1: Nee, zeker niet.

Benny Nijman en hij weet niet hoe. Ja, en een nieuwsbericht ook te lezen op onze website www.rtvo's.nl. Want de brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een grote uitslaande woningbrand aan de Zeven Bosjes in Almelo. De brand begon waarschijnlijk op het balkon van de woning op de eerste verdieping en sloeg vervolgens naar binnen. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven door de brandweer, maar er zijn wel meerdere woningen onbewoonbaar geraakt. De melding kwam rond 11:15 binnen, werd aanvankelijk opgeschaald naar middelbrand, maar al snel werd het zijn grote brand gegeven. Meerdere blusvoertuigen uit onder meer Almelo en Wierden waren aanwezig in de Zeven Bosjes. Ook een hoogwerker van de brandweer Almelo en een ambulance waren aanwezig en de straat was tijdelijk afgesloten. 12 woningen zijn door de brand onbewoonbaar verklaard. Bewoners die zelf geen vervangende opvang kunnen regelen worden ondersteund door een woningcorporatie en Stichting Salvatie daar in Almelo. Grote brand dus in Almelo en daarover is meer te lezen op onze website www.rtvoost.nl. Gaan wij even verder en gaan we ook eens even kijken wat het weer gaat doen, toch? Het weer inderdaad, deze middag veel sluiers en hoge wolken, maar de zon kwam daar best wel aardig door. Ook hier in Hengelo, de temperatuur was in orde, ruim 23 graden en de wind is zwak oost. Later gaat dat naar het zuiden. In de avond neemt alsnog de bewolking toe en wordt die dikker. En in de nacht naar morgen valt de wind weg en kan het bij minima rond een graad of 12 licht sputteren. Klein beetje regen dus. Morgen is het vrij bewolkt en nog steeds mild met een graad of 22. Er kan in de ochtend en in de avond nog een spatje vallen. Wind is er niet veel. Dinsdag en woensdag zijn echt nazomers met ruim 25 graden. En woensdag heel veel zon. Dinsdag kent daarin nog een aarzelende start. Beide dagen is de wind zuidoostelijk en in de nacht naar donderdag passeert de front met wat regen. En daarna koelt het dan weer af naar zo'n 21 graden. Nog steeds niet heel gek. Dan gaan we eens even kijken wat er op de weg aan de hand is. Er staat namelijk een file op de A1 richting de Duitse grens. Tussen de Lutte en de Duitse grens. Die grenscontrole is daar. En daar moet u dus ook even een klein beetje rekening houden met wat vertraging. Ook op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello is de op- en afrit dicht. En dat komt door een ongeval op de provinciale weg. Kijken we verder naar beneden in onze provincie. Dan zien we dat de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en de knooppunt Hoevelaken, dat is er wel net buiten, een file staat van 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Verder kijkend naar beneden zien we in deze, jawel, in de N791 Poster Enk richting Wilp. En dat is dat ongeval waardoor ook de file op de A1 staat. Die aansluitingen met de A1 en Poster Enk is dus dicht vanwege dat ongeval. Ook daar dus vertraging waarmee u rekening moet gaan houden. Ik kreeg een verzoekje van Martin uit Zwolle. Ja, als je dan niet in de file wil staan, dan moet je maar gaan fietsen, hè. En dus gaan we draaien, Skik, en op fietsen op Radio Oost.

0: Kik en op fietsen op Radio Oost. In de vierde divisie is TVC 28 de koppositie kwijt. En die ploeg is dat kwijtgeraakt aan de Oldenwester 54. Dat won gisteren namelijk wel. En de ploeg uit Tubbergen, TVC, dus verloor vanmiddag op bezoek bij Neo in Borne. En leed daarmee het eerste puntenverlies. Het staat nu 1 punt achter de ploeg uit Steenwijk. Al na 6 minuten was het raak voor Neo door een benutte strafschop van Max Brunninghuis. Daarna wel wat kans op de gelijkmaker, maar de koploper kwam in het eerste bedrijf niet tot scoren. Na rust was het opnieuw Neo dat tot scoren kwam. Na een mooie actie van Jasper Scholten was het Stef Rompelaar die voor de 2-0 kon zorgen. En daaruit wist de TVC niet meer onderuit te komen. TVC blijft na de nederlaag dus op 12 punten staan en is daarmee nu tweede. Neo klimt door de overwinning naar de 5e plek met 10 punten uit 5 wedstrijden in die 4e divisie. Meer daarover ook op onze website www.rtvo's.nl/sport. Dan ook de uitslagen van het lagere amateurvoetbal die u daarop kunt vinden. Kunt u uw favoriete clubje zoeken en kijken hoe ze het gemaakt hebben.
1: De Oosttribune.
0: Ruben Holmes dan. En de Pina Colada song, oftewel Escape, op Radio Oost. Het is bijna 4:15. U luistert naar de Oosttribune op Radio Oost. En we zijn er nog tot 6 uur.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte.

0: Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Hey Remon!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Radio Oost. De Oosttribune.
16: Paul Schabbink.
17: Ja, daar gaan we weer. €4,50. €4,50.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En dan is het alweer 7:07 en gaan we nog zo'n 53 minuutjes door met de Oosttribune op Radio Oost. En daarmee gaan we dan ook de avond in om 6 uur trouwens Nederlands elftal. Kijk naar het scherm en zie dat daar ook nog de wegwedstrijd WK op, voor de mannen in Canada, Montreal, bezig is. Nog een hele eind te fietsen voor de mannen. 175 kilometer om precies te zijn. En dan is het de grote vraag of Mathieu van der Poel weer een wereldtitel kan pakken. Of dat het toch Wout van Aert wordt. Wij hebben nog wat weetjes van onze website rtvo's.nl. We gaan nog even kijken of er sportgebeurtenissen zijn die we niet hebben gemeld. En we gaan vooral veel muziek draaien. En die kunt u nog steeds aanvragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of bellen met 074-2456665. De Oostgebieden dus met in dit uur onder meer sowieso muziek van George Michael en Helene Fischer. Maar wellicht ook wel uw nummer als u dat tijdig aangeeft. Wel snel zijn, want we zijn er maar tot 6:00. Dat is niet zo lang meer dus.
0: De Oosttribune.
1: Eerst maar eens Bruno Mars.

Bruno Mars en On My Soul and Staanslot noemen ze dat. Nog een vraagje van, even kijken, Els uit Haren. Denk je dat het Nederlands elftal gaat winnen van Servië? Nou ja, dat ik ga daar wel vanuit eigenlijk. Maar dat wordt wel lastig tegen de ploeg van onder meer oud-FC Twente-speler Dusan Tadic daar in Servië. Nou ja, ik denk dat ik het wel met je eens ben. En dat ik hoop dat het Nederlands elftal, want het zag er goed uit tegen Duitsland, wel gaat winnen. Je wou Seize a Winner horen van The Truders. Nou, ik ga eens even kijken of we die ook kunnen vinden. En als we die snel kunnen vinden, dan gaan we dat ook zeker draaien. En ik heb hem al. Seize a Winner van de Intruders voor Els uit Haren, het Gronings Haren. Daar komt-ie.

Lionel Richie, hallo. Ik heb hem ooit eens gezien in Enschede. Dat was vlakbij het stadion van Twente. Go Planets. Daar trad hij op, is al wel weer jaren geleden, moet gezegd. Uw verzoekjes kunnen nog steeds komen, dus naar 06-4567-1331. Dat is het appnummer. En wel met 074-2456-665 gebeurt veel en mag ook nog even. Het is 10 voor half 6 bijna. Hier is George Michael en Fast Love op Radio Oost.

Ja, dat was George Michael, was dat. Verzoekje voor iemand uit Zwolle, Willem van den Berg. Belt wel vaker en wil ook deze wel vaker horen. The Scorpions and Winds of Change op Radio Oost.

0: Helene Fischer en
1: Ademloos. De Oosttribune op Radio Oost.
0: Nacht. En dit is Mighty Joe en Chucky Blue. Straks het Nederlands elftal met Max Meerdink in de basis. Zo is duidelijk geworden.

0: don't worry, be happy. I'm not worried.
1: De Oost-tribune.

Penny King en Stand By Me op Radio Oost. Het is 17:15, nog een kwartiertje. Op 18:00 dus Servië tegen Nederland. Nou, ik kan me er wel op verheugen. Maar ja, we hebben nog een paar mooie plaatjes voor. Zoals deze. Zomers aangevraagd door Daphne Deventer. Maar dat vroeg ik aan het begin van de middag op. Om toch wat zomerse plaatjes. Nou, die hebben we wel gehoord.

Vanavond ook weer sport op televisie met veel voetbal. Uit de tweede, derde en vierde divisie. Zometeen dus het Nederlands elftal om 6 uur tegen Servië. Ik wens u voor nu nog een hele prettige avond hier op Radio Oost. Non-stop muziek en vanavond om 11 uur weer met het oog op morgen.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of

0: Of hun motief is niet bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl. Voor de grootste keuze.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
1: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
0: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn

0: omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Oost. Radio
1: Oost. Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt.

0: Kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voor de grootste keuze in

0: Office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
1: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
0: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

When it's real, I keep it alive.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Vorige maand werden al 2 Nederlanders uitgezet die in Israël in het civiel-militaire coördinatiecentrum werkten, dat toezicht moet houden op het staakt het vuren. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er wel nog steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten van de 2 ziekenhuizen kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan en daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer de laatste tijd al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. De op voorhand beladen Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland is makkelijk gewonnen door de Ieren. Binnen een half uur stond het al 3-0 en het werd ook de eindstand. In de aanloop naar het duel was er onenigheid binnen de Ierse ploeg over wel of niet spelen tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Na een stemming bleek dat een meerderheid wilde dat de wedstrijd doorging. Ierland speelde met zwarte armbanden om en de aanvoerder schudde alleen de scheidsrechter de hand. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land is het zonniger en stijgen de temperaturen tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daarvoor

0: iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Gisteren werd Demi Vollering wereldkampioen wielrennen. Een geweldige prestatie. Maar nu kreeg ze vandaag van de wielerunie een gele kaart en een boete van 1000 euro voor het, ik citeer, innemen van een niet toegestaande positie op de fiets. Huh? Wat raar. Zat ze achterstevoren op de fiets of zo? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. D66 vierde zijn 60ste verjaardag. Waren de leden een beetje in feeststemming? Ik vraag het zometeen aan Lars Geers, want die was erbij. 40 centimeter, zo laag was de stand van de Rijn in Keulen nog nooit. Wat dat voor ons betekent, bespreek ik met een hydrometeoroloog. En in 2004 werd de 26-jarige Erwin Laan vermoord door een van zijn beste vrienden. Hans Pol reconstrueerde deze schokkende gebeurtenis in de documentaire Fataal Schot. En het koor van de Nationale Opera is weer in de prijzen gevallen. Wat maakt dat koor toch zo goed? Zometeen ontvang ik twee koorleden in de studio. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 27 september.
2: Drie witte busjes zorgden voor opschudding bij een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk.
3: A major incident has been declared around a UK-US military base that the American Air Force has used to launch attacks against Iran.
2: Een buurtbewoner zag ze 's nachts rijden, vond het verdacht en belde de politie.
4: Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area.
2: Vijf mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de busjes lagen namelijk explosieven. En dus werd de buurt in alle haast geëvacueerd.
5: So I just had time to feed the cats, put some clothes on and then we got in our car and came here.
2: Op de luchtmachtbasis staan onder meer Amerikaanse bommenwerpers. President Trump is dan ook opgelucht over de aanhoudingen.
6: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port.
2: Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden vanmiddag het partijcongres van D66.
7: Er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik zou je willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar het 60-jarig jubileum kunnen vieren.
2: De actievoerders bleven staan en premier Jette werd door beveiligers van het podium gehaald. Maar Jetten liet de feestvreugde niet bederven. Een aantal demonstranten is uit de zaal verwijderd.
7: Ja, democraten, dit hoort er ook bij. Zeker in ons land waar die vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren voor ons ook zo belangrijk is.
2: Duizenden jongeren demonstreerden inderdaad in Amsterdam tegen de militarisering en oorlogen.
8: Stop de afbraak, bouw aan vrede!
2: Ze vinden dat er niet meer, maar juist minder geld naar defensie moet.
9: De enige die ik hoor praten over dat de defensieuitgaven goed zijn, zijn generaals, admiraals, dat zijn de mensen die dat moeten gaan gebruiken.
2: De actievoerders maken zich ook zorgen om de dienstplicht.
10: Ik maak me niet per se zorgen om in dienst zelf te gaan, maar ik zie het niet als de oplossing om geweld tegen geweld te gebruiken.
2: Deze jongen kreeg al een brief van het leger.
11: Zeker, ik wel, ja.
12: Wat moest je doen?
11: Dat weet ik niet meer, dat is al een tijdje geleden.
12: Iets gedaan?
11: Ik heb hem bij het oude papier gegooid.
2: Buitenspelen voor volwassenen. Zo ziet Anne uit Bad Hoevedorp haar nieuwe pingpongclubje.
13: Van beginner tot iets meer gevorderd, maar iedereen mag gewoon komen.
2: Bij gebrek aan een tegenstander deed ze een oproep en toen liep het storm. Zo'n 20 mensen zitten nu in een appgroep om af en toe te pingpongen en te kletsen.
13: Maar al de eerste keer dat we deze afgesproken hadden met een paar mensen, kwamen er verhalen naar boven dat het moeilijk is om een community te vinden.
2: En nu komen de jeugdherinneringen naar boven.
14: Speel maar, doe maar mee. Ja, wat je vroeger op de basisschool ook had. Mag ik meedoen met voetbal? Ja, doe maar mee. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Jeroen van Kan.
12: In Colombia lopen veel mensen rond met een militaire achtergrond. Dat is een overblijfsel van de burgeroorlog die daar heeft gewoed. En dat levert expertise op die geld waard is. Daarom recruteert Oekraïne via sociale media Colombianen om mee te vechten tegen de Russen. Dat schrijft Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna in NRC.
2: Wie op het aanbod ingaat, kan per maand meer verdienen dan thuis in een half jaar. Volgens een organisatie die de belangen van achterblijvers behartigt, zijn er sinds de oorlog met Rusland, sinds die oorlog begon, zo'n 7000 Colombianen naar Oekraïne vertrokken om mee te vechten.
12: Ja, de organisatie heet De Stem van Hen die er niet meer zijn en ondersteunt mensen die ineens niks meer horen van familieleden in Oekraïne. Het contact met de autoriteiten verloopt vaak moeizaam. In de contracten die worden afgesloten staat dat nabestaanden $300.000 krijgen als hun familielid om het leven komt. Maar dat lijkt niet in alle gevallen te gebeuren.
2: Defensie is ingericht als een plek voor mannen en daar moet snel iets aan veranderen, vindt Tweede Kamerlid Michelle Jachtenberg van D66. Zij biedt morgen een actieplan aan staatssecretaris Boswijk van Defensie. Dat schrijft Trouw.
12: In 2030 moet de krijgsmacht voor 30% uit vrouwen bestaan, maar die doelstelling wordt niet gehaald als de organisatie niet aantrekkelijker wordt gemaakt voor ze. Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan een systeem dat niet voor hen is ontworpen. Het systeem moet veranderen, schrijft Jachtenberg.
2: In haar actieplan stelt ze onder meer voor een opleidingstraject voor vrouwelijke leidinggevenden in het leven te roepen. Hoe meer vrouwelijke leiders, hoe meer rolmodellen andere vrouwen hebben, zegt ze in het plan. Ook wat kleding betreft moet er veel veranderen. Er zijn nu wel speciale scherfvesten, maar de levering van nieuwe gevechtskleding die ook geschikt is voor vrouwen is al 2 keer uitgesteld.
12: Ja, zelfde probleem, maar andere sector, zou je kunnen zeggen. In het Parool staat een artikel over hangplekken speciaal voor meisjes. Er komt er eentje in de Amsterdamse wijk Eiburg. De reden, hangplekken voor jongeren worden vrijwel vanzelfsprekend ingenomen door jongens. Maar ook meisjes hebben behoefte aan een plek buiten om samen te komen.
2: In samenspraak met de doelgroep komt er nu eentje in de Barbie-kleuren roze en blauw. Later komt er ook nog een mooier locatie in het Theo van Gogh-park. Ook daar hebben de buurtmeisjes wel ideeën over. Het ontwerp dat een kunstenaar eerder maakte voor de hangplek vonden ze te kinderachtig.
12: Ja, een van hun wensen is een grote schildering van het motto van de groep: Girls just wanna have fun. De gedachte is dat het met zo'n kreet meteen duidelijk wordt voor wie de plek bedoeld is. En bovendien maakt het opschrift de kans dat jongens de boel overnemen een stuk kleiner.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Sarah Julia met Therapist's Daughter. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. In de Amsterdamse Rai vierde regeringspartij D66 vandaag haar 60-jarig bestaan. De Democraten wonnen de verkiezingen, leverden de premier, maar de samenwerking binnen het minderheidskabinet en met de oppositie gaat moeizaam. Dus is er wel reden voor een feest. Onze politiek verslaggever Lars Geertsen was erbij vandaag. Goedenavond, Lars.
1: Dag Mieke, goedenavond.
0: Ja, we hoorden net het nieuwsoverzicht ook dat die actievoerders de speech onderbraken van Jette. Hij werd zelfs even weggehaald door beveiligers. Was er paniek?
1: Nou nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er was geen paniek. Je kon merken dat zeker de top van de partij en wellicht zelfs ook Jette zelf er toch wel rekening mee had gehouden dat er iets kon gebeuren. Die partij is de grootste geworden, heeft de macht, levert de premier. En wordt daarmee ook overduidelijk mikpunt van demonstraties. Dat zag je 's ochtends al voor de RAI. Toen werden de congresgangers al geconfronteerd met actievoerders tegen subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie. Tegen dierenleed. Later op de dag stonden er twee mensen met een groot spandoek die blijkbaar voor Hamas waren. Niet een heel populair standpunt, maar ze waren er wel. En aan het begin van de speech dus inderdaad stond een klein aantal activisten op en die wilden opkomen voor de situatie in Gaza. Jette ging daarop in. We hebben dat gehoord. Heeft ze verteld dat ze dat hij de aandacht aan wilde besteden. Deed respectvol over de demonstratie. Maar toen ze niet wilde gaan zitten en niet weg wilde gaan, werden ze verwijderd uit de zaal. En begon Jette dus zijn toespraak weer opnieuw. En toen zonder onderbrekingen.
0: Ja, 60-jarig jubileum vieren ze. Was er verder wel een feestelijke stemming?
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Er was een jubileumprogramma. En er werd begonnen met een grote breakdance act. En aan het eind trad Typhoon op. En stonden een hele hoop prominenten van nu en van vroeger volop te dansen op het podium. Nog nooit meegemaakt dat gebeurde. Maar wat dat betreft dus wel feest. Maar je merkte toch dat als je de stemming peilde, dat het wellicht wat minder uitgelaten was, dit congres, dan het vorige congres in februari. Toen was de partij net de grootste geworden. Toen hadden ze net het kabinet gepresenteerd met Rob Jetten als premier. En ja, dat was een feest natuurlijk. Daar werd de overwinning gevierd. Met je toch meer iets uitgelatenheid dan nu. Nu zijn ze een half jaar bezig. Ze merken eigenlijk wel dat wat ze toen ook wel wisten, dat het niet eenvoudig zou worden. Nee. Dat ook werkelijkheid is geworden. Dus is wat meer bedeesdheid ook.
0: Ja, dat snap ik. En in welke mate verwijten ze dat Rob Jetten?
1: Nou, je merkte dat ze de moeizame start toch niet op het bordje van Jette willen leggen. Ze willen hem niet afvallen. Er wordt steeds gewezen naar andere partijen die ook nog moeten wennen aan het minderheidskabinet, die niet per se op vooraan staan om samen te werken met dit kabinet. Dus wat dat betreft zijn ze nog wel steeds groot fan van Rob Jette. Maar ik merkte toch ook dat de eerste kleine teleurstellingjes er ook wel zijn. Bijvoorbeeld dat incidentje over het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie op de socials. Dat stak toch wel een aantal mensen. Je merkt toch wel dat hier en daar wat twijfel erin begint te sluipen.
2: Ik denk prima, helder, duidelijk en hij staat ergens voor. Dus dat, en ja, als premier dan lig je ook onder vuur en dan sta je onder een vergrootglas. En dat is pittig en natuurlijk een AI-hobbeltje die genomen moet worden en dat soort dingen. Dus ja.
3: Ja, dat was voor u wel even een dingetje dat hij zijn social media berichten door AI liet maken?
2: Als het gaat om onderwerpen die heel gevoelig liggen en die heel kwetsbaar zijn, dan vind ik dan moet je daar een streep trekken. Want anders is het de computer die voor je praat.
4: Hij krijgt gewoon een voldoende wat dat betreft.
3: Wel een beetje zuinig voor een D66-lid.
4: Ja, het is gewoon genuanceerd.
5: Er zitten sowieso drie partijen in. En natuurlijk heeft Rob Jetten daar een belangrijke rol in. Maar ook de anderen hebben net zoveel verantwoordelijkheid om er iets van te maken.
6: Ik vrees dat ik het niet gered had als ik dat had moeten doen. Dus ik ben blij dat hij op die positie zit. En ik vind de afgelopen weekend hebben we het rondom het ICC, wat hij daar neergezet heeft.
3: De VN-toespraak, hè, waar hij heel kritisch was op Amerika.
6: Ja, daar krijgt hij van mij een staande ovatie voor.
1: Ja, dat soort zaken kun je dus wel horen. Ook zijn bezoek aan de homobar in New York, waar de Pride-beweging uiteindelijk uit voort is gekomen. Dat wekte heel veel sympathie daar. Rob Jetten benadrukte vooral vandaag alle positieve dingen die zijn kabinet heeft bereikt. En dat mensen daar toch ook aan moeten denken. De stikstofbrief die er is gekomen. De woonagenda die is gepresenteerd. Al dat soort zaken bleef hij zeer positief en zeer optimistisch over.
0: Ja, En dit weekend hoorden wij ook opeens optimistische geluiden uit Den Haag over de begroting. En dat zou wellicht helpen om de critici weer voor zich te winnen.
1: Ja, ja, dat was opvallend inderdaad, want het leek muurvast te zitten. De algemene politieke beschouwingen van anderhalf week geleden, die hebben de partijen geen centimeter bij elkaar gebracht. Jette zei toen al meteen dat hij nieuwe gesprekken wilde gaan beginnen. Vrijdag zei hij ineens dat hij met een nieuw bod zou komen. Nou, er zijn gisteren gesprekken over geweest en wat bleek. Ineens was het kabinet bereid om tegemoet te komen aan een van de wensen van onder meer PRO, namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig van tafel te halen. En dus was mijn vraag aan Rob Jetten, nadat hij was uitgespeeched, waarom het kabinet nu ineens bereid was om aan de eisen van de oppositie tegemoet te komen.
7: Het was duidelijk dat op koopkracht, op investeringsklimaat voor ondernemers en het akkoord met de sociale polder, de Kamer eigenlijk links en rechts zei, doe nou nog een extra stap kabinet. Daar hebben we vorige week aan gewerkt, dit weekend aan de oppositie voorgelegd. En het is mooi om te zien dat zij graag daarover doorpraten.
3: Maar de vraag is natuurlijk, waarom was dat debat überhaupt nodig? Want alle standpunten daar waren u ook al bekend. Dat hebben ze u van tevoren al verteld.
7: Ja, en toch hebben we al veel van de wensen van de oppositie in de zomer kunnen verwerken. En is het ook altijd de vraag, waar zet je op in? Zijn ook andere partijen bereid om elkaar ergens halve wegen te treffen. Ja, die bereidheid proeven wij echt bij de oppositiepartijen. En daarom doen we ook nu als kabinet met dat nieuwe voorstel een stap in hun richting. Om hopelijk zo snel mogelijk een begroting te hebben. En op heel veel van die thema's echt aan het werk te kunnen.
3: Maar stond u niet gewoon met de rug tegen de muur?
7: Nou nee, ik vind dit ook wel uiteindelijk de kracht van zo'n minderheidscombinatie. Hè, dat we weten dat we moeten luisteren. Dat we ook zaken moeten doen met anderen. En het verdient ook echt een compliment dat een aantal van die oppositiepartijen nu zeggen. Wij zijn ook bereid om compromissen te sluiten. Het is echt nog niet rond. Maar met de eerste reacties die we van hun nu hebben gekregen, hopen we dat we eruit kunnen komen.
3: Ja, maar ik zou bijna zeggen, dat is geen wonder, want u heeft ze exact gegeven wat ze wilden op links, namelijk dat bedrag op die sociale zekerheid is van tafel.
7: Nou, ik ga verder niks zeggen over wat we op tafel hebben gelegd als voorstel. Voor ons is het belangrijk dat we echt een aantal hervormingen en investeringen mogelijk gaan maken. En het einddoel, dat wordt heel erg gedeeld. Er was veel discussie over de start om die sociale polder aan tafel te krijgen. Ik hoop dat we dat nu kunnen lostrekken.
0: Ja, en kan die beweging van Jette de goedkeuring van de leden wegdragen?
1: Nou, ik moet er even bij zeggen dat ook bronnen rondom de coalitie zeggen dat er zaken in zitten voor rechtse partijen. Niet alleen maar voor linkse partijen, maar bij de leden vandaag toch even de focus op PRO. En de opluchting dat die bereid zijn verder te praten. Want vanaf dag 1 na de verkiezingen was er al de wens bij D66-leden om toen nog met GroenLinks, PvdA en PRO, nu PRO dus, te gaan regeren. Dat ging niet door. Toen ze het coalitieakkoord zagen, was sterk de hoop dat ze met PRO samen gingen werken om dat akkoord, wat ze toch iets te veel VVD vonden, naar links te trekken. Moet eerlijk zeggen dat ik ook leden gesproken heb die nog steeds een breed akkoord willen. Maar bij de meesten klopt het hart toch wel aan de linkerkant.
8: Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik denk dat ik ook wel, ik identificeer me denk ik ook iets meer met dat deel van de oppositie dan de rechterkant.
9: Mijn persoonlijke voorkeur zit toch wel echt aan de linkerkant van de spectrum.
3: Gisteren bleek dat PRO en Volt bereid zijn om te gaan praten omdat het kabinet vergaande stappen heeft gezet. Kan het uw goedkeuring wegdragen?
10: Dat kan zeker onze goedkeuring wegdragen. Ja,
11: ik ben daar heel blij mee.
0: Nou, het kan snel gaan nu misschien met de onderhandeling, als ik dat zo hoor.
1: Nou, dat hoopt het kabinet in ieder geval wel. Morgen komt 50PLUS nog langs. En er is ook goede hoop dat die er iets in zullen zien in dit voorstel. Maar ja, als het kabinet inderdaad aan alle wensen tegemoet is gekomen, dan is er ook weinig om niet mee in te stemmen, zou je bijna zeggen. En dan is wel de vraag inderdaad waarom dat dan niet eerder kon. Het kabinet wil dinsdag met een brief komen waarin het nieuwe voorstel staat. En dat is geen toeval, want woensdag begint het debat over de financiële beschouwingen. En dan wil je eigenlijk wel dat er al iets ligt waar iedereen mee in kan stemmen. Dan is de vraag, is het dan ook al rond? Nou, vanuit PRO wordt daar nog wel een beetje op teruggeduwd. Want zeggen ze, ja, we hebben nog niet precies gezien hoe het kabinet alles wil betalen. En voordat we ergens een handtekening onder zetten, dan willen we dat toch wel weten. Hè, hoe precies het belasten van vermogen gaat. Maar ook zelfs daar is het gevoel dat het wel kan lukken. Laat het niet deze week zijn, dan misschien over 2 weken. En dat vinden ze in ieder geval binnen de coalitie toch wel een doorbraakje, hoor je dan. En een huzarenstukje. De verkleinwoordjes zijn er nog wel. Maar iedereen heeft, en terwijl het daar helemaal niet naar uitzag, ineens weer hoop dat het zomaar zou kunnen gaan lukken.
0: Oké, dankjewel, Lars Geerts.

0: Een teken was dit van Vrouwtje. Ja, de waterstand in de Rijn bij Keulen bedraagt op dit moment, schrik niet, 40 centimeter. Nog nooit stond de Rijn daar zo laag. En dat water stroomt naar Nederland, dus wat staat ons te wachten? Dat vraag ik aan Jan Verkade, hij is hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat. Goedenavond, meneer Verkade.
1: Goedenavond.
0: Is dat een nieuw vak, hydrometeoroloog, of bestaat dat altijd al?
1: Nou, ik denk dat dat al een tijdje bestaat. Wat ik doe als hydrometeoroloog is, ik doe eigenlijk onderzoek naar het voorspellen van en het waarschuwen voor hoog en laag water.
0: Ja.
1: Dat doe ik inderdaad bij Deltares, dat zei u al. Maar ik ben ook lid van een team van Rijkswaterstaat bij het Watermanagement Centrum.
0: Ja.
1: Het Watermanagement Centrum Nederland. En dat is een team waarin we, het team dat verantwoordelijk is voor het monitoren en het voorspellen van de waterstanden, ja, en de rivierafvoer van de Maas en de Rijn. Nou, en dat doen we al 20, 30, 40 jaar of
0: toch
1: zo.
0: Al. Nu, ik zei net 40 centimeter in Keulen. Wanneer komt die bij ons binnen dan? En hoe laag is die dan ook zo?
1: Ja, misschien moeten we die 40 centimeter even wat kwalificeren. Want dat, het is niet zo dat, dat er maar 40 centimeter water door de Rijn stroomt bij Keulen.
0: Oh.
1: Die 40 centimeter is een waterstand ten opzichte van een referentieniveau. De waterdiepte is ongeveer 1,5 meter nu.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat betekent dat er boten met, nou, komen we misschien straks nog even op. Maar over een 1,5 à 2 dagen is dat, is een waterdruppel die Keulen voorbij stroomt bij Nederland, bij het meetpunt.
0: U zegt dat de diepte is 1,5 meter. En waarom hebben ze het dan over 40 centimeter? Of is dat te ingewikkeld om uit te leggen?
1: Nou, dat
0: want dan
1: is een waterstand.
0: Denk je, er staat maar 40 centimeter in,
1: ja,
0: de Rijn.
1: Dat is een beetje misleidend inderdaad. Dat is een waterstand ten opzichte van een lokale referentie. Een beetje een soort NAP, maar dan lokaal.
0: Oké, goed. En welke maatregelen kunnen we dan op korte termijn nemen?
1: Nou, we kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Oh.
1: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen dan op de langere termijn?
1: Nou, dat zijn misschien eerst even op de korte termijn. Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Ja. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden, denk ik. Nou, wat er nu gebeurd is in Nederland is dat er dus al delen van de IJssel die zijn afgesloten. Een deel van de IJssel is eenrichtingsverkeer. Dus dat betekent dat boten een heel eind om moeten varen via het Amsterdam-Rijnkanaal, via het Markermeer en het IJsselmeer. Vanuit Duitsland naar het Twentekanaal in Zutphen als ze daar naartoe willen. Maar er zijn natuurlijk ook gevolgen voor wat andere delen van het watersysteem. Zo gebruiken wij dat Rijnwater, de aanvoer van de Rijn, om het IJsselmeer zoet te houden.
0: Ja.
1: Nou, dat lukt dan wat minder goed. Dus dat betekent dat het IJsselmeer aan het verzilten is op het moment. En dat heeft weer wat gevolgen voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning.
0: Daar en voor de natuur.
1: En voor de natuur. Nou, en dat is niet per se die versilting, maar die lage afvoer komt natuurlijk omdat het heel droog is in het stroomgebied. Dat betekent dat grondwaterstanden erg laag zijn. Dat betekent dat de kleine beken soms droog vallen. En daar heeft de natuur ontzettend veel last van. En dat leidt tot heel veel schade.
0: Ja, verlies van biodiversiteit ook, hè?
1: Precies. Ja,
0: ja, en die lage waterstand, speelt u nu ook de Maas parten?
1: De Maas is ook heel laag. Ja, de afvoer van de Maas is op het moment een andere orde groter dan de Rijn. Hè. Bij de Rijn komt nu zo'n iets minder dan 600 kubieke meter per seconde het land binnen. Bij de Maas, bij IJssel is dat ongeveer 20 à 25 kubieke meter per seconde. En dat is ook heel laag. Ja, dus daar moeten we ook goed letten op wat we met het water doen. Maar, en waar dat naartoe gaat.
0: Maar de Maas is een ander type rivier, toch? Begreep ik.
1: Ja, de Maas is meer dan de Rijn een regenrivier. Dus daar hebben we eigenlijk altijd van die hele lage afvoer in de zomer. Of daar zakt het wat meer uit. En de Rijn was altijd een gemengde rivier, waar het sneeuwpakket ook wat water naleverde. Nou, dat hebben we dit jaar veel minder gezien, omdat die sneeuw veel eerder gesmolten was eigenlijk. Dus de Rijn wordt ook voorzichtig aan, krijgt hij wat eigenschappen van een regenrivier.
0: Ja. En heeft het nog consequenties voor ons drinkwater?
1: Nou, op het moment is Ja, ik ben daar niet de expert, maar wat ik hoor is dat de drinkwaterlevering op dit moment gegarandeerd is. Dus dat het hartstikke goed gaat. Maar ik weet wel dat ze wat meer moeite hebben om dat drinkwater schoon te maken. Dus om het zout eruit te halen en om bij lage afvoer is het water wat meer vervuild. Omdat vervuilende stoffen wat minder gemengd worden. En dat kost wat extra inspanning bij de drinkwaterbedrijven om dat er weer uit te halen. Dat klopt, ja.
0: En zou je zeggen, nu er zoveel droogte is, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over overstromingen?
1: Nou, in de komende paar weken hoeven we ons daar misschien geen zorgen om te maken. Nee. Maar dat is misschien niet waar u op doelde.
0: Nee, de klimaatverandering betekent soms ook heel veel meer water, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is het paradoxale van klimaatverandering. Ja. Dat voor de rivieren betekent dat we zowel meer droogte gaan krijgen, dus vaker en heftiger, maar ook vaker en heftiger overstromingen. Dus dat bestaat naast elkaar. Nou, we zien het nu. Hè. We hebben dit jaar de laagste Rijnafvoer ooit gezien. En 5 jaar geleden hadden we andersom de hoogste Maasafvoer ooit. Ja. Dus de overstromingen van destijds. En dat bestaat naast elkaar. En dat gaat vaker gebeuren. Klopt.
0: Ja. Zijn er oplossingen voor de lange termijn?
1: Nou, voor de lange termijn moeten we 2 dingen doen. Het gaat natuurlijk om klimaatverandering. Die klimaatverandering is er al. Die is niet meer van verre toekomsten en van verre plekken. Maar die is ook van het hier en het nu. We zien ook dat die heel veel sneller gaat dan dat we gevreesd hadden. Dus dat betekent dat alle maatregelen die we aan het nemen zijn, dat die versneld moeten worden. Dan hebben we het over klimaatadaptatie. Dat gebeurt ook. Hè. Daar is een Delta-programma. Het is laatst herijkt. Daar zit de Delta-commissaris bovenop. En daarnaast zullen we natuurlijk moeten proberen om die klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan.
0: Ja.
1: Dus toch minder uitstoten.
0: Doet de politiek genoeg?
1: Voor adaptatie zie ik dat er heel veel in beweging is.
0: Nou, dit klinkt een beetje zuinig, maar daar moeten we het dan maar mee doen.
1: Ja, en van motivatie denk ik dat we meer zouden moeten doen. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening.
0: Ja, nou, dat mag. Dank je wel voor je bijdrage. Hydrometeoroloog Jan Verkade. En bij mij is inmiddels Hans Pol binnengekomen in de studio. We gaan het hebben over een documentaire die hij heeft gemaakt. Fataal Schot. En dat gaat over de 26-jarige Erwin Laan in Beverwijk, die in 2004 door zijn voetbalmaatje werd vermoord. Een schokkende gebeurtenis die nu dus nauwkeurig is gereconstrueerd. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Een bizar verhaal. Ik heb dus de documentaire gezien vanmiddag. De moordenaar was een van zijn beste vrienden. Mm-hmm. Kun je kort vertellen wat er 22 jaar geleden gebeurde?
2: Ze zouden op vakantie gaan. Zeg maar
0: met een groep vrienden.
2: Groep vrienden. En ze gingen nog even naar het café van Erwin. Dat is degene die dood is geschoten, zijn vader. En dat liep fataal af.
0: Ja, die vrienden gingen naar huis. Die Maurice, die moordenaar, die bleef. En die heeft hem doodgeschoten. En dit was hij ook van tevoren van plan. Niemand zag het aankomen. Het idiote is dat hij hem wel heeft vermoord en daarna dus een stille tocht ging organiseren.
2: Ja, hij heeft een stille tocht georganiseerd. Hij heeft een kist gedragen. Ja, dat is heel schizofreen eigenlijk. Heel idioot gebeurtenis. Omdat er was heel veel vertrouwen natuurlijk. Ook in deze jongen. En uiteindelijk liep hij, voor de politie was het eigenlijk wel vrij eenvoudig om die moordzaak op te lossen. Maar niemand kon geloven dat Maurice het was. Dat was schokkend voor iedereen.
0: Totaal ongeloof. En als kijker van die documentaire denk je ook steeds van, ja, wat zit hierachter? Wat heeft hij gedaan? He, hij is veroordeeld voor die moord. Mm-hmm. 14 jaar cel heeft hij gekregen. Na 9 jaar kwam hij vrij.
2: Ja.
0: En dan hoop je als kijker dat je hem hoort uitleggen wat er gebeurd is. Maar dat hij zit er niet in, hè, zelf.
2: Heb
0: je dat geprobeerd?
2: Ja, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Toen ik hoorde van deze zaak eigenlijk. En BNN-VARA mij vroeg om over deze zaak een film te maken. Toen ben ik in eerste instantie naar zijn advocaat gegaan. Dat was Hans Anker. En die wilde alleen maar meewerken als zijn cliënt, toenmalige cliënt, die inmiddels al vrij was hoor, dat hij toestemming gaf dat hij kon meewerken aan de documentaire. En toen heb ik een poging gewaagd om hem te vinden. En dat is Ja, dat is gewoon totaal mislukt natuurlijk.
0: Nee, want het is iemand, je zei, je was toen al vrijgekomen.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk gewoon, of waarschijnlijk onder een andere naam, een ander leven begonnen.
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Zo gaat dat.
2: Zo gaat dat.
0: Ja, maar goed, je dacht, ik ga die documentaire maken. Hmm. Met de nabestaanden.
2: Ja.
0: Die zaten daar wel op te wachten, 20 jaar na die moord. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, niet allemaal. Het eerst was zijn vader en zijn zus. Dat was eigenlijk de eerste. En daar wonnen we het vertrouwen wel mee. En toen die vriendengroep. En ik had nog een verhaallijn, dat was de politie. Die natuurlijk een vrij bizar onderzoek hebben gestart. En uiteindelijk... Ja, was dat de dader was een van de vrienden.
0: Ja, maar goed, die familie wilde dus uiteindelijk... je hebt hun vertrouwen wel weten te winnen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hoe gaat het? Ja, we moeten natuurlijk ook niet alles weggeven, hè? Want mensen moeten nog naar die documentaire gaan kijken. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die familie en dat voetbalteam? Die mannen zijn nu allemaal meer dan 20 jaar ouder. Zijn allemaal middelbare mannen geworden.
2: Ja. Nou, ik vond dat wel dat diepe wonden heeft geslagen. Ja. Ook in die vriendengroep. Maar ook, je bent je zoon kwijt. Ik vond vooral die familie vond ik het echt schokkend. Dat vergeet je gewoon niet. Ook je vertrouwen, zou ik maar zeggen, wat je hebt in het leven. Dat loopt een enorme deuk op.
0: Maar ook die vriendengroep.
2: Ook die vriendengroep,
0: Die hadden allemaal therapie gehad. En die waren eigenlijk...
2: Maar
0: die waren eigenlijk nog steeds er niet echt overheen, voor mijn gevoel. Dat had ze...
2: Is ook logisch, natuurlijk.
0: Zo'n diepe wond geslagen.
2: Ja, ja.
0: En waarvoor, hè? Nou goed, we zeiden dus al, die dader wilde zelf niet... Je laat hem naspelen, hè, door een acteur.
2: Ja, die want dader. Hij heeft één keer een interview gegeven toen hij zelf in de... Hij was toen opgepakt. Mm-hmm. Heeft hij een interview gegeven vlak voor zijn proces. En dat interview, dat is in een boek gekomen van een gevangenisdirecteur. Mm. Dus dat... En dat kreeg ik via zijn vrienden. Die kwamen op een gegeven moment naar mij toe en die zei van moet je eens kijken, dit moet je lezen. En ja, waarschijnlijk is er niet zoveel van het boek verkocht. Maar ik vond het toch fascinerend om de moordenaar zelf aan het woord... ik heb het gelezen, zeg maar. En dat was zo gedetailleerd wat hij daar vertelde over het hoe en waarom. Ja, het blijft onbegrijpelijk natuurlijk. Ja.
0: Goed, het is dus een acteur, hè, die dus zijn woorden...
2: Die verhaallijn,
0: uit dat boek dus zegt, hij speelt het na. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Een klein fragment.
3: Ik verzamelde al mijn moed. Pakte mijn pistool. Richtte op zijn rug. Ik durfde niet. Maar ik moest het doen.
0: Ja, is het duidelijk geworden, zonder al te veel weg te geven, waarom hij het moest doen van zichzelf?
2: Ik vind het niet zo erg om het weg te geven.
0: Oh, nou ja, ik ben altijd heel voorzichtig. Hè?
2: Oh ja.
0: Ik wil niet laten dat mensen zeggen, nou zeg, je hebt alles al verklapt, alles gespoilerd.
2: Alles verklappen.
0: Nee, vooral de schrijvers die vinden dat soms zijn ze woedend. Nee. Dus ik ben heel voorzichtig geworden daarin.
2: Oh, oké. Okay. Nee, vind ik geen enkel probleem.
0: Nee, fijn dat je... Oké, dat is duidelijk dan.
2: Ze gingen op vakantie. En die vakantie was bij elkaar, was dat 2.000 euro. En hij had het geld, hij was de regulateur van die hele vriendengroep, dat had hij in zijn zak gestoken. En uiteindelijk moesten ze op vakantie, maar hij had dat geld dus in zijn zak gestoken. Dus ze konden helemaal niet op vakantie. En hij had één oplossing. En dat was alleen maar van, ik moet iemand doodschieten. In dit geval was Erwin.
0: Want dan kan de vakantie geannuleerd worden.
2: Kon de vakantie niet doorgaan. Ja, het is een bijna... Je kan er gewoon niet bij, omdat iemand gestorven is voor
0: een paar duizend euro.
2: 2000 euro.
0: Ja. Maar het was iemand die al lange mentale problemen had, heb ik begrepen. Omdat hij al... een paar jaar zei dat
2: een leugenachtig leven leidde eigenlijk.
0: Nou, een pathologische leugenaar. Ja. Die dus een jaar lang gezegd heeft dat hij een opleiding volgde. Terwijl hij iedere dag met de bus heen... maar dat komt vaker voor.
2: Je hebt hem goed gezien, die film.
0: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Maar bedoel, je hebt ook, dat komt vaker voor. Mensen die zeggen dat ze studeren. En die studeerden helemaal niet.
2: Nee, precies.
0: En op een gegeven moment had gezegd, ik heb een baan. En die baan had hij helemaal niet. Dus dacht ik van, dat was natuurlijk toch... Mentaal was die jongen natuurlijk gewoon ook niet in orde.
2: Ja, Nee, dat gaat langzaam natuurlijk. Dan kom je steeds erger.
0: In je eigen leugen raak je verstrikt.
2: Ja, en dan volgt op een gegeven moment de onafwendbare ontmaskering, waar hij natuurlijk zo bang voor was.
0: Ja. Heeft die dader uiteindelijk de film wel gezien?
2: Ja, dat is een heel verhaal.
0: Nou, vertel het dan.
2: Uiteindelijk besliste toch de BNNVARA dat we een poging moesten wagen om toch die dader mee in contact te komen. En die vriendengroep, dat was op de laatste draaidag, weet ik nog heel goed, die kwam opeens met een foto aan van waar die dader op stond. Het was toch herkenbaar. Ja. En toen zeiden zij van, moet je kijken op die foto, kan ik op een of andere manier achterkomen wie die dader is en waar hij zich bevindt. Ja. Nou, uiteindelijk is er een detectivebureau opgezet en die hebben ze die dader gevonden en hebben ze een brief overhandigd van je kan deze film bekijken voor de uitzending. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. Tot woede ook van, en dat kon ik heel goed begrijpen, van Jan, de vader. Ja. Die zei natuurlijk weer van, heeft hij godverdomme weer de regie in handen. Ja. En dat kon ik heel goed begrijpen. Maar goed, hij heeft
0: je
2: de
0: hebt
2: film
0: hem dus
2: gezien.
0: Ontmoet.
2: Ja, hier een paar honderd meter van deze studio vandaan. Ja.
0: En?
2: Ja. Ja, heeft hij film gezien en hij zat een bankje, of het is een stoeltje, voor mij. En heeft de film helemaal gezien. Het ging over hem. Hij zag ze, ja. De familie. Hij kende natuurlijk iedereen, behalve dan de politie. Oh. En dat was, hij had hem gezien. En het was doodse stilte. 5 minuten lang. En toen zei hij van, ja, zo was het.
0: Oké. De documentaire Fataal Schot wordt woensdag, dus aanstaande woensdag 30 september uitgezonden om 9:30 op NPO 2. Dankjewel, filmmaker Hans Pol.
2: Alsjeblieft.

0: Aretha Franklin met Seesaw. Ja, het koor van de Nationale Opera is door het Duitse tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot koor van het jaar 2026. Internationale muziekcritici roemen de uitzonderlijke prestaties die het koor in het afgelopen seizoen leverde. Hoe komt dat koor zo goed? Dat ga ik bespreken met twee koorleden, sopraan Jannelieke Schmidt en tenor Ruud Vizeleer. Hartelijk welkom allebei en gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, jullie zijn blij. Ja. Goed, we gaan eerst even naar jullie luisteren. Het kooroptreden in Tchaikovsky's De Maagd van Orléans werd namelijk door die jury expliciet genoemd.

0: Ja, het is een beetje heiligschennis, maar we gaan er gewoon overheen praten. Want anders zit straks de tijd om en dan hebben we jullie helemaal niet pratend gehoord. Ik zie dat jullie meteen helemaal weer in die rechtszaal zitten van bij de Maagd van Orléans. Ja?
1: Ja.
0: Want dat was het, en jullie zaten als koor daar in de rechtszaal.
1: Ja. Maar het is zo grappig, als je erin zit, dan heb je er eigenlijk niet zoveel notie van hoe zoiets klinkt. En als je dat nu weer zo hoort, denk je, zijn wij dat wat mooi.
0: Ja, echt waar. Ja. Nou ja, eerst even die vraag, wat maakt jullie koor zo goed?
1: We zijn heel lang als groep bij elkaar. We blijven als groep bij elkaar. We zijn niet allemaal projectmatig bezig. Dus je kent elkaar door en door. En je weet op de bühne wat je aan elkaar hebt en zo. En dat is heel fijn. Je kunt naar elkaar kleuren.
0: Ja, want het is hier in Amsterdam zo dat het koor zijn de mensen voor een groot deel in vaste dienst. Terwijl voor iedere productie de solisten worden apart worden ingehuurd.
1: Ja.
0: Ja. Wat zou jij zeggen als iemand zegt, waarom zijn jullie zo goed?
2: Omdat we een groep mensen zijn die samen mag werken met een andere groep mensen die dezelfde kwaliteit hebben als ik. Nou, als wij met z'n allen. Namelijk, we willen allemaal elke dag het allerbeste doen.
0: Er is geen kinderzinnen bij jullie.
2: Nee, het zijn allemaal vakgekkies.
0: Ja,
2: die willen
0: dat
2: gewoon
0: dat
2: helemaal
0: is het.
2: Graag elke dag weer opnieuw denken. Ja, dit was echt wel tof wat ik
0: want
2: kon doen.
0: Er zijn wel mensen die denken van, nou, als je in de koor zingt, dan eigenlijk wil je liever een solist zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Ik denk
0: jij bent ook wel solist, weet ik. Maar niet in principe.
2: Nee, ik denk als je eigenlijk liever solist wil zijn, toch dan
0: wel.
2: Ben je solist.
0: Ja?
2: En als je eenmaal één keer, zoals ik dat dus ooit een aantal jaar geleden ging doen, met het koor heb meegezongen, dan ben je verkocht.
0: Ja?
2: Ja, dan wil je niks anders meer.
0: Ruud Vizelier, jij zit er al 37 jaar bij. Hoe kwam je daar terecht?
1: Mijn vader zong ook in het koor. En we hebben nog 2 jaar samengewerkt. En het was zo'n logische stap. Het was altijd zo mooi. En ik ben als heel jong jongetje met hem meegegaan.
0: Ja, maar je moet er wel de stem hebben.
1: Ja, nou ja, goed. Dat was dus zo. Ja. Maar in 72 meegeweest naar al die producties, dan ben je gewoon om.
0: Was het toen een heel ander koor?
1: Ja, het was wel een ander koor, ja. Het conservatorium en zo, waar je dan nu allemaal afkomt en daar naartoe gaat en als vervolgstap, dat was toen niet zo. Er waren mensen gewoon die een goede stem hadden. Die kwamen uit de Jordaan, die waren lekkere Amsterdammers. En die zaten...
0: Die zaten in het koor?
1: Ja, die zaten in het koor. Loodgieters en timmermannen en weet ik veel allemaal. Maar zoveel passie.
0: Was het toen slechter of beter?
1: Nee, het was niet slechter. De passie was er. Het was anders, ja. Het is natuurlijk... We zijn nu geconfronteerd geworden met het internet. En zoveel dingen die we te zien krijgen van... Ja, dit zou het moeten zijn. Dit is het niveau en dit is anders. Dus je groeit naar iets anders toe. En zo.
0: Wat natuurlijk ook zo is, Jan-Lieke, jullie moeten heel uiteenlopende muziek zingen van hele uiteenlopende componisten, hè?
2: Ja.
0: Dus dat gaat echt van hele moderne tot barok.
2: Ja, dat alles. We doen nu, we repeteren Vliegende Hollander, Wagner. Ondertussen Cherrytown, dat is Shostakovich, maar in het Engels. En zo liefst mogelijk, zo verstaanbaar mogelijk ook nog, zodat mensen dat Engels ook kunnen verstaan. En dan ondertussen gaat er een Johannes-passion lopen.
0: Ja.
2: En we komen net uit een pagliacci en een cavaleriehuis. Dat zijn allemaal compleet andere kleuren.
0: Ja, die heb ik gezien. Daar zijn jullie weer als koor onderdeel van het publiek.
2: Ja. He,
0: omdat dat dan stuk is over en twee stukken. Dus jullie moeten eigenlijk ook nog aardig kunnen acteren.
2: Ja
0: toch, Ruud?
1: Ja, best wel. Ja. Dat gaat vanzelf toch? Ik weet niet aan de
2: licht. Ja, dat vindt iedereen zo fantastisch.
1: Je hebt regisseurs die zijn zo vol van hun werk en die doen alles voor.
0: Heb je nooit eens moeite met een regisseur? Dat je denkt, dat je dit verzint?
1: Ja,
0: eerlijk zeggen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, de dienstbaarheid door de loop van de jaren, dat wordt anders. Dat wordt moeilijker. Maar toch, zo'n man die weet je dan te overtuigen. Kijk, je wordt wekenlang werk je met iemand en die praat op je in en die legt het uit en die praat op je in.
0: Dan
1: ga je er toch in mee.
0: En al die talen. Je moet ze soms gewoon in het Russisch. Dan denk ik, krijgen jullie talenles?
2: Ja. We hebben voor elke taal een taalcoach die een aantal repetities bij ons echt de hele tijd op alle slakken zout legt. En tot het helemaal perfect is.
0: Ja, en je zit natuurlijk ook gewoon toch steeds ook met een andere dirigent.
2: Ja, we hebben onze eigen vaste dirigent.
0: Ja, jullie koordirigent, ja.
2: Ja, maar dan als die ons heeft klaargestoomd, dan hebben we voor elke productie weer een andere dirigent voor ons.
0: Ja. Nou ja, ik zei al, het niveau is hoog, hè. Dat vinden dus een internationale jury. Is er dan ook bijvoorbeeld, want jij zit er al 37 jaar bij, is er dan ook een soort selectiemoment ieder jaar? Zo van, mag ik nog wel een jaar door? Waarom zit je daar zo over te lachen?
2: Ik stelde me opeens voor hoe dat eruit zou zien.
0: Is dat een vraag?
2: Nee, helemaal niet. Ik stelde me opeens voor dat ik denk, oh, daar gaan we weer met z'n allen.
1: Ja, nee, dat is er niet. Nee, het wordt wel in de gaten gehouden. Kijk, je doet eigenlijk elke dag auditie. Je zit voor zo'n dirigent en je koordirigent en die zit vlak voor je neus. En soms moet je met 2 man zingen, soms met 3 man zingen. En dan hoor je best wel van, oh, die moeten oppassen, die moeten wat aan gaan doen. Maar het is ook de kracht van de groep. Je bent een kleine gemeenschap en je hebt je spoor verdiend. En dan kan je misschien iets een stapje terug doen dat je toch gedragen wordt en dat je toch lekker muziek blijft maken en je verdiensten hebt in het koor. Maar de kwaliteit wordt natuurlijk bewaakt. En tuurlijk, dat is wel eens moeilijk dat je denkt van, oeh.
0: Is er wel eens iemand van wie dan gezegd wordt van, nou ja, dat een stem, als die ouder wordt, achteruit gaat. Ja, dat weten we allemaal.
1: Ja, er zijn mensen met regelingen uitgegaan in het begin. Als er een nieuwe koordirigent komt en die kijkt dan en die heeft zijn eigen ideeën erover. En het is in het begin wel gebeurd dat hij dan 4, 5 mensen dan aangaf van, ja, daar moet iets voor geregeld worden, want dat lukt niet meer en dat is jammer.
0: Dat is dan misschien soms pijnlijk, omdat jullie zitten als 2 blije eieren. Zo van, nou, wij hebben het eigenlijk alleen maar heel erg leuk met elkaar.
1: Hoor,
0: maar ik moet je zeggen, ik ga regelmatig naar jullie toe. En het is wel zo dat plezier wel overkomt, ook op publiek. Mm. Nee, zonder te slijmen, dat je denkt van, je hebt het gevoel van, jullie hebben er gewoon een plezier in.
1: Ja, maar dat is het toch. Ja. Het is bijna therapeutisch, vind ik. We hebben lol met elkaar, muziek maken, zingen.
0: Is er ook wel eens muziek waar je denkt, nou, ik begrijp hier geen bal van?
1: Weinig.
0: Hele moderne componisten?
2: Nou, meestal omdat je dan in het proces zo vaak het aan het doen bent, dan komt het in je lijf, het komt in je systeem. En dan, zo heb ik ook wel echt van dingen leren houden, waarvan ik eerst dacht,
0: wat dan?
2: Vorig jaar deden we Semele.
0: Ja, van Händel.
2: Van Händel. Huh? Prachtige muziek. Ja. En voordat ik eraan begon, dacht ik, ja,
0: barok?
2: Barok, Händel, hoe ga ik mezelf daar nou in friemelen? En uiteindelijk vind ik het fantastisch. En zo tof dat ik dat heb mogen doen. En dankzij dat ik het heb mogen doorvoelen en leven en het in mijn lijf zit, denk ik nu, oh,
0: Händel.
2: Ja, Händel, dat moeten we doen.
0: En Ruud, heb jij een favoriet?
1: Ik vind die Russische opera's eigenlijk wel hartstikke leuk. Ja. Ja, daar zijn we al heel vroeg mee begonnen en hebben we heel veel gedaan. En het zijn toch wel bijzondere, speciale projecten.
0: Boris Godunov.
1: Ja, Boris Godunov.
0: Daar houdt het koor volgens mij. Nou, jij zit helemaal zo. Ja. Hoezo? Waarom?
2: Oh, omdat ik daar zat 1 koorstuk in waar we schreeuwend smeekten om brood. En ik schiet bijna vol als ik het erover heb. Al. Dat vond ik zo machtig.
0: Ja, dat was een zware opera volgens mij voor het koor.
1: Ja, maar wat ik zo interessant vind in die Russische productie ook, dat was al met Mazeppa in 91. Kijk, we hebben Oekraïners in het koor, collega's. We hebben Russische collega's in het koor.
0: Ja,
1: dan is er een regisseur die is gevlucht uit Rusland. Die gaat het doen.
0: Ja.
1: En dan is er een dirigent die is gevlucht naar Engeland. Die staat daar, die moet het doen. En dan moeten ze vertellen over dat verhaal. Precies dat verhaal. En dan heel voorzichtig daaromheen manoeuvreren. Maar niet alles heel precies benoemen. Nee. En dat vind ik zo dapper.
0: Ja. Ja. Het koor is ook heel internationaal geworden. Hè?
1: Ja.
0: Alles.
1: Een paar grote klappers gemaakt, ja.
0: Nou, ik verheug me nu wel weer op jullie volgende première. En ik dank jullie hartelijk voor je komst.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Nou?
1: We kunnen het niet zonder al die mensen om ons heen van andere afdelingen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Daar delen we de prijs mee.
0: Geldt voor mij ook.
1: Ja, ook mooi.
0: Janne Lieke Schmid en Ruud Vieselier. En morgen zit hier Chris Keijne. Dag.
3: Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
5: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden, daar gaat het mij niet om.
3: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
6: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlands kleinkunst.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf?
8: Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet.